0: Vrijdagmiddag.
1: Jij en Nick.
0: Met Nick Velderman. Belletjes.
2: Hallo.
0: Spelletjes.
1: Twee.
0: Van de drie.
1: Van de drie.
0: En gasten in de studio.
1: Jij en Nick.
0: Vooral gezelligheid met een dampende schaal bitterballen.
1: De bitterbal van de week.
0: Iedere vrijdag, vlak voor het weekend. Van 2 tot 6 bij NH op de radio.
1: Jij en Nick.
0: Jij

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
1: 1981.

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam Noord.
4: Ik ben Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, nee, in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 5:00.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11:00 gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
1: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
2: Wij zijn Joop
3: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: De ontbijttafel. Met

0: heel veel op bruiloften gedraaid. En als ik deze opzet, gaat die dansvloer meteen helemaal vol, jongens. Dat is echt geweldig. En ik weet niet waar je zit te luisteren. Misschien lig je nog lekker in bed. Misschien zit je achter het stuur. Het maakt allemaal niet uit. Gewoon lekker meetikken, lekker mee bewegen op Let's Dance van David Bowie. Goedemorgen. En welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou dus altijd de plekjes om aan te schuiven en lekker te bewegen. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:06 op die vroege vrijdagochtend. Maar we gaan er een vrolijke, feestelijke vrijdag van maken. Het is 7 augustus 2026 en de ontbijttafel wordt goed muzikaal gedekt voor jou. Want Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ikzelf ben Francis. Zo de mythe zeg.
1: Wat is er?
0: Nou ja, het is een beetje vroeg.
1: Het is al 4 weken hartstikke vroeg.
0: Ja, maar dat is dus het ding. Ik begin nu te pas te voelen dat het zo altijd zo vroeg is geweest. Want het is vandaag.
1: Het is ook al 6 uur. Valt toch heel erg mee?
0: Het valt hartstikke mee, Anne. Ik was ook om 4 uur wakker. Hoe laat was jij wakker?
1: Ja, 4:50.
0: Nou, dat wil ik maar even zeggen. Nee, het is ook heel vroeg. Maar het is helemaal niet erg. Nee, ik begin te merken. Dat is misschien waar ik naartoe wil, lieve Anne. Het is de laatste van deze reeks voor mij.
1: Ja.
0: Dat is echt ongelooflijk. Ja, de ontbijttafel heb ik een maand lang met heel veel plezier mogen dekken.
1: Mm-hmm.
0: Met wit linnen. En sappie en croissantjes. En een potje koffie die jij dan ook weer zet.
1: Ja. Ja, ja,
0: het staat nu alleen nog maar een potje koffie, maar het zit er binnenkomt eraan.
1: Maar dat zeggen karig.
0: Ja, het is een beetje karig ook. Ik vind namelijk dat je hebt hele goede. Je woordkeuze is altijd heel erg to the point. Wil ik je voor bedanken.
1: Oh, nou, graag gedaan.
0: Dat is heel fijn.
1: Bij deze.
0: Maandag zijn Pieter en Frank weer terug. Maar wij gaan er vandaag samen met Jolanda een onwijs fijn feestje van bouwen.
1: Mm-hmm.
0: Het is vandaag sowieso ook verzoekjes vrijdag. Dus denk maar vast na wat je van 9 tot 10 gedraaid wil hebben. En nou ja, laten we maar gewoon gaan beginnen, denk ik. We zijn eigenlijk al begonnen.
1: Leuk.
0: Let's Dance was er al. Zo dadelijk de krantenkopquiz. En we hebben dingen met Dario. En er gebeurt. En we hebben de vroege vogel. Maar ik wil toch heel kort even stilstaan bij het overlijden van Johnny Kaagman.
1: Ach ja.
0: Ja, dat is zo verdrietig. Dus heb ik zo dadelijk in mijn ogen het mooiste nummer van Earth and Fire opgezet. In de lijst gezet, zoals het heet. En dat is Memories. Dus deze is zo dadelijk even voor jou en iedereen die van Journey houdt. Maar eerst nog even de banjo erbij. Waarom is die banjo eigenlijk altijd in de ochtend? Wie was deze man nou die dit zong?
1: Rob Makreel.
0: Rob Makreel.
1: Ja.
0: Wie kent hem niet? Nou ja, ik ken hem echt alleen
1: iedereen,
0: maar van jullie. Ja, iedereen. Dus. Goedemorgen, dit is nog mijn tafel.
2: Goedemorgen. Gaat het nu met jou? Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker?
0: Nee, ik vond het wel lekker warm. Maar slapen?
2: Goedemorgen.
1: Hoezo?
0: Allemaal. Nou ja, ik lag toch een beetje wakker.
1: Nee,
0: dat zeg ik. Nou, speciaal voor jou en iedereen die van haar houdt. Earth and Fire.

0: van Memories van Earth and Fire. Voor iedereen die denkt aan Johnny Kaaigeman. Naar de star van Earth, Wind and Fire. Is maar een hele kleine stap aan de ontbijttafel. Dat blijkt maar weer even. Goed, het is tijd voor...
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: 16 minuten over 6, tijd voor de krantenkopquiz. Het is een belangrijke quiz, want het gaat om de eer van de ontbijttafel. Het is wel een makkelijke quiz hoor, want je krijgt 3 krantenkoppen. En een ervan is niet goed. En dan is aan jou de taak te weten welke dat is en mij dat te laten weten. Via 088-850-5152. De eer van de ontbijttafel, die is speciaal voor jou als jij het dus goed hebt. Want welke van deze 3 krantenkoppen is niet goed? Klinkt vaag, maar dat is het niet. Welke van deze 3 krantenkoppen is gewoon niet waar? En dat laat je me weten via 088-850-5152. Komt-ie.
1: Kop 1.
0: Seizoenkaart Eredivisie bijna overal duurder dan vorig seizoen. Tja.
1: Kop 2.
0: Archeologen leggen strijdwagens uit de Tweede Eeuw bloot.
1: Kop 3.
0: Promotieposterfilm The Mummy is te eng voor kinderen in Londen. 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel, die je dan een weekend lang mag houden. Dus lekker hoor, die wil je hebben. Maar welke is dus niet waar? Komt-ie.
1: Kop 1.
0: Seizoenskaart Eredivisie bijna overal duurder dan vorig seizoen.
1: Kop 2.
0: Archeologen leggen strijdwagens uit de Tweede Eeuw bloot. Of is...
1: Kop 3.
0: Niet waar. Promotieposterfilm The Mummy is te eng voor kinderen in Londen. Ja... Dat kan, maar slaat het dan zijn doel voorbij? Ik weet het niet, maar jij weet het vast wel. 088-850-51-52 voor de eer van de opdijttafel... die je dan het hele weekend mag houden als je hem binnentrekt deze vrijdag. Laat me weten, welke is het dus niet waar? Kop 1, kop 2 of kop 3? Ik geef je 2 platen de tijd. 088-850-51-52.
1: De krantenkopquiz.

0: Come on, baby.
1: Come on, baby. Nou, als je meekijkt via de app of de televisie, dan zie je mij heel vaak een line dance doen. Gewoon even kijken of het nummer past op de line dance. Kan ik line dansen? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel gezellig. Samen met Ella Langley en Choosing Texas.
2: De krantenkopquiz.
1: Weer back to work. Want 3 krantenkoppen gegeven net en de vraag gesteld. Welke is er niet waar? Je mag nog even heel snel reageren als je wil. Welke is dus niet waar van de krantenkoppen die ik nu ga oplepelen? 088-850-51-52. Welke is er niet waar?
2: Kop 1.
1: Seizoenskaart Eredivisie bijna overal duurder dan vorig seizoen.
2: Kop 2.
1: Archeologen leggen strijdwagens uit de tweede eeuw bloot.
2: Kop 3.
1: Promotieposterfilm The Mummy is te eng voor kinderen in Londen. Ja, 088-850-51-52. Je kan nog heel snel een berichtje sturen voor de eer van de ontbijttafel die je een weekend lang mag houden. Oké, ga ik nu beginnen. Welke is er waar? Nou, zeker kop 1, want seizoenskaart Eredivisie bijna overal duurder dan vorig seizoen. Is gemiddeld €266. Poei! En dan weet je wie het duurst is? PSV, €347,50. En daarna Ajax. En dan is de goedkoopste. Dus je denkt, nou, ik ga eens even naar een goedkoop clubje kijken. Dan ga je naar ADO Den Haag. Die is €185. Telstar wordt wel duurder trouwens, zie ik hier. Ga ik eens even kijken wie dus helaas niet de eer van de ontbijttafel hebben. Dat zijn Christian, Frank, Frederik, Bert, Mirjam, Janet. Jammer. Dan zie ik dat kop 3 ook waar is. Promotieposterfilm The Mummy is te eng voor kinderen in Londen. Ja, dat is een ongelooflijk enge poster. Britse advertentiewaakhond heeft bepaald dat hij dus niet meer in de metro mag hangen. Want je ziet een gemummificeerde vrouw met een grijze huid en een opgezwollen oog. Nou, dat is mijn partijtje en kinderen konden er niet meer van slapen. Warner Brothers is het niet eens met het verbod. Ja, dat snap ik ook wel, want die denken, hey, joh, ik heb een poster, ik heb een film, hup hup. Gas erop. Maar nee hoor, niks daarvan mag niet. Joke, John, Tim, Karin. Nee, wacht even, zeg ik dat nou goed? Ja. Lidie en Paul, die hebben helaas niet de eer van de ontbijttafel. Want die gaat namelijk naar een heel mooi setje mensen. Want archeologen leggen strijdwagens uit de tweede eeuw bloot. Dat is dus niet waar. Het was een Romeinse mozaïekvloer.
3: Ja.
1: Heel mooi.
3: Leuk.
1: Ze ligt op de 7 heuvels van Rome, dicht bij het Colosseum. Het zijn 8 oude kamers met mozaïek. Partijtje mooi, jongen, met veel versieringen. En bijvoorbeeld een dolfijn. Nou, dat is het dolfijn. Dus dat betekent, heel dolfijn, dat Nataralda, Arnold, Jan, Gerrit, Manfred, Chantal, Ella, Elle, Els, dus Elle zonder een N, Els, andere Els, Gieske, Gea en Rennie. Applaus en de eer van de ontbijttafel, want die is voor jullie een weekend lang. Gefeliciteerd.
2: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Ivana uit Medemblik.
1: Ik ben Jan uit Beverwijk.
2: Ik ben Jolanda uit Avenhoren.
3: Ik ben Ali uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: 6:02 in Alkmaar is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een steekpartij aan de Prunenslaan in Enkhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een persfotograaf is 1 van hen ter plaatse gereanimeerd. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. En via Burgernet werd gisteravond gezocht naar een man van 25 jaar die mogelijk bij het incident betrokken is. Vanwege de droogte wordt de Muidertrekvaart vanaf vanochtend afgesloten. Dat laat waterschap Amstel, Gooi en Vecht weten. De Muidertrekvaart ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten. Het waterschap hoopt zo te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Een automobilist is gisteravond op de Purmerweg in Amsterdam-Noord vermoedelijk onwel geworden en tegen een bushokje gereden. De chauffeur is ter plaatse gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Purmerweg was daardoor bijna 2 uur in beide richtingen afgesloten. Getuigen en mensen met dashcambeelden wordt gevraagd zich bij de politie te melden. En de 70-jarige Ronald uit Amsterdam is weer terecht. Hij liep afgelopen zondag weg uit een zorginstelling in West en is in goede gezondheid teruggevonden. De politie maakte zich ernstig zorgen om Ronald en had het over een urgente vermissing. Nu hij is gevonden, roept de politie op om alle foto's van Ronald te verwijderen en niet verder te verspreiden. En meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Kijken we nog even naar het weer. Een droge dag met temperaturen tussen de 19 en 21 graden. Het is wisselend bewolkt en er staat een overwegend matige noordwestenwind.
5: Jolanda, dankjewel.
6: Nou, tot de volgende keer.
5: Ja, tot strakjes.

0: The Three Degrees bij NH en The Year of Decision. En daarvoor dat draaide ik Too Late for Goodbyes van Julian Lennon. Natuurlijk de zoon van John Lennon.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:10 geweest op die vroege vrijdagochtend. Hey, kan je gewoon nog even lekker omdraaien. Radiootje aan. Genieten. Misschien in de verte hoor je nog een koffiezetapparaat pruttelen. Heerlijk Noord-Holland ontwaakt zo heel zachtjes. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Hè? De bakker, de kranten bezorgen, de dakdekker, de bollenpeller, de timmerman, de tandartsassistenten, de vrachtwagenchauffeur, de verpleegkundige, noem ze maar op. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee.

0: eieren, veel eieren.
1: Oh.
0: Echt wel veel eieren. Het is natuurlijk een beetje vakantieperiode, dus we hebben niet volle bezetting qua klanten op het moment. Maar de kippen hebben geen vakantie. dat gaat gewoon door.
2: Ja,
0: dat... verder, ja. Zuivel van andere boerderij. Vlees van eigen dieren.
1: Oh, wauw.
0: De jam wordt gemaakt door de zorgboerderij. Honing van eigen bijenkasten.
2: Zo.
1: Maar dat is echt een rijk assortiment. Wat heb je dan nog nodig in Amsterdam?
0: Ja, de fruit ontbreekt een beetje. En voor de bakker bij ons in de buurt, Bakkerij van Leeuwen...
1: Oh ja.
0: Daar neem ik dan altijd heel veel aardbeien voor mee.
1: Ah, dus aardbeien. Dus wil je dan niet naast je boerderij nog een klein boomgaartje erbij? Met bessen...
0: Ja, aan plannen ontbreekt het niet. Ja, maar we moeten het allemaal wel doen, hè. Dus, nee. Maar... Een goed idee.
1: Oké, dankjewel. Nou, met liefde hoor. Even, het is natuurlijk onwijs droog weer. Heb je daar nog last van met jouw bedrijf, Jan?
0: Ja. Het is echt extreem. Ik heb dit in mijn, laten we zeggen, grof gezegd, 40 jaar nog niet meegemaakt.
1: Oh, jemig. En wat kan jij eraan doen?
0: Nou ja, we sproeien wel.
1: Mm-hmm.
0: En dat gaat goed. Maar kijk, er zitten dagen bij en afgelopen week hadden we ze ook weer. Als het echt extreem is, dus of heel heet of ja, droog met veel wind, dat hebben we ook gehad.
1: Ja.
0: Ja, daar kan je niet tegen sproeien. Dan is het een slijtageslag voor de planten.
1: Verschrikkelijk zeg, verschrikkelijk. Ja, ik heb echt met je te doen. Jan, moet je luisteren, jij bent echt met vliegende vaart naar die veiling aan het gaan. Wat staat er nog meer op het programma voor jou voor vandaag?
0: Nou, de winkel weer een opstart geven, de zorgboerderij draait weer vandaag.
1: Oké.
0: Ik heb weer wat nieuwe plantjes die nog steeds geplant moeten worden in de tuin voor de zelfoogst. Dat moeten we nog gaan doen.
1: Oké.
0: Dus we hebben echt wel een vol programma.
1: Een heel vol programma. Nou Jan, ik wens jou sowieso een hele fijne dag. Ik hoop dat het snel gaat regenen. Niet alleen voor jou, maar voor alle boeren in Nederland en zeker in onze provincie. Ik wil je feliciteren, want jij bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè. Hou hem hier!
0: Met veel plezier.
3: Ben je ook een vroege vogel?
4: Hef dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: is niemand die zo goed Anastasia na kan doen als Anastasia zelf. Dat is heel grappig. Ik zag een filmpje op Instagram waarbij ze dus haar eigen stemgeluid, zoals mensen haar nadoen, zelf ook weer nadoet. Not that kind of girl. Anastasia. Goed. En dat allemaal bij een haar. Ja, die droogte. Ach, man, die duurt en die duurt maar. En we hoorden het net ook al van boer Jan. De weersvoorspellingen zien er wat betreft verkoelende regen dus niet gunstig uit. Heel veel mensen hebben daar last van. Waterschappen voelen zich daarom genoodzaakt om steeds meer maatregelen te nemen. Onder meer om zich te wapenen tegen de dreigende verzilting. Ook in onze provincie. En onze verslaggever Daan Visser staat bij de Penbrug in de Muider Trekvaart. Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat staat daar dus allemaal te gebeuren, Daan, bij die Penbrug?
1: Ja, daar wordt dus nu een damwand geplaatst. En dan denk je, waarom zou je een Muidertrekvaart die gebruikt wordt door voor recreatie zomaar afsluiten? Ja, dat heeft alles te maken inderdaad met wat je zegt, met de droogte en de verzilting. Er komt namelijk via die Muidertrekvaart veel te veel zout water in trekt richting de natuurgebieden die erachter liggen. Okay. Ja, en dat gaat ten koste van landbouw, natuur, als het allemaal daar te ziltig wordt. En dus er is nu besloten om tijdelijk, zolang het nodig is, een damwand te plaatsen.
0: Okay, en
1: dat staat nu te gebeuren.
0: Dat staat nu te gebeuren, want voor wie of wat is die eventuele verzilting dan zo schadelijk?
1: Ja, het gaat eigenlijk ook ten koste van de natuur, want als die zoet water hebben ze nodig, maar ja, dat zoete water, dat wordt eigenlijk door de droogte een beetje overruled door dat zoute water wat vanuit de zee via de Muidertrekvaart de natuur intrekt. Mm-hmm. Maar ook landbouw, ja, die hebben natuurlijk ook niks aan te zout water, want dat gaat ten koste van de gewassen. Dus je moet echt denken aan economische gevolgen en gevolgen voor natuur.
0: En ik hoor dus een hoop op de achtergrond. Je had het over een damwand die geplaatst wordt. Maar wat zie je allemaal? Wat gebeurt er?
1: Ja, er worden op dit moment allemaal houten blokken op en neer getild. Zeg maar vanaf de brug naar een wat lager stuk en weer omhoog. Ja. Om 7 uur gaan ze echt het plaatsen. Dus daar zijn we dan bij. Dus er is een beetje verkeer wordt afgesloten. Dus er broeit iets, zeg maar. Er broeit iets nog. Maar straks gaat het los hier.
0: Oké,
1: dan gaan
0: ze
1: echt plaatsen.
0: Hartstikke goed. Dankjewel. Jij staat er bij de Muider Trekvaart. Want daar wordt dus vanochtend een damwand geplaatst tegen de verzilting. En we houden het allemaal goed in de gaten. Zet hem op daar. En we zien het allemaal ook op onze site nhnieuws.nl. Daan, dankjewel.
1: Joep.
2: Francis Broekhuizen.
3: Wij gaan 6 tot

0: Tracy Thorn en Ben Watts, Everything But The Girl. Eigenlijk een beetje jazz, eigenlijk een beetje indie, maar in één keer hadden ze met deze een hit in de remix. Missing. Goed begin van je bijna weekend op deze vroege vrijdag. 7:05. Aan de ontbijttafel. Heerlijk genieten. Straks ga ik aan Anne vragen of zij een spookhuis zou kopen.
1: Kopen?
0: Ja. Daar moet je het mee doen.
1: Een normaal huis kopen.
0: Nou, daar gaan we het er niet over hebben. Hoe dan ook. De ontbijttafel nu met het goede doel. Ik dans, dus ik besta. Oeh.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren. Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
5: Dit was een uittip.
6: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
7: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
15: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
16: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
17: Ik ben Ludo uit Opdam.
18: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
19: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
20: Ik ben Anna uit Purmerend.
21: Ik ben Christian uit Amstelveen.
22: Thuis in heel
23: Het is 7:01. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Francis. Bij een steekpartij aan de Prunenslaan in Enkhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Volgens een persfotograaf is een van hen ter plaatse gereanimeerd. Vanwege de droogte wordt de Muidertrekvaart vanaf vanochtend afgesloten. Het waterschap hoopt zo te voorkomen dat zout water richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. En de politie heeft in Uithoren 3 klusjesmannen opgepakt. Ze worden verdacht van oplichting. Ze wilden voor een uitgevoerde klus €1900 krijgen, terwijl ze er van tevoren 300 voor vroegen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
25: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
26: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
25: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van den Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
0: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
25: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
27: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
28: De ontbijttafel
29: met Francis Broekhuizen.
30: Let's go, girls.

0: Feel Like a Woman. Shania Twain. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, neem ruim. Ook al is het pas 7:10 op die vroege vrijdagmorgen. Het is 7 augustus 2026. Nou, Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik zelf ben Francis. Ja, soms wil je het ergens over hebben en dan in één keer word je ingehaald door het nieuws.
1: Mm-hmm.
0: Want we kwamen echt vers net binnen dat de acteur Peter Faber is overleden.
1: Ja, wat verdrietig.
0: Heel erg verdrietig. Ja, 82 jaar geworden, stierf donderdag. Mm-hmm. Hij lag volgens mij in het ziekenhuis met luchtwegklachten. Mm-hmm. En dat bleek later dus hartklachten te zijn wat niet meer te verholpen kon worden. Hij is heel rustig heen gegaan. Maar wat, even een klein monumentje voor Peter Faber. Wat een ongelooflijk acteur is dat. Grote rollen. Ken je Peter Faber een beetje, Anne?
1: Nou, een beetje.
0: Oké. Rollen in Schatjes. Misschien ken je Schatjes, die film. Soldaat van Oranje. Oh ja, en hij, ook te gek in The Bridge Too Far zit hij over de slag om Arnhem. Ja, Peter Faber echt een ongelofelijke held. En oprichter van het Werktheater. Toen ik nog op de toneelschool zat, was hij een groot voorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Werktheater, vooral improvisoir toneelspelen.
1: Oh, fantastisch.
0: Ja, echt fantastisch. En je hebt dus een fantastische film die gaat volgens mij, dat heet Op de Camping of zo. Een werktheater ging dan met een grote tent, gingen ze dan het land in. En dan heb je een filmregistratie van. En dan zie je Olga Zuiderhoek en Peter Faber. Die komen dan aan met een caravan. En dan is zij heel erg aan het praten. Zo van, nou, we kunnen even de stoeltjes uitzetten. En dan kunnen we nog even een drankje doen. Of wil je misschien nog naar het terras? Of wil je misschien. En hij draait dan die caravan zo een beetje op zijn pootjes.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt hij altijd, rustig, vakantie. Dat is een soort van gevleugelde uitspraak die ik zelf altijd gebruik op het moment dat ik vakantie heb. Dan denk ik, vakantie. Peter Faber, ja, echt. En ik heb hem ooit eens mogen interviewen.
1: Oh.
0: Ja, dat is niet wat ik je nu laat horen hoor. Maar het was gewoon, was in Amsterdam-Noord. En hij was ook een soort motivational speaker. Dat ging hij daar doen in het Zonnehuis. Waar hij ook, waar zijn dienst zal zijn aankomende maandag volgens mij. In Amsterdam-Noord. En ja, hele lieve, open, ja, die ogen, die piercende blauwe ogen die dwars door je heen keken en recht naar je ziel gingen. Dat je dacht, oké, Peter, wij zijn de beste vrienden. Wij kennen elkaar al 1000 jaar. Dat gevoel, dat kon hij mij geven. Maar ik heb hier een heel klein interviewtje voor hem over de diepere betekenis van ik hou van je. Moet je eens even luisteren.
2: Ik voor het eerst van mijn leven zei, wat ik nooit gezegd heb, dank jullie wel voor het leven wat je mij gegeven hebt. En wat ik nooit gezegd heb, ik hou van jullie. Voor die vader en moeder. Nooit gezegd.
3: Heb je het wel gevoeld?
2: Ja, dat voel ik. Dat ze janken dan, dat ik het zei. Ik heb het ook van hun nooit gehoord. Eerlijk gezegd ben ik hou van jou. Dat is, ja. Wat je net vertelde, als je iemand vraagt, wie van jullie heeft gehoord, ik hou van je. Je bent uniek. Je bent er nog nooit eerder geweest. En je bent er nooit, komt ook nooit meer terug. En de wereld wacht op wat jij te geven hebt. Heb jij dat woord vroeger?
0: Mooi, hè?
1: Ja?
0: Ik hou van je, dus dat je dat tegen elkaar moet zeggen. En dat je ouders dat misschien soms nooit tegen je zeggen. En dat dat dan littekens achter je laten in je ziel voor eeuwig. En dat hij dat dus nooit gehoord heeft. Maar dan vervolgens is dat een soort motor geworden om dat aan de mensen te brengen. Dat is toch ongelooflijk.
1: Prachtig.
0: Peter Faber, 82 jaar. Rustzacht.

0: Toch een soort rock'n'roll ergens, hè? Hartstikke goed is dat. Queen kan het als de beste. Crazy little thing called love.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Je moet niet gek opkijken als je de komende dagen prachtige klanken van jazz en klassieke muziek zo hoort bewegen over de grachten van Amsterdam. Want vandaag begint namelijk het Grachtenfestival. 10 dagen lang vormt de stad het decor voor bijzondere concerten op unieke locaties. Echt een geweldig festival is het. Speciale rol is dit jaar dus weggelegd voor componist en trombonist Arjan Linker. En hij is artist in residence. En hij treedt maar liefst 4 keer op. En vanavond gaat een nieuwe compositie van hem in wereldpremière. Arjan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zo, dat is wel echt geweldig, zeg. Een wereldpremière op een festival waar jij als 16-jarige al op speelde, Grachtenfestival. 13 jaar later ben je nu artist in residence. Dat is toch heel bijzonder, of niet?
3: Ja, dat is zeker heel bijzonder. Dat is leuk hoe je eigenlijk je hele loopbaan met zo'n festival mee kan gaan. Ja, en dit is een hele mooie bekroning eigenlijk op al die jaren bij het festival.
0: En vanavond dus die nieuwe compositie van jou in première. Daarin hoor je veel Indiaanse invloeden. Het is een hele ingewikkelde muziekstijl. Waar komt jouw fascinatie voor die muziek vandaan dan?
3: Die is eigenlijk begonnen een beetje rond mijn 18e. Toen zat ik op het conservatorium. En toen hadden we een workshop op het conservatorium waar onder andere Indiaanse muziek aan bod kwam. En vanaf daar is het eigenlijk stapje voor stapje ben ik er steeds dieper in verzeild geraakt. Dus ik heb eerst wat lessen genomen in Nederland. Op een gegeven moment naar India toegegaan. Daar mijn guru ontmoet, mijn docenten. En eigenlijk een paar jaar geleden kwam ik opeens achter van jeetje, ik doe eigenlijk niks anders meer dan Indiaanse muziek luisteren en studeren. Eigenlijk doe ik bijna geen westerse muziek meer. En toen heb ik ook die afslag genomen. Toen dacht ik, oké, dan ga ik er ook helemaal voor. Dus dat ben ik nu een paar jaar aan het doen.
0: En wat is precies wat jou zo raakt in de Indiaanse muziek dan?
3: Het is aan de ene kant de spontaniteit van. Dus bijna alles is geïmproviseerd. Maar op een hele andere manier dan de geïmproviseerde muziek in het Westen. Het is namelijk ook gestoeld op een traditie die heel erg lang teruggaat. Soms wel 5000 jaar. Het voelt voor mij eigenlijk als de perfecte balans van elementen die we hier in het Westen hebben. Tussen de jazzmuziek en de klassieke muziek. Eigenlijk vind ik de dingen die ik mooi vind aan die beide stijlen allemaal terug in Indiaanse muziek.
0: Dat klinkt fantastisch. Ik weet toevallig een beetje over Indiaanse muziek dat niks opgeschreven wordt. Hè? Maar alles is via orale tradities. Dus het gaat heel erg met klanken. Hoe is dat voor jou dan om uiteindelijk een stuk te schrijven met noten?
3: Ja, dat is wel een hele leuke. Dus inderdaad, ik ga naar India toe en daar dan zingt mijn guru aan me voor. En op die manier leer je. En hier in Nederland schrijf ik muziek op voor westerse muzici. En ik denk, ja, het is een beetje ook het verschil tussen of iemand gewoon een verhaal aan je vertelt, of dat je het verhaal uit een boek voorgelezen krijgt.
0: Oh ja.
3: Dus een andere concentratie. Misschien is dat ene grapje wat je dan maakt spontaan heel erg leuk als je dat gewoon verteld doet. Maar als iemand het grapje uit een boek voorleest, is dat niet zo leuk meer. Dus er zijn andere dingen die je kan doen. Maar uit een boek kan je natuurlijk wel zorgen dat het net qua woorden mooier in elkaar valt. Dat je een mooi woord hier kiest en dat er ergens anders een ander woord komt. Dus dat zie ik al een beetje als het verschil.
0: Dat leg je echt heel goed uit, zeg Jemig. Ik sta er gewoon te kijken. Ja, echt geweldig. Ik heb een fragment van jouw guru, Oestad Sultan Khan. Hij speelt hier op de sarangi het stuk Raga Maru Bihag.

0: sarangi is dan dat strijkinstrument, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Zo. Ik vind het echt geweldig. Ik ga er een beetje vies van kijken, zoals ik dat dan noem. Ik vind het echt fantastisch. Ja, heel mooi. Wat is hier zo essentieel aan dit stuk muziek? Die sarangi bijvoorbeeld dan. Maar er zit een verhaal in.
1: Ja, dus eigenlijk zo'n raga. Ja. Dus deze heet Narubihak. Die komt eigenlijk voort uit een stel regels. Dus een paar noten die je kan gebruiken in een bepaalde volgorde. En sommige noten zijn belangrijker dan andere. Versieringen die je maakt. Dus dat is eigenlijk het begin van zo'n raga. Mm-hmm. Maar wat eigenlijk het leuke is dat allemaal muzici... dus deze raga is nog niet zo heel erg oud. Deze is denk ik 500 jaar oud ongeveer.
0: Oh, wow.
1: Maar allemaal muzici hebben dus een soort van hun leven erin gestoken om te kijken van binnen die regels, wat kunnen we allemaal doen? Wat voor mooie melodieën zijn er allemaal? Dus daar houden ze zich een hele leven mee bezig. En aan het eind van je leven dan neem je discipelen, leerlingen. En dan draag je over wat je hebt ontdekt.
0: Oh.
1: En op die manier... Dus ik vind dat je dat ook kan horen in zo'n raga. Van zo'n raga kan je ook niet componeren.
0: Nee.
1: Ik als componist zou dat niet zomaar kunnen maken, want daar zit echt zoveel levenswerken in. Je krijgt iets heel moois wat heel natuurlijk is gevormd. En een nieuwe generatie die bouwt er weer aan verder.
0: Ja, precies. Dus zo gaat die traditie dan door. Want een meester die gaat in die muziek, die breidt zeg maar binnen de regels van die muziek. Zoekt hij de grenzen op en dat vervolgens geeft hij door aan zijn leerlingen. Laten we even luisteren, want jij speelt zelf trombone. Je bent heel bijzonder, een van de eerste die Indiaanse klassieke muziek op dit instrument speelt. Ik laat je even hetzelfde stuk nog eens horen, dat niet naar jou, maar naar de luisteraar, maar dan op trombone door jou gespeeld.

0: Hé, hey, trombone past goed, hè?
1: Ja.
0: Heerlijk. Het, is ook, het zit heel dicht bij een soort ademhalen. Is het daarom waarom de trombone daar zo goed bij past?
1: Als een menselijke stem? Wat grappig is dat eigenlijk precies de trombone is in de westerse muziek geïntroduceerd omdat de menselijke stem niet meer aan de achterkant van de kerk kwam.
0: Oh.
1: En sarangi zeggen ze ook van die... sarangi wordt ook vaak gebruikt om de menselijke stem, vooral de vrouwelijke, de zangeressen, om die soort van een beetje extra op weg te helpen.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat dat betreft liggen die heel dicht bij elkaar inderdaad.
0: Nou, echt geweldig. Vanavond jouw compositie in wereldpremière. Hoe heet het stuk?
1: Het stuk heet Pad Diep. En dat is ook de naam van de raga die ik gebruik in het stuk.
0: En nou ja, beste Arjan, ik wens je ongelooflijk veel plezier vanavond. 10 dagen lang dus unieke concerten door heel de stad. Ga check op grachtenfestival.nl, want er is ook heel veel gratis te bezichtigen. Componist Arjan Linker, toi toi toi hè.
1: Dankjewel.
2: De ontbijttafel.

Lekker liedje, hè? Oh. Goed begin van je weekend. Bijna, maar het is nog steeds Verzoekjes Vrijdag. Dan mag je straks van 9 tot 10 de playlist helemaal bepalen. Zometeen het nieuws van Jolanda aan de ontbijttafel. Jan Visser met het weer. En maak je kans.

0: laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
6: Ik ben Jackie uit Purmerend.
7: Ik ben Manu uit Amsterdam.
8: Ik ben Leda en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Lisa en ik kom uit Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is... Even heel goed kijken. 7:30 inderdaad. En zo is het. En hoe warm het is? Nou ja, in Alkmaar 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Acteur Peter Faber is overleden. Hij is 82 jaar geworden. Faber overleed gisteren in het bijzijn van zijn familie. Hij brak in de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde daarna in klassiekers als Soldaat van Oranje, Siske de Rat en ook Schatjes. Ook op het toneel was hij succesvol en won hij 2 keer de prestigieuze Louis d'Or. Aanstaande maandag kunnen belangstellenden tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam. Noord. Na het verdrinkingsdrama op het strand van Callantsoog tonen veel Duitse toeristen op sociale media hun medeleven met de slachtoffers. Tegelijkertijd waarschuwen ze elkaar voor de verraderlijke en onvoorspelbare Noordzee. Bij het ongeluk kwamen 2 vrouwen om het leven toen zij een kind probeerden te redden. De gemeente Schagen heeft inmiddels een extra waarschuwingsbord geplaatst. Volgens lokale burgemeester Simco Kruijer is zo'n drama op een onbewaakt strand moeilijk te voorkomen.
13: De zee is grillig. Is onvoorspelbaar. Dat wordt wel eens onderschat. En ja, dus dat is ook best een hele zorg voor ons als gemeente. En ook zeker ook voor de reddingsbrigade om dat zo veilig mogelijk te houden. Het blijft eigen verantwoordelijkheid van de strandbezoeker om veiligheid in ogenschouw te nemen.
12: Ja, dus zoals hij al zei, volgens camping-eigenaren ook en de gemeente onderschatten veel toeristen de gevaren van de Noordzee nog altijd. De politie heeft in Uithoren 3 Engelssprekende klusjesmannen aangehouden op verdenking van oplichting. Ze zouden een bewoonster onder druk hebben gezet om €1900 te betalen voor een klus waarvoor ze €300 was afgesproken. Volgens de politie gaan de mannen zonder afspraak langs de deuren met een aantrekkelijk aanbod. Na afloop eisen ze soms meer geld dan vooraf is afgesproken. De politie roept bewoners op alert te zijn en niet onder druk direct te betalen. En vanwege de droogte wordt de Muidertrekvaart vanaf vanochtend afgesloten. Dat heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht laten weten. De Muidertrekvaart ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijk damwand afgesloten. Het waterschap hoopt zo te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. De hele dag is hier informatie over op de website van NH. In Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. Dat jubileum werd gisteravond gevierd op World Pride. Op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen, zomaar voor de lol, in een gigantische roze opblaaskerk.
7: So what is your answer?
14: Yes, I most certainly do.
7: I hereby declare you for one day. You're married, you may kiss the bride.
15: Gefeliciteerd Annemarie en Teresa.
16: Bedankt.
15: Was het een moeilijke beslissing?
16: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
15: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
17: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
15: Precies, het is gewoon genieten vandaag.
12: Ja, de trouwen was niet gratis. Je moest wel een kaartje verkopen.
18: Nee, maar is heel goed. Dus,
12: wij hadden wel kunnen trouwen gisteren samen, jij en ik. Ja,
18: nou, dat vind ik een heel goed idee. Voor één dag, Jolanda?
12: Voor één dag.
18: Nou, ja. Ik zeg nu al ja. Heerlijk.
12: Volgend jaar. Ja.
18: Oké, goed.
12: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
18: Jolanda, ik zeg ja, dankjewel. Ga ik naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemorgen. Wat heel mooi was... Jan.
19: Goedemorgen, Francis.
18: Goedemorgen, sorry dat ik door je heen ging. Maar wat heel mooi was, ik was aan het rijden met de auto hier naartoe. En er waren wat spettertjes regen op de voorruit. Toen dacht ik, oh, gaat het dan echt gebeuren, Jan?
19: Ja, nou ja, er zijn sinds gisteravond zijn er toch al wat buitjes actief in de provincie.
18: Oh.
19: Yes. Want het stelt allemaal over de meeste plaatsen niet zo heel veel voor. Maar ja, een kinderhand is gauw gevuld.
18: Dat is ook zo. Ja. Bedankt.
19: 2 millimeter in Berkhout tot nu toe. Alkmaar of Sint Pancras 1 millimeter. En zowaar bijna 5 millimeter afgrond. 5 millimeter op de Kooi bij Den Helder. Dus er is toch wel hier en daar wel wat regen gevallen, hoor. En die buitjes hangen samen met een zwakke storing. En niet alleen dat, het zeewater speelt ook een rol. Ook in de buurt van het IJsselmeer zijn nog zijn buitjes actief. Okay. En dat gaat eigenlijk de komende uren nog door. Alleen ten zuiden van het Noordzeekanaal blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen zo goed als droog. Maar elders zijn nog steeds wel wat buitjes vanochtend actief. En vanmiddag is dat weer verdwenen en laat de zon zich vaker zien. Want het is ook behoorlijk bewolkt nu. Temperatuur, die is nu op dit moment zo rond de 15 graden. Er is weinig wind. En vanmiddag wordt het maximaal zo'n 21 tot 22 graden. Op een enkele plaats misschien net 22 tot 23 graden. Aangename temperaturen dus. Ja. En dan wordt de wind geleidelijk wat meer matig uit het noordwesten. Ondertussen komt er alweer een volgend hoge drukgebied aan. Dat ligt al paraat bij Zuidwest-Engeland. En dat trekt de komende nacht en morgen over onze omgeving naar het noordoosten. En dat betekent dat we morgen een droge en zonnige dag gaan hebben, waarbij de temperatuur uitkomt op 24 tot 25 graden. Er is weinig wind, later langs de kust en ook op het IJsselmeer kans op wat wind van zee. Dus en de komende nacht koelt het plaatselijk af tot iets onder de 10 graden. Dus we kunnen even lekker verkoelen.
18: Oh, dat is echt. Ja, Jan, je bent echt al toch een brenger van goed nieuws. Kan niet anders zeggen. Maar goed, of het zo blijft, dat horen we straks van je. Jan, dank je wel, hè.
19: Ja hoor.
18: Zo dadelijk dus maak je kans op kaartjes voor een rondvaart voor 2 personen in Amsterdam bij Dingen met Dario. Na Michael Bublé, maar eerst voor jou Michael Jackson.

0: Bublé is dat hij ooit heeft gezegd van ja joh, ik heb geen nummer echt nuchter geschreven. En dat is dus heel grappig aan Michael Bublé. Zeker omdat hij zijn eigen whiskymerk heeft. Fraser & Thompson. Dat is geen reclame.
1: Echt waar?
0: Ja joh, niet te doen. Hij heeft zijn eigen
1: altijd lam.
0: Hij was vroeger altijd lam totdat hij vader werd, 2013. Oh. En toen besloot hij volledig te stoppen met drinken.
1: Heel goed.
0: Ja, zo is het.
1: Nooit meer een lied uitgebracht.
2: NH ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
2: Dingen met Dario.
0: En we gaan naar onze eigen zanger. Onze eigen Amsterdamse volkszanger Dario. Anagram van radio. Vind ik ook wel heel grappig bedacht. Ik weet niet of hij dat zelf heeft bedacht, maar ik vind het leuk. Dario gaat weer een woord heel cryptisch omschrijven. En aan jou de taak om te raden wat dat woord dan is. 088-850-51-52. En is dat dan zomaar, Francis? Nee. Je kunt een rondvaart winnen voor twee personen in Amsterdam. Nou, dat wil je, maar dan moet je dus wel eerst even weten wat onze eigen Dario hier bedoelt.
4: Ik ben blij dat ik deze bij me heb als ik op vakantie ga.
0: Ja, blij zijn met iets als je op vakantie gaat. Geen idee. Ik moest er heel lang over nadenken. Maar ik weet zeker dat jij dat razendsnel weet. 088-850-51-52. Een rondvaart voor twee personen met Stroma in Amsterdam. Eens even kijken. De ontbijttafel met Francis. Met wie? Goedemorgen. Hallo. Zeg het maar. Nee?
5: Met Ali.
0: Oh,
5: hallo.
0: Ali. Ja, je moet niet wachten op de radio, hoor. Je moet gewoon lekker de telefoon aan je oren houden. Zeg het maar, wat is het? Ja. Wat bedoelt hij? Dario, zeg het nu!
5: De telefoon.
0: Hij bedoelt de telefoon. Hé, dat is nou wel een hele goeie van je, maar Ali, helaas.
5: Oh, jammer.
0: Jammer. Oké, tot zo dan. 088-850-51-52. De ontbijttafel met Francis. Met wie?
6: Ja, Leo.
0: Hey, Leo.
6: Ja, ik zat...

0: te denken aan een paspoortje heb je wel nodig om...
1: Ja, nee, dat vind ik heel goed bedacht van je.
2: Ik ben blij dat ik deze bij me heb als ik op vakantie ga.
1: Maar dat bedoelde Dario in dit geval niet. Sorry, man.
0: Oké,
1: tot zomaar weer. Even kijken wie ik aan de andere kant heb. De ontbijttafel met Francis, met wie? Hallo.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Met Agnes.
1: Hey Agnes, zeg het maar hoor.
3: Een zakmes.
1: Een zakmes. Nou, dat vind ik echt een hele goeie.
2: Ik ben blij dat ik deze bij me heb als ik op vakantie ga.
1: Maar een zakmes moet je altijd achterlaten bij de douane. Zijn ze heel streng in. Dus ik had ooit een heel klein mesje bij me. Hup, meteen inleveren. Helaas, dus fout. Jammer. Probeer het nog eens. Hallo, de ontbijttafel. Met wie? Met Francis. Oh, iemand zit radio te luisteren. Nou, dan wacht ik even. Ja, hallo.
3: Hallo?
1: Hallo, zeg het.
3: Met Mary.
1: Hoi Mary, zeg het maar hoor.
3: Een leesbril.
1: Een leesbril. Nee, maar dat is heel goed bedacht. Maar helaas... Ja, leesbril altijd bij je hebben als je op vakantie gaat. Maar helaas bedoelde Dario iets anders met dit.
2: Ik ben blij dat ik deze bij me heb als ik op vakantie ga.
1: De ontbijttafel met Francis. Met wie?
4: Goedemorgen, met
1: Jannie. Hoi Jannie, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik denk een zwembroek.
1: Een zwembroek. Grappig, moest ik ook aan denken, maar Dario bedoelde iets anders. Helaas, dankjewel.
4: Oh,
1: fijne dag.
2: Ik ben blij dat ik deze bij me heb als ik op vakantie ga.
1: 088-850-51-52. De ontbijttafel met Francis. Met wie?
5: Goedemorgen, met Rinette. Navigatie.
1: Sorry, wat? Rinette, niet zo snel. Wat zei je?
5: Navigatie.
1: Ja, heel goed bedacht, maar helaas.
5: Oké,
1: zet hem op, tot zo. Eens even kijken, hebben we nog eens iemand aan de andere kant van de lijn. De ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie?
6: Goedemorgen, met John.
1: Hey John, zeg het maar.
6: Een zonnebril.
1: Een zonnebril.
2: Ik ben blij dat ik deze bij me heb als ik op vakantie ga.
1: Helaas, ja, ik vind het goed bedacht, maar hij bedoelt toch echt iets anders. Dus ik vraag het aan deze persoon, de ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie?
7: Goedemorgen, met Edith. Ik denk een zonnehoed.
1: Een zonnehoed. Dat was zo'n zonnehoed die Peter Faber ook altijd droeg. Ook al was hij dan niet op vakantie.
7: Klopt.
1: Maar het spijt me, het is niet wat Dario bedoelt.
7: Nou, jammer.
1: Jammer, dat geeft niet. We gaan rustig door.
2: Ik ben blij dat ik deze bij me heb als ik op vakantie ga.
1: Eens even denken. Zal ik eens een klein beetje helpen? Laat ik eerst even vragen. Hallo, de ontbijttafel. Met wie?
8: Goedemorgen, met Wim. Ik dacht een verzekering.
1: Een verzekering? Ja, het is allemaal fantastisch. Maar denk eenvoudig, Wim. Denk eenvoudig. Denk eenvoudig. Rollend door het leven. Nou, richting vakantie. Meer kan ik niet zeggen.
2: Ik ben blij dat ik deze bij me heb als ik op vakantie ga.
1: De ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie?
9: Met Chantal.
1: Hoi Chantal, zeg het maar.
9: Een koffer.
1: Een koffer, denk jij?
9: Ja.
1: En is het dan maakt het allemaal niet uit of het in elektrisch is of zo'n rolkoffertje. Maar ik zal eens even kijken.
2: Ik ben blij dat ik deze bij me heb als ik op vakantie ga.
1: Dus Chantal, jij denkt aan het volgende.
2: Koffer.
1: Ja, hartstikke goed. Oh, ik heb een heel klein beetje moeten helpen, Chantal. Maar dat is helemaal prima. Ik gun het je van harte, Chantal. Hallo. Ben je er nog?
9: Ja, ik ben er nog, natuurlijk.
1: Waar bel je vandaan?
9: Uit Andijk.
1: Oh, Andijk. Prachtig Andijk. Vakantie, heb je plannen?
9: Nee, ik heb geen plannen. Maar ik geniet van Nederland wat ik kan doen eigenlijk. Een dagje weg of zo.
1: Oh, Chantal, ik vind het echt heerlijk. En het mooie is, jij mag van Nederland genieten. Want jij gaat op rondvaart voor twee personen in Amsterdam. Wie ga je meenemen?
9: Mijn moeder.
1: Oh, en hoe heet je moeder?
9: Yvonne.
1: Heel veel liefs aan Yvonne. En ook heel veel liefs voor jou, Chantal. Geniet van het prachtige Amsterdam. Samen. Veel plezier, hè?
9: Ja, dankjewel.
1: Doei, doei.
9: Doeg.
1: Heerlijk, toch?

0: Dean Nightingale, right back where we started from, hier bij NH. En ik ga nu naar onze eigen Nightingale.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En dan wel de Florence Nightingale van het zoeken met een lampje naar allemaal leuke dingen in onze provincie. Onze eigen Samantha. Samantha, jij bent onderweg.
3: Ja, goedemorgen Francis. Ken jij dat gevoel? Ik weet niet of je ervan houdt. Dat je naar de Efteling rijdt en dat je aan het turen bent, aan de horizon. Ja. Zie ik de pagode? Ben ik al in de buurt?
0: Ja. Nee, dat gevoel, dat ken ik volledig. Ik ga helemaal terug in mijn kindertijd. Dat is fantastisch. En
3: ja,
0: nog steeds.
3: Leuk. En nou, volgens mij is het ook nog leuk als je volwassen bent. Maar ja, ik heb nu eigenlijk datzelfde gevoel een beetje. En ik ben aan het speuren over de horizon of ik de XXXL Inversion zie.
0: Sorry, wat?
3: Of dat ik de Phantom XXL zie.
0: Oh.
3: Of de Disco Jumper XXL.
0: Oh my lord.
3: Of misschien gewoon een reusrad. Want ik ben onderweg naar de kermis van Horen. En dat is de grootste kermis van Noord-Holland.
0: Oh, wat tof.
3: Tof, hè? Alleen, wat wel een beetje jammer is, hij is nog niet open.
0: Oh.
3: Dus hij gaat morgen van start. Maar weet je, het is natuurlijk in die oude historische binnenstad. 72 attracties, tot op de centimeter nauwkeurig na wordt het nagemeten dat het past. Dat is best spannend of dat allemaal wel gaat lukken. En dat heeft dagenlange voorbereidingen nodig. Dus ze zijn vast. Dan ga ik zo meteen wel iemand treffen daar.
0: Ja.
3: En ja, sowieso, ik heb op mijn lijstje staan, ik wil een proefritje in de achtbaan. Botsauto's vind ik toch ook altijd nog leuk.
0: Okay.
3: Dus ik ga me wel vermaken zo.
0: Ja, te gek. En het opbouwen van een kermis is altijd is ook echt de voorspanning. Dus Samantha, we spreken elkaar strakjes. Heel veel plezier, hè?
3: Dankjewel, tot zo.
0: Geweldig. Ja, dat zeg ik hoor. Samantha is echt onze Florence Nightingale van het zoeken met een klein lampje naar grootse evenementen in onze provincie. Dat doet ze fantastisch. En dan naar de kermis. Heerlijk. Nou, je kan erom lachen, je kan erom huilen. Vooral erom lachen. Dit is Raccoon bij NH.

0: tekst en uitleg.
1: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
4: Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Dit is een uittip.
12: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
14: In het echte Amsterdam is er Kema vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
15: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
14: Kijk op kemavlees.nl.
16: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
19: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
20: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
21: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
22: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
23: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
25: Het is 8 uur geweest. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
26: Goedemorgen. In het bijzijn van zijn familie is de Noord-Hollandse acteur Peter Faber overleden. Hij was 82 jaar. Duitse toeristen waarschuwen elkaar voor de onveilige zee na het verdrinkingsdrama eergisteren bij Callandsoog. En vanwege de droogte wordt de Muidertrekvaart vanaf vanochtend afgesloten. Zo hoopt het waterschap te voorkomen dat zoutwater kwetsbare natuurgebieden instroomt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
27: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
28: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat er agent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
27: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
0: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
27: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dit is een uittip.
12: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
11: Dit was een uittip.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: De ontbijttafel. Met

0: Ja, all about the money. Lekker. Goedemorgen, welkom bijna. Dit is nou de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou en voor jou en zeker voor jou, Henny, altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas al 8:10 op die vroege vrijdagochtend. Het is 7 augustus 2026. Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik zelf ben Francis. Ja, it's all about the money. Ik wilde het al eerder aan je vragen, maar ja, toen kwam dus het nieuws ertussen dat Peter Faber is overleden. Ik woon in de buurt van de Servatiestraat in Amsterdam. Mm-hmm. Misschien jou wel bekend, weet ik niet.
1: Ja.
0: Oké, top. Daar staat een huis.
1: Ja.
0: Echt prachtig huis. Kapitaal pand. Op de gevel staat anno 1878. En volgens mij, weet ik niet, een bed and breakfast ingezeten of zo.
1: Oh,
0: vol liefde.
1: Ja.
0: En, een soort hotel, ik weet het niet. Maar het echt fantastisch. Heel mooi. En het zijn hoge ramen, dus ik ben niet zo heel groot. Dus ik moet echt op mijn tenen staan. En dan kan ik een half zo naar binnen kijken. Zo'n heel klein beetje. En ik zie echt een soort vintage interieur. Heel prachtig stof. En chandeliers. En kleden.
1: Ja.
0: En tafeltjes en dingetjes en echt kikken.
1: Oude meuk?
0: Ja, oude meuk.
1: Ja,
0: helemaal
1: leuk.
0: In mijn straatje, oude meuk. Als kringlopen met Francis vanaf 7 augustus weer te zien bij Anna hier op televisie. Maar dit geldt terzijde. Maar ik denk echt, oh, ik wil daar naar binnen. Maar, lieve Anne, ik word altijd aangekeken.
1: Door iemand in dat huis?
0: Door meerdere personen in dat huis.
1: Die wonen daar?
0: Nee, het zijn poppen.
1: Eeuw,
0: ja, het is dood en doodeng.
1: Wat voor poppen dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Hele grote poppen in klederdrachten en zo. En kleine poppen.
1: Echt van die paspoppen?
0: Dat soort dingen. En met pruiken. En niet goed gekamd. En heel veel stof en spinnenwebben en dat soort dingen. Het wordt ook wel het spookhuis genoemd.
1: Gadver, maar heb je hier ook wel eens 's avonds gekeken?
0: Nee, want dat durf ik niet. In de buurt zit de appie en dan ga ik daar dan heen. Maar dan loop ik langs dat huis en denk, oh my lord, ik wil wel kijken. Maar ik durf dus niet echt. Maar het staat te koop, lieve Anne, voor 6 miljoen euro.
1: 6 miljoen?
0: 6 miljoen euro!
1: Krijg je die paspoppen er dan ook bij?
0: Ja, plaspoppen. Nee, maar dood en doodeng. 6 miljoen, zou je het ervoor over hebben? It's all about the money.
1: Voor een huis?
0: Voor een huis, 6 miljoen.
1: Dat kan ik niet eens betalen.
0: Nee, maar stel je voor.
1: En anders zou ik dat ook niet hebben, denk ik.
0: Maar zou je dan denken, dat huis met oude meuk en poppen, dat, ik waag het erop.
1: Nee, ik zou dan toch denken dat daar een heel gek iemand nog een beetje ronddwaalt.
0: Een soort van Guna Guna.
1: Ik weet niet wat dat is, maar dat klinkt, het klinkt
0: dat
1: gek.
0: Is precies. Dat is uit volgens mij de stille kracht. Dat is een soort heel eng, spookachtig ding in het kader van Peter Faber nog even, de Guna Guna. Maar dit geldt terzijde weer. Dus 6 miljoen voor dat huis? Nee?
1: Frans, ik heb een tientje op mijn rekening.
0: Ja, er gaat iets niet goed aan. Goed, ik ga ze dadelijk bellen met Edward Dekker over het sportweekend. Nou, de mamas en de papas.

0: Cash van de Mamas en de Papas ging verhuizen. En droomde van California. California Dreaming, de Mamas en de Papas. Hier bij NH.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Ja, het is vrijdag, dat kan maar één ding betekenen. Vooruitblikken op het sportweekend met de one and only Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen, man. Ja, voordat we naar het weekend gaan kijken, eerst even terug naar gisteravond. Ja, geweldig. Ajax speelde Europees en won met 3-1. Jemig, Edward. Wat vond je van ons Ajax?
2: Ja, ons Ajax. Ik zag ze eigenlijk voor het eerst aan het werk. Want bij de voorgaande twee wedstrijden tegen Vojvodina Europees, dat waren ook twee wedstrijden die echt omgingen, was ik nog op vakantie. Dus ik was wel benieuwd. Ja. Wat opviel was dat ze de vele aanwinsten nog op de bank hielden. Dus ze speelden nog met de spelers die vorig jaar ook voor Ajax uitkwamen. En Ajax deed het toen niet al te best. Hè. Dat weet je nog, vijfde in de competitie.
0: Zeker.
2: Maar ja, 3-1 winnen van Shelbourne FC. Het staat leuk. Alleen als je de wedstrijd hebt gezien, die tegenstander, dat was echt drie keer niks. De Ieren konden er echt helemaal niets van. Dus die staan vijfde in de eigen competitie. En eerlijk gezegd, Telstar, Volendam en zelfs ook amateurclubs in Noord-Holland, die gaan daar ook van winnen van deze Ierse
0: groep. Okay.
2: Dus ja, ik wil de pret niet drukken. De stemming was uitgelaten in de arena. Dat mag ook wel, want het was een soort oefenpot waarin Ajax wel leuk voetbal op de mat legde. Dat mag ook wel gezegd worden. Schoten uit de startblokken, snel 2-0 voor. Flink wat kansen. In de tweede helft kwam dan nog een aantal nieuwe spelers in de ploeg. Onder andere de Duitser Julian Brandt, waarvan echt heel veel verwacht wordt dit seizoen. Hij gaat op het middenveld spelen. En we zagen ook nog Marcos Leonardo, die dure Braziliaanse spits van 20 miljoen euro. Die maakte nog niet een al te beste indruk. Oh. Maar goed, het was eigenlijk een uur lang, pak een beetje 50 minuten lang, was het echt heel erg leuk wat Ajax liet zien tegen een tegenstander die alleen niet heel veel voorstelt.
0: Maar ja, goed, die zegen dan. Wat stelt dat dan voor? Moeten we dat dan inschalen?
2: Nou ja, dat het voldoende is om door te gaan naar de volgende ronde, naar de play-offs van de Conference League. En daar gaat het uiteindelijk om, want volgende week is dan de return in Ierland en dat mag geen probleem zijn voor Ajax. Alleen ja, de uitslag is veel en veel te mager. Dat had echt 6-7-0 moeten zijn in plaats van 3-1. Nou ja, dat vond ook de aanvoerder van Ajax, Davy Klaassen. Hij gaf zijn reactie bij de collega's van Ziggo direct na het laatste fluitsignaal.
3: Nou, nee, ik denk dat het wel beter moet. Ik denk, dit is natuurlijk niet echt een referentie qua tegenstander eigenlijk. Ja, wij moeten eigenlijk ongeacht de tegenstander iets beters op de mat leggen. En natuurlijk, een 3-1 in zo'n wedstrijd is een prima uitgangspositie, maar je wil natuurlijk meer.
2: Ja, hele realistische woorden van Davy Klaassen, die overigens zijn 400ste wedstrijd voor Ajax speelde. En dat is echt illuster hoor, want dan heeft hij er nog maar 7 boven zich staan. Jacques Zwart natuurlijk altijd op 1 met meer dan 600 wedstrijden. Sorry. Maar 400 wedstrijden in Ajax 1, dat is echt heel bijzonder.
0: Heel bijzonder. Ja, dat was in ieder geval gisteravond. Komend weekend speelt volgens mij Ajax weer. En wanneer?
2: 2:30 zondag in Zwolle tegen PEC Zwolle. Nou ja, om de wedstrijd van gisteren en die van zondag even in perspectief te plaatsen. De eerste ploeg waar Ajax gisteren tegen speelde, heeft een marktwaarde van ongeveer 4 miljoen euro. Mm-hmm. PEC Zwolle, de tegenstander van zondag, zit wel boven de 18 miljoen euro. Dus dat is wel een enorm verschil. En ik ben benieuwd hoe Ajax zich houdt in deze uitwedstrijd. En Ajax is in opbouw. Dus mm-hmm. We gaan ongetwijfeld zondag wel weer wat nieuwelingen, wat meer in actie zien. Dus het kost nog even tijd voordat we het echte Ajax gaan zien.
0: Oké, dat is in ieder geval Ajax. De andere Noord-Hollandse clubs dan, hoe staan die hier zo vlak voor het begin van de competitie voor?
2: Nou, AZ verwacht ik toch wel goed. Vorige week natuurlijk de Johan Cruijffschaal gewonnen. Hebben we het maandag over gehad. Ja. PSV afgedroogd met 4-0. Weliswaar tegen 10 man. Maar het zag er toch behoorlijk uit wat AZ liet zien. AZ heeft morgen dan de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Die gepromoveerd zijn. Aftrap is om 9 uur. Vanmiddag gaan we even langs bij de trainer Leo Echtot om te horen hoe het er allemaal voor staat bij de Alkmaarders. Zie je meer over op nasport.nl. En ook morgen, maar dan eerder op de dag, om 4:30 speelt Telstar. Die openen tegen NEC in Nijmegen. Dat wordt een pittige uitdaging hoor voor de nieuwe trainer Henk Brugge. Hij heeft er in ieder geval wel zin in. Heeft natuurlijk uitgebreid kunnen voorbereiden op deze competitiestart. Nou, dan wil je ook wel op een gegeven moment echt wel een keer beginnen. Hij is nieuw, Henk Brugge. Dat geldt niet voor Niels Rossen. Die begint aan zijn derde seizoen bij Telstar. Tijdje eruit geweest vanwege een knieblessure. Nu weer fit. En Rossen is naar eigen zeggen ook gelijk klaar om in de basis te beginnen.
4: Ik vind het wel. Het is natuurlijk altijd aan het trainen. Maar nee, ik denk dat ik fit genoeg ben voor een basisplek.
5: Dat wil je ook graag, toch, daar in de Goffert?
4: Nee, absoluut. Ja, het is voor mij wel een speciale wedstrijd. Ik heb er natuurlijk een jaartje of 10, 11 gespeeld. Ik kom uit de regio, dus ik ken heel veel mensen. En ik ben er vaak op de tribune geweest vroeger. Dus,
5: het wordt ook een paar keer ingevallen?
4: Ja, ook nog wel eens ingevallen. Ja, heel veel op de bank gezeten natuurlijk. Dus ik weet wel hoe het eruit ziet in ieder geval. En hoe de sfeer daar is. Dus ik zou het wel heel graag inderdaad willen spelen.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Als je daar een verleden hebt liggen, dat je dan graag wil spelen. Bovendien is hij normaal gesproken ook basisspeler bij Telstar. Nou, ook die wedstrijd is live te volgen via ons liveblog. Net als de wedstrijd van AZ. Dus later op die zaterdag en zondag PEC Zwolle Ajax.
0: Oké, dan hebben we bijna iedereen gehad. Alleen Volendam volgens mij nog niet. Staan volgens mij niet meer in de eredivisie. Maar wanneer spelen die?
2: Ja, die komen maandag in actie pas. Dus die moeten nog eventjes geduld hebben. Maandagavond om 8:00. Ja, dat zal wel eventjes winnen worden. Want die zijn inderdaad gedegradeerd uit de eredivisie naar de eerste divisie. Ja, dan speel je bijvoorbeeld ook tegen een aantal van die jongteams. Dat zijn van die jeugdploegen, de tweede elftal onder andere van Ajax en PSV. In dit geval speelt Volendam uit tegen jong PSV. En dan zijn de omstandigheden ook gelijk heel anders. Want dan voetbal je niet in dat hele grote PSV-stadion voor 35.000 mensen. Maar op de Hertgang, dat is het trainingscomplex van PSV. Ja. Voor pak een beet 1200 mensen, als het een beetje mee zit. Ja, dat is het gevolg van de degradatie uit de eredivisie. Divisie.
0: Vandaar,
2: wie weet, Volendam bouwt ook alweer aan een nieuw elftal. Heeft ook heel veel nieuwe spelers. En wie weet gloort er aan het einde van het seizoen een mooi kampioenschap. En wordt de heen en weer opgetuigd op die dijk. En dan gaan ze weer feest vieren, je weet het niet.
0: Nou, hartstikke mooi. In ieder geval genoeg sport dus. Edward, dankjewel. Meer sport dus in de app en op de site nhsport.nl. En op de sociale kanalen. En zondag, altijd fijn, vanaf 5:00 op NH Radio. Edward, dankjewel.
2: Hoi, hoi.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Bruno Mars, I Just Might. Het is vrijdag, 9:30. Je luistert naar de ontbijttafel. Het is over een uur. Nee, dat zeg ik over een half uur al. Verzoek is vrijdag, hè, Ann?
1: Nou, zeker.
0: En dan mag je dus aanvragen waar je maar zin in hebt. Een uur lang alleen maar de lekkerste muziek door jou bepaald. Deze is speciaal voor Diego in Spanje. Leo Sayer, Thunder in My Heart. Stand.

0: Deep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via deepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam Watergas.

0: is 8:30 in Callantse Oog, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Acteur Peter Faber is overleden. Faber overleed gisteren op 82-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Na een moeilijke jeugd en een periode van dakloosheid brak hij uiteindelijk in de jaren 70 door met de film Max Havelaar en speelde daarna in klassiekers als Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Schatjes. Ook op het toneel was hij succesvol en won hij 2 keer de prestigieuze Louis d'Or. Je hoort een fragment met Peter Faber in het programma De Verwondering.
2: Daar verwonder ik me over dat het leven altijd me op die plekken, in die dingen brengt, waardoor er iets weer heel nieuws ontstaat. Het komt, maar net zoals mensen zeggen, ja, ik heb geen kansen. Ja, je hebt wel kansen, je bent niet wakker open. Want altijd is in je buurt ontmoet je mensen die jou dat geven waar je aan toe bent.
1: Aanstaande maandag kunnen belangstellenden tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Bij een steekpartij aan de Prunneslaan in Enkhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een persfotograaf is 1 van hen ter plaatse gereanimeerd. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Via Burgernet werd gisteravond opgeroepen te zoeken naar een lichtgetinte man van 25 jaar die mogelijk bij het incident betrokken is. Vanmorgen liet de politie weten dat de man nog niet gevonden is. Vanwege de droogte wordt de Muidertrekvaart vanaf vanochtend afgesloten. Dat laat waterschap Amstel, Gooi en Vecht weten. De Muidertrekvaart ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten. Het waterschap hoopt zo te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. De 29e editie van het Grachtenfestival in Amsterdam begint vandaag. Het is het grootste festival in Nederland op gebied van jazz en klassieke muziek. En het biedt daarbij een podium aan jong talent. Tijdens het jaarlijkse festival worden er op bijzondere plekken in de stad klassieke en jazzconcerten gegeven. Met dit jaar een groen thema. Daarom kun je op meer dan 100 groene locaties terecht voor concerten, waarvan sommige gratis toegankelijk zijn. En het gaat hard met de eclipsbrillen. Komende woensdag is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien sinds 1999. De zon, de aarde en de maan staan dan in 1 rechte lijn... en dus zie je maar een heel klein randje van de zon. Om dat goed en veilig te kunnen zien heb je een eclipsbril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
3: We zijn wel eens wat gewend, er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
1: Kijk dus niet door het gaatje van een cd heen, waarschuwen oogartsen. Want dan kan je dus, ja, blijvend je ogen beschadigen. Ja, nee, zegt u het maar.
0: Nee, je moet niet door het gaatje heen kijken. Je kan wel een cd voor je ogen houden, maar dan niet door het gaatje kijken, maar door dat zilveren laagje. En ik kan mij nog herinneren van 1999. Er gebeurt iets, lieve Jolanda, iets heel bijzonders.
1: Ja,
0: Oh, hoef ik het jou niet uit te leggen? Nou, dan doe ik het niet. Toch
1: nee,
0: wel?
1: Nee,
0: wat er gebeurt is, als de zonsverduistering gaat beginnen, dan gaan dus die vogels, die worden opeens heel stil. En er ontstaat echt een hele aparte sfeer. En dan is het alsof het donker is, maar toch licht. Het is magistraal. Je hoeft dus niet eens te kijken naar die zonsverduistering. Je ervaart het.
1: Je kan het ook voelen.
0: Dat is het echt.
1: Ja. Toen had je toch ook die uitdrukking, wiggle with your hips.
0: Nee.
1: En iets met eclipse.
0: Ik wil deze heel graag straks in zijn volledigheid van je horen, lieve
1: Jolanda. Ik ga hem even opzoeken. Ja, oké.
0: Okay. Dankjewel.
1: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: En voor het weer ga ik naar Jan Visser. Jan, die zonsverduistering van aankomende woensdag. Dat is wel een dingetje, hè?
4: Ja, dat is zeker een dingetje, ja. Het is in de avond, hè, dat qua vogels zo zal dat allemaal misschien toch iets anders zijn dan midden op de dag.
0: Oké. Okay.
4: Qua stilte, maar goed, het is wel, het is wel mooi.
0: Dat het is heel bijzonder.
4: Ja. En bijzonder uiteraard.
0: En bijzonder is het weer ook vandaag, want het wordt wat koeler, zei je daar straks. Blijft dat ook zo?
4: Nou, het is inderdaad even een paar dagen even wat minder warm. En gisteren viel daar ook al onder en vandaag ook. Maar we komen nog wel boven de 20 graden uit. Dus op zich een aangename temperatuur vanmiddag. Het wordt op de meeste plaatsen zo'n 21 tot 22 graden. Maar het belangrijkste, dat is de regen die valt op dit moment in delen van de provincie. Het is hier ook in Purmerend. Echt sprake van een druilerig regentje momenteel. Echt zo'n meiregentje, wel heel zachtjes op, maar toch, elke druppel is meegenomen. En op meer plaatsen in de provincie vallen vanochtend nog buitjes. En vanmiddag is dat weer voorbij. We zien nu al hier en daar een enkele opklaring, maar vanmiddag komt de zon er dan wat vaker aan te pas. Maar vanochtend is dus op veel plaatsen, vooral ten noorden van het Noordzeekanaal, zijn wat buitjes actief. En dat kan uiteindelijk best wel 2 tot 3 millimeter opleveren.
5: Ja.
4: De kooi binnen Helder stond vanochtend al op 5 millimeter. Dus ja, dat zet ik. Kijk, het is niet spectaculair, maar die bovenlaag moet er eventjes een beetje gemasseerd, om het maar zo te zeggen.
0: Mooi gezegd, Jan. De bovenlaag moet gemasseerd worden door de regen.
4: En verder een zwakke tot matige wind. Vanochtend nog weinig wind, maar vanmiddag komt die dan uit het noordwesten. Nou, in het weekeinde hebben we te maken met alweer een hoge drukgebied. Het hoge drukgebied ligt al klaar ten zuidwesten van Engeland. En het beweegt zich in het weekend via ons land in de richting van de Oostzee en de Baltische Staten. Dat betekent morgen droog weer, veel zon. Middagtemperaturen, aangenaam hoor, met nadruk, 24 tot 25 graden. Dus prima weer, we komen ook weg van een toch wel frisse nacht, met op sommige plaatsen temperaturen beneden de 10 graden. En dan morgen is de wind zwak tot matig en die waait uit het oosten tot zuidoosten, later aan de kust en op het IJsselmeer ook wat meer wind van zee.
0: Okay.
4: Nou, zondag hebben we temperaturen tot 28 à 29, plaatselijk 30 graden. Dus dan is het weer erg warm. En dan begin volgende week loopt de temperatuur weer wat terug. De kans op buien is klein. En daarna volgt een nieuwe hitteimpuls. Vooral rond 13 augustus. Met in het binnenland temperaturen ruim boven de 30. In het zuidoosten 34, 35 graden.
5: Nee.
4: Ja, en pas daarna blijft het nog wel warm hoor. Maar zien we langzamerhand wel de neerslagkansen toenemen. Okay. Vooral vanaf 15, 16 augustus.
0: Oké, dus het is echt nog heel even de kiezen op elkaar. Dan komt er even een kort momentje en dan de regen.
4: Ja. Dan is er een tentbreuk zichtbaar. Maar goed, laten we hopen dat dat ook doorgaat. Hè? Want het wordt wel vaker vooruitgeschoven weer in de tijd. En dan verdwijnt het uiteindelijk weer.
0: Nou goed, we wachten het rustig af, Jan. Dankjewel voor nu. We spreken elkaar strakjes, hè?
4: Ja hoor.
0: Dankjewel.
4: Hoi.
0: En het is bijna tijd voor Verzoekjes Vrijdag. Van 9 tot 10 is de playlist leeg en helemaal aan jou. 088 850 51 52. Wilde jij de Simple Minds aanvragen? Hoeft niet, heb ik al voor jou gedaan. Hier zijn ze. Don't you forget about me.

0: verhaal hoor, die Ophelia. Uit Hamlet, Shakespeare, Ophelia. Verschrikkelijk, maar heel mooi. Taylor Swift, zo is het.
1: NH. De ontbijttafel. Op locatie.
0: Ja, nog maar een nachtje slapen en dan is het zover. Dan staat horen weer.

0: Een
1: zo is het, Samantha. Ja, jij staat in Horen. Hoe gaat het daar? Want de kermis gaat komen. Staan de attracties er al?
2: Ja, maar de echte laatste hand wordt daar nog aan gelegd. Want wat is dat een enorme operatie, zeg. Het is de grootste...

0: kermis van Noord-Holland. En dit jaar staan er maar liefst 72 attracties. En ja, dat wordt echt tot de centimeter nauwkeurig uitgemeten in die oude historische binnenstad van Horen. En ja, weet je, ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat ik er vandaag ben. Want morgen gaat die officieel van start. Maar zo'n kermis waar je gewoon niet hoort. En weer een winnaar of al die impulsen. En dat is eigenlijk ook wel leuk aan Horen. Want die kermis duurt 10 dagen. Maar er is ook dinsdagmiddag bijvoorbeeld een prikkelarme kermis. Dan gaat het geluid uit voor de mensen die dat niet willen. Oh. Er is een middag voor de bejaarde senioren die dan begeleid worden. Volgende week vrijdagavond is er een enorm vuurwerk. Het wordt afgesloten met de lappendag. Volgende week maandag is het dan weer, over 10 dagen. Dus eigenlijk gebeurt er van alles voor ieder wat wils. En Francis, ik zei het eigenlijk een uur geleden al, die namen van die kermisattracties. De XXX, dus 3 keer een XL inversion. De Disco Jumper XXL, de Phantom XXL. En ik sta nu bij een tent met patat. Maar er staat friet. Zal wel uit het zuiden van het land komen, want in Noord-Holland zeggen we patat. XXXL friet. Dus zelfs de friet is XXL. Maar ik sta hier bij de Airborne Flight of Madness. En ik ga eens eventjes wat gegevens met je doornemen. Dit ding is 65 meter hoog. Oh. Ik ga er niet in. De snelheid, 125 kilometer per uur. Maar dan de G-krachten die vrijkomen als je hierin gaat. 4,6 G. Nou, dat doet heel veel met je lichaam. Zo. En mensen die niet erin mogen. Als je hartproblemen hebt of een te hoge bloeddruk, of je hebt rug, nek of andere lichamelijke problemen. Als je kleiner bent dan 1,40 meter. En, dat vind ik op zich wel een grappige voor een kermis, niet onder invloed van alcohol of drugs. Want dat bier hier rijkelijk vloeit in West-Friesland met de kermissen, nou, dat hoef ik bijna niemand te vertellen. Dus ja, ik ben erg benieuwd hoe ze dat gaan controleren. Maar de mensen hebben heel erg veel zin in deze kermis. Ik trof net deze mevrouw.
1: Goedemorgen.
0: Beetje zin in de kermis?
1: Ik wel hoor. Ja hoor, hoort erbij hè, als je in de stad woont. Ja,
0: ja, je ziet het allemaal gebeuren?
1: Ja, ik zie de opbouw gebeuren. Ik loop graag langs om te kijken. Ik maak foto's. Ik weet dat het 10 dagen duurt. En daar stel je op in. En 10 dagen is het ook weer goed. Dat ook. Maar het is altijd iets spannends. Het heeft iets leuks. Ja. Ja.
0: Ik weet dat er ook mensen zijn die de stad ontvluchten. Maar dat ben jij dus niet. Jij geniet.
1: Nee, ik zal gerust een dagje weggaan dat ik denk van nou, nu even geen muziek aan mijn hoofd. Maar het hoort bij de stad. Dit is al ruim 500 jaar kermis. Dus wie ben ik dan als ik in de middenstad kom wonen om daar wat van te vinden in negatieve zin?
0: Ja, het is een enorm spektakel. 72 attracties zijn er. In welke heb je zelf zin?
1: Nou, ik zal niet zo gauw ergens ingaan, maar de kamelenrace is toch altijd wel een feestje.
0: En voor mensen die niet weten, de kamelenrace, ja, wat is dat?
1: Nou, dat zijn iets van 12 kamelen op een rij. En je zit allemaal achter een kameel, zeg maar, aan de kant. Je gooit de muntjes in en je schuift muntjes erin. En degene die je goed schuift, des te sneller gaat je kameel. En dat is natuurlijk heel hilarisch, zeker met vriendinnen.
0: Oh, ik moet je wat bekennen, het is mijn favoriet ook.
1: Nou, dat snap ik. Ja,
0: ja, ik snap je ook. Nou, dat worden zo'n feest de aankomende 10 dagen hier in Horen. En het is natuurlijk ook wel bijzonder, hè? Die historische oude binnenstad, VOC-stad, tot op de centimeter nauwkeurig wordt het ingemeten. Ja. Dat zie jij ook allemaal gebeuren.
1: Ja, dat klopt. Ik zie de trailers komen. Achter elkaar de stad in stapvoets. Heel keurig. Dat wordt gecoördineerd door het kermisteam. Hè? Die lopen constant rond in hun oranje shirtjes om te kijken of iedereen op zijn plek gaat staan die afgesproken is. Ja, en soms is het inderdaad passende meter. En heel af en toe moet er nog even 1 tak afgezaagd worden van een boom. Omdat hij er dan niet goed door kan. Maar goed, alle dingen die mogelijk schade op kunnen lopen, die worden weggehaald van tevoren. Ook bijzondere historische lantaarnpalen. Ja, en verder is de fietsenrek. Alles wordt weggehaald van tevoren. Dus een deel kan al niet meer beschadigd worden. En wordt straks weer teruggezet.
0: Een enorme logistieke operatie ook. Nou, ik weet zeker, wij zien elkaar niet bij de XXXL Jumper of boven in het Reuzenrad.
1: Dat denk ik ook
0: wij
1: niet.
0: Zien elkaar bij het
1: kamelenrace. Dat denk ik ook.
0: Afgesproken. Ja, hey, fijne kermis.
2: Wat heerlijk, Samantha. Die kamelenrace, dat is dus ook mijn favoriet.
0: Ja?
2: Ja, oh, ja, ik vind dat zo leuk.
0: Ja, ja, maar Francis, we zitten een beetje in dezelfde generatie.
2: Is
0: hè?
2: Ook
0: dus
2: zo.
0: Niet een klein beetje, een heleboel een beetje. Dus, ja, dat kan het ook verklaren. Maar oh, jij vindt dat ook leuk.
2: Ja, ik weet wat ik het leuke ervan vind. Is, het is zo heel erg ouderwets, dat kermisgevoel. Ik hoef niet in een XXL-achtbaan. Laat me lekker een beetje achter die kamelen aanrennen met een paar muntjes. Ik vind het zalig.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Dan heb ik nog een leuke tip. Want ik ben nu natuurlijk lekker aan het lopen over die kermis. Ja. Er staat hier kiptok op TikTok.
2: Oh, en
0: het is nog niet open, maar ik heb me daar ook een beetje visioenen bij dat er ook iets is met kippen vangen of zo. Dus misschien moeten we toch afspreken op die kermis, Francis. En dan doen we de kamelenrace en de kip tok, ik weet het, ik weet het.
2: Ik heb er zin in. Ik zie je op de kermis in Hoornse, want gezellig. Dankjewel.
0: Tot dan. Tot dan.

Het is dus nog steeds, of bijna, verzoekjes vrijdag. Hier bijna. 088 850 51 52. Je kan alvast gewoon insturen. Ga ik hem straks voor je draaien. Bad Girls.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Dit is een uittip.
7: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
6: Dit is een uittip.
7: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
6: Dit was een uittip.
10: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
11: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
12: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
13: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
14: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
15: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
16: Thuis in heel
14: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Duitse toeristen waarschuwen elkaar voor de onveilige zee na het verdrinkingsdrama eergisteren bij Callantsoog. Bij een steekpartij aan de Prunenslaan in Enkhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. En in het bijzijn van zijn familie is de Noord-Hollandse acteur Peter Faber overleden. Hij was 82 jaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
19: Ziet er goed uit.
20: Dank je. Wil je wat van me drinken?
19: Geef maar een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je hem aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
18: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
21: Ik zag dat een patiënteninformatie gynaecologen. Dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
18: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. En voor het verkeer ga ik naar Anne. Hoe staat het op de wegen in Noord-Holland?
2: Nou, vrij rustig, maar één file hebben we. Op de A7 staat die. Van Horen richting Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en Brezandijk. Net iets meer dan 5 minuten.
14: Anne, dankjewel.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet het dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
28: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
29: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
28: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
30: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
31: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
32: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
31: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
32: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
33: De ontbijttafel.
34: Met Francis Broekhuizen. Verzoekjes vrijdag.

0: Tracy Ullman en Breakaway. En wie deze heeft aangevraagd, dat hoor je zo. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou, en voor jou, en zeker voor jou, altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, kom zoals je bent en neemt ruim. Ook al is het pas al 8:08 op deze vrolijke vrijdagochtend, 7 augustus 2026.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Nou, die ontbijttafel wordt goed gedekt met alleen maar fijne liedjes. Door jou aangevraagd. 088-850-51-52. Nog heel even zomervakantie voor zowel Pieter als Frank. Die zijn maandag weer terug. Dan is het team weer compleet met Anne, die erbij is voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik mezelf ben Francis. Lieve Anne.
2: Ja.
0: Laatste uurtje voor ons.
2: Nou.
0: Nou ja, we komen elkaar weer sowieso weer tegen. Maar gisteren...
2: Ja hoor.
0: Ja.
2: Nee, echt. Binnenkort alweer.
0: Heel hartstikke, leuk. Hartstikke fijn. Heel fijn met jou. Maar lieve Anne, gisteren had het over food cravings. Weet je
2: nog? Oh ja.
0: Toen had ik het over Volendamse leverworst. En toen had jij iets heel bijzonders. Wat ook weer, Anne?
2: Wat ik had?
0: Ja.
2: Wat mijn craving was?
0: Ja.
2: Nou, we aten vroeger altijd komkommer met filet.
0: Okay.
2: Oh, heb je dat meegenomen? Maar jij hebt dat nog nooit gegeten, toch?
0: Nee, en ik wilde het ook niet meteen voor je gaan aansnijden. Dus ik heb een komkommer voor je gekocht. En ik heb bij de beste slager uit Amsterdam... op de Beethovenstraat zit ik op mijn fietsje daar naartoe.
2: Kocht het helemaal?
0: Nou, gistermiddag. maar helemaal koud voor je gelaten. Kakelverse filet américain. Maar
2: ik dacht, heerlijk.
0: Het is bijna weekend, dus dan mag jij die straks gaan peuzelen. Of...
2: Het is een heerlijke snack.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Ik zal zo een schijfje voor je afsnijden.
0: Laten we maar eens even zien wat er gaat gebeuren. Ondertussen cadeautjes. Namelijk van jou naar ons en naar de luisteraar. Want je mag je plaatje aanvragen. Het is Verzoekjesvrijdag 088-850-51-52. En Breakaway van Tracy Ullman kreeg je met dank aan Monika. Die zei, ik tap eens uit een lekker ander vaatje. Ik vraag Tracy Ullman aan met Breakaway. En dat is een lekker nummertje. Nou, dat was het zeker, Monika. Dank je wel daarvoor. De volgende die is aangevraagd, dat is deze.

0: toch maar even. En zo is het toch. Ja, het is verzoekjesvrijdag. Precies, verzoekjesvrijdag. En als je dit hoort, dan denk je, hè? Dit is goed. Ja, dat is het. Weet je het zeker? Ja, met deze warmte is er niets lekker dan een ijsje te eten. Lekker, keep it cool. Vanille ijs geef het je. Met dank aan Joke.
1: Let's kick it.
0: En hoe heet die?
1: Ice, ice, baby.
0: Zo is het.

0: Ja, die Vanilla Ice, dat is een boefje hoor. Inmiddels doet hij iets op de televisie al heel lang, met huizen opknappen en alles. Maar toen hij werd gevraagd van, hé, maar de ding ding ding ding ding, dat is toch van Queen, Under Pressure? Zei hij, nee, ik deed ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Gewoon exact hetzelfde, maar hij weet het dan toch heel goed te verkopen. Joke, dankjewel voor deze.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Ja, het is Verzoekjes vrijdag. Jij bepaalt de playlist tot 10 uur. 088-850-51 uit WN50. Ondertussen hebben we al een klein snackje genomen. Anne, dat was de komkommer met de filet.
2: Ja, het wat vond je ervan?
0: Echt heerlijk.
2: Ja, vond je het lekker?
0: Ja, het is echt fantastisch. Het is fris. Het is een beetje vlezig, want filet, ik vind het echt goed bedacht.
2: Oh, ik heb nog meer hoor.
0: Oh. Nou ja, neem ruim, kom maar door met al die verzoekjes die er ook bij horen. Gewoon lekker de muziek laten spreken en daar je aan laven. 088-850-51-52. Bill die kwam binnen met, echt een geweldig nummer, een jonge John Lennon die heel enthousiast zingt. Vliegt nog net niet uit de bocht met zijn stem en zijn pianospel. De piano geeft rock'n'roll echt meer kleur en het swingt meteen. Ik kan me herinneren, Bill, dat ik dit nummer voor het eerst hoorde in Spanje. Ik stond langs de kant van de weg, het regende keihard. En het was de rode aarde kwam echt met de bergen naar beneden. En ik hoorde dit nummer en toen opeens begreep ik die passie, dat vuur. Het is precies zoals jij dat zegt. Het zijn de Beatles en...

0: als rock'n'roll music.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Het is Verzoekjes vrijdag 088 850 51 52. Dat is het nummer waar jij de playlist mee gaat bepalen. Het komende half uur nog zeker. Alleen maar fijne plaatjes. Maar ander is wel één restrictie aan de plaat die je aanvraagt.
2: Hij moet heel vrolijk zijn.
0: Heel vrolijk. Wat vind je hiervan?
2: Klinkt goed.
0: Goed, hè? Is aangevraagd door Sean. Eddie Grant was vroeger van de Equals, een band. Droeg hij een witte pruik. Daarna ging hij solo. Kwam hij onder andere met deze.

0: Nou, er moet erin, zingt hij eigenlijk, hè? Eddie Grant, give me hope, Joanna. Het is...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Want die Eddie Grant werd aangevraagd door Sean 088-850-51-52... om jouw favoriete plaatje aan te vragen. Aan de telefoon heb ik Tini, of Tiny, daar wil ik vanaf wezen.
2: Ja, dat zeggen jullie altijd.
0: Ja, maar dat heb ik van Pieter. Ik moet er zo hard om lachen en ik mis Pieter.
2: Ja, ik weet het. Jullie hebben het allemaal over tiny houses. En dat noordwest Friesland zit vol met Tini's. Een dood ouderwetse naam. En sinds die Tiny er is, worden we... Ja, jongens.
0: Nee, maar een Tini Tiny, neem het als een geuze naam. Je bent de enige echte Tiny. Maar dan, daar wil je dan vanaf wezen. Dat hoort er ook bij. Ik vind het fantastisch. Pieter is maandag weer terug, maar jij bent nu aan de lijn. Jij wilde een plaatje aanvragen, Tini.
2: Ja, hoe heet het? Jullie hadden het net over horen.
0: Ja.
2: Bruisende stad. Ik denk, Brussel van Jacques Brel, Bruisende stad. Onze hond is namelijk ook vernoemd naar Brel. Wij hebben een echte Brel thuislopen.
0: Oh, wat leuk!
2: En, ik vind Brussel een... ik vind Jacques Brel gewoon sowieso geweldig. Maar ik denk, Brussel vind ik ook wel bruisend. Een vrijdagochtend.
0: En heet jullie hond dan ook Jacques of heet hij Brel?
2: Nee, hij heet Brel.
0: Oh, wat heerlijk. Dat,
2: hij heet gewoon Brel.
0: Oké.
2: Okay. Het is een kooiker. Dat zijn hele levendige beestjes. Dus Brel, dat klinkt ook gewoon wel... en het roept makkelijk.
0: Hartstikke goed. Lekker bruisen met Brel. Hier is die voor jou.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Ik ben Vera en ik kom uit Amsterdam-Noord.
10: Ik ben Nicole

0: is ruim 9:30. In Den Helder is het 18 graden. Dit is het Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanwege de aanhoudende droogte geldt vanaf morgenavond een bewijdingsverbod op de Waddenzeedijken op Texel en 3 dijken tussen Den Helder en Den Oever. 16 boeren mogen hun schapen daar voorlopig niet meer laten grazen. Het Hoogheemraadschap wil voorkomen dat de grasmat verder beschadigt, zodat de dijken sterk genoeg zijn voor het stormseizoen. Het verbod blijft van kracht totdat het gras voldoende is hersteld. De laatste keer dat zo'n maatregel nodig was, was in 2018. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. We kennen hem uit heel veel films, waaronder Schatjes uit 1984... waarin hij zijn 4 brutale kinderen in bedwang probeerde te houden.
2: Dat betekent dat u de zaak er zo voor staan, ik vanaf vandaag,
3: de 26e, je moeder is getuige, ik elke pesterij, elke poging van jullie kant om ons het bloed om er naast en na te treiteren, met gelijke munt zal terugbetalen.
1: Hij blonk ook uit op toneel en won 2 keer de toonaangevende toneelprijs Louis d'Or. Maandag is er in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord een openbaar afscheid voor Peter Faber. Na het verdrinkingsdrama op het strand van Callantsoog tonen veel Duitse toeristen op social media hun medeleven met de slachtoffers. Tegelijkertijd waarschuwen ze elkaar voor de verraderlijke en onvoorspelbare Noordzee. Bij het ongeluk kwamen 2 vrouwen om het leven toen zij een kind probeerden te redden. De gemeente Schagen heeft inmiddels een extra waarschuwingsbord geplaatst. Volgens lokaal burgemeester Simco Kruijer is zo'n drama op een onbewaakt strand moeilijk te voorkomen.
4: De zee is grillig, is onvoorspelbaar. Dat wordt wel eens onderschat. En ja, dus dat is ook best een hele zorg voor ons als gemeente. En ook zeker ook voor de reddingsbrigade om dat zo veilig mogelijk te houden. Het blijft eigen verantwoordelijkheid van de strandbezoeker om veiligheid in ogenschouw te nemen.
1: Volgens camping-eigenaren en dus ook de gemeente onderschatten veel toeristen de gevaren van de Noordzee. Bij een steekpartij aan de Prunenslaan in Enkhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een persfotograaf is 1 van hen ter plaatse gereanimeerd. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Via Burgernet werd gisteravond opgeroepen te zoeken naar een lichtgetinte man van 25 jaar die mogelijk bij het incident betrokken is. Vanmorgen liet de politie weten dat de man nog niet is gevonden. En Telstar begint morgen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen NEC in Nijmegen. Het wordt het eerste officiële duel onder de nieuwe hoofdtrainer Henk Brugge. Volgens Brugge is de selectie volledig fit en klaar voor de competitiestart. Ook middenvelder Niels Rossen zegt na een knieblessure weer helemaal fit te zijn. De wedstrijd in Nijmegen begint morgenmiddag om 4:30.
0: Ja, weet je wat zo mooi is, Jolanda?
1: Nou,
0: dat Telstar heeft een hele nieuwe huisstijl. En dan moet je maar even kijken. Dat is ontworpen door Studio Wesseling. Dat is een vriend van me.
1: Wil ik even tegen zeggen. Daar ga ik zeker naar kijken. Ja,
0: ze hebben een filmpje erbij gemaakt. Het is echt fenomenaal mooi. Okay. Nou ja, dat wilde ik toch even met je delen.
1: Nee, heel duidelijk. Ik ga zo meteen even kijken.
0: Heel goed.
1: En meer nieuws, wist je dat, vind je trouwens in de app op nhnieuws.nl.
0: Wat geweldig. Dankjewel, Jolanda. En dan ga ik voor het weer naar Jan Visser om even te vragen hoe het weer vandaag wordt.
5: Vanochtend is het op de meeste plaatsen tamelijk bewolkt en er zijn vooral boven het Noordzeekanaal enkele buien actief. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en komt de zon er weer vaker aan te pas. De temperatuur loopt op naar rond de 22 graden. Er is weinig wind, later een matige wind uit het noordwesten. Morgen is het droog, er is veel zon en het wordt in de middag 24 tot 25 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten.

0: Je telefoon erbij pakken, 088-851-5252. MC Hammer. Met dank aan Rizien. Rizien die zegt, ik dans hier altijd op. Hartstikke mooi.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Riemke. Lieve Riemke. Wat een feest. Dankzij jou, Fransje Bauer. Een grote hit van hem. Moet toch altijd aan Mariska denken. Dat is gewoon heel prettig. Heb je even voor mij? Tuurlijk.

0: Dankjewel, Francie Bauer, met Heb je even voor mij.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ja, het is weliswaar ook verzoekjes vrijdag, maar het is dus ook weer die kaasschaap proberen binnen te harken. Daar moet je echt wat voor doen, hè, Han?
2: Zeker. Nee, dat hele lijst.
0: Niet. Ja, hele lijst. Zal ik het voor je oplepelen?
2: Doe maar.
0: Nou, komt hij dan. Na 4 weken mag ik het toch eindelijk wel een keer
2: uit
0: goed zeggen.
2: Het koppie.
0: Uit het koppie. Oké, daar komt hij. Je gaat nu je telefoon pakken. 088 58 51 52 intoetsen. Dan typ je kaasschaaf. Je mag ook bellen.
2: Mm-hmm.
0: Zeker. En dan komt het binnen. En dan gaat het in de computer. En dan gaan we spinnen. En dan pakken we een nummer. En dat nummer gaan we bellen. En dan neem je op de telefoon met 3 keer kaasschaaf zeggen. Dat klinkt als kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
2: Mm-hmm.
0: Dus niet eerst goedemorgen. Hey, hallo Francis, wat leuk. Hey Anne, geweldig. Nee. Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. Als de telefoon gaat. Je kan bellen, je kan appen 088 850 51 52. En als je gebeld wordt, mag jij dus ook het plaatje aanvragen. Naast het feit dat je die kaasschaaf hebt gewonnen. Als je hem wint. Doe je best.

0: is hoog, hoor. Echt hoog zingen is dit. De falsetto of het fluitregister van Minnie Riperton. Maar dit waren de Roubettes en Sugar Baby Love.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, mega gaaf. 088-850-5152. Daar kon je het woord kaasgaaf naartoe appen. En dan kwam je in de computer en dan gaan we een nummer bellen. Anders zijn we er klaar voor.
3: Zo wel snel. Ja. Ja, okay. Helemaal klaar voor.
0: Ja, ik vind het echt spannend. Ook al is dit voor mij de laatste kaasgaaf van deze reeks. Fingers crossed.
3: Fingers crossed.
0: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Jawel! Sodemieters, die zat er bovenop, zeg. Ja, dat is echt geweldig.
2: Ja, leuk, hè?
0: Ja, wat leuk. Ja, wat goed. Je had de telefoon in je hand.
2: Ja, ik had hem in de hand. Ik denk, ik doe een keer mee. Ik sta nu te wachten op mijn klantje. Ik denk, ik heb tijd om nu even mee te doen.
0: Wacht even. Je staat te wachten op een klantje. Wat voor een klantje is dat?
2: Ik ben taxichauffeur.
0: Oh, wat leuk. En met wie heb ik het genoegen?
2: Ja, met Tieneke hebben jullie het genoegen.
0: Oh, Tieneke, ja. Wat heerlijk. En waar ben jij taxichauffeur?
2: Ik rij in Heerengewaard.
0: Oh,
2: en meestal
0: goed.
2: Voor mensen met een beperking rijden. Dus die naar dagbesteding gaan. Dus gezellig.
0: Oh, maar dat is echt een fantastische baan. En heel belangrijk. Want ja, sommige mensen zijn niet zo mobiel. En dan ben jij daar, Tieneke, om hen door de Heerengewaard heen te rijden.
2: Ja hoor, ik breng ze van A naar B.
0: Oh, van A naar beter. Zo is het, Tieneke.
2: Ja,
0: Tieneke, gefeliciteerd. Jij hebt de kaasschaaf, de ontbijttafel kaasschaaf gewonnen.
2: Ja, dat vind ik heel leuk.
0: Ja, dat vind ik ook heel leuk. Was het voor het eerst dat je meedeed?
2: Ja, voor de eerste keer met de kaasschaaf heb ik meegedaan. Ik had nu even de tijd. Ik denk, nu heb ik tijd. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja.
2: Ik zeg het tegen mijn klantje, goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen. Dag, klantje, goedemorgen. Wij zeggen ook goedemorgen tegen het klantje. Maar, lieve Tieneke, voordat jij moet gaan rijden... jij mag, omdat je de ontbijttafel kaasschaaf hebt gewonnen... waar komt die trouwens te liggen, even tussendoor?
2: In mijn laadje.
0: In je laadje. Heel goed. Ja. En mag je ook een plaatje aanvragen uit dat laadje? En wat wil je horen?
2: Die doen we van Gerard Joling, Maak Me Gek.
0: Maak Me Gek. Ik ga nu meteen lopen typen. Ja, hij is leuk, hè?
2: Ja, daarom. Ik ga ook naar hem toe, naar zijn laatste show. Dus, wat goed. Lekker.
0: Hij is zo lekker bezig ook op, hoe heet dat? Maak Me Gek, Maak Me Gek, Maak Me Gek.
2: Ja.
0: Ook op TikTok en Instagram. Ik vind hem fantastisch. Die man blijft zichzelf ook steeds maar uitvinden, hè?
2: Ja, heerlijk. En een lekkere Noord-Hollander, lekker nuchter.
0: Zo is het. Speciaal voor jou en je klantje onderweg.
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd, een fijn weekend. En succes met schaven. Dankjewel. Rij voorzichtig. Doei doei.

0: diversiteit in de muziek. En zo is het. Gerard Joling maakt me gek.
1: Bart Slim,
0: Bart Slim maakt me gek. Nou ja, dat weet ik niet. Jij gaat ze dadelijk goedemorgen doen van ja, 10 tot 12. Wat ga je doen?
1: Ik ga lekker muziek draaien. Ik begin met Alicia Bridges met I Love the Nightlife. Fijne plaat.
0: Oh.
1: Ook die nieuwe van Ruben Heijn komt ook voorbij. Mooie, fijne zanger en vogelkenner ook. Hè?
0: Oh,
1: dat weten niet heel veel mensen. Maar Ruben Heijn is een fanatiek vogelaar. Nou ja, dat dus. En nou zou ik vandaag een bakkie doen hier in de studio met Marcel van Dorsen. Marcel is vriend van de show, komt regelmatig langs. Altijd mooie leuke wetenswaardigheidjes over radiostudio's. Maar hij appte eigenlijk toen ik onderweg was naar beneden, want we gaan niet doornemen. En dan had ik iets anders bedacht. Want dan doe ik even een bakje met de luisteraar. Kijk, het is
0: wat gezellig.
1: Een kaalslag afgelopen week. Johnny Kaagman overleden. Ja. En vanochtend stonden we op met het nieuws dat ook Peter Faber is overleden. Maar Tony Scott ook nog overleden.
0: Ja, de chief. Noemen. Zeker.
1: Goed, kijk, de dood hoort bij het leven. Maar soms maakt het overlijden van een bekend iemand best wel indruk op je. Michael Jackson, dat soort types, weet je wel. Nou ja, natuurlijk noem ze allemaal maar op. Pim Fortuyn, Theo van Gogh. Ik vraag me af het overlijden van welke BN'er raakte je in het bijzonder?
0: Ja.
1: Misschien een beetje een verdrietig onderwerp, maar misschien helpt het om erover te praten of zo.
0: Heel fijn, Bart. Ja. Dat straks bij jou, 10 tot 12. En goeiemorgen. Lekker blijven luisteren naar NH. Ik dank jou, Anne. Ik zet even je microfoon open.
2: Hi. Hi, nou ik jou ook.
0: Nou, dankjewel. Het waren 4 prachtige weken. En maandag zijn Pieter en Frank er weer. Zijn jullie weer met z'n drieën reunited en it feels so good. Dus ik dacht aan een happy ending. Maar dat dacht ik niet, dat dacht Chris. En het is heel aardig. Die zei, Frans, super bedankt voor al die weken. En tot de volgende. Zeker wel. En ik wens je een hele fijne dag.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
1: 1981.

0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
8: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
9: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
10: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 2 minuten over 10, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
13: Goedemorgen Bart. Door een galerijbrand is een groot deel van een flat in Amstelveen ontruimd. Het vuur is inmiddels uit, maar de bewoners mogen nog niet terug. Vanwege de aanhoudende droogte geldt vanaf morgenavond een bewijdingsverbod op de Waddenzeedijken op Texel. Ook mag er niet gegraasd worden op 3 dijken tussen Den Helder en Den Oever. Na het verdrinkingsdrama afgelopen week in de zee bij Callantsoog heeft de gemeente Schagen een extra waarschuwingsbod bord op het onbewaakte strand geplaatst. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De verkeersinformatie van de ANWB dan. Ja, er zijn wegwerkzaamheden, kriskras in onze regio. Ik geef ze toch maar even voor de volledigheid. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Dat duurt nog behoorlijk lang, tot 17 augustus aanstaande. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar en de andere kant op tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. Ook daar wegwerkzaamheden. Deel van de A9 is dicht. En dat duurt tot 8 augustus aanstaande. En dan hebben we er nog eentje op de A208 Sassenheim-Velzen. Bij het knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Wegwerkzaamheden dus. Verbindingsweg is daar dicht. Verkeer wordt omgeleid en dat gebeurt nog. En dat duurt nog tot 8 augustus aanstaande.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar.
1: Ja. Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Natuurlijk wel.
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Bart Slim.
24: Hey, goedemorgen Bart.
25: Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
24: Goedemorgen Bart.

0: Ruben Heijn hoor je met It Feels Right. Een lekker plaatje is dat, hè? Ja. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Hey, de fijnste dag van de week is weer aangebroken. Ben je mee eens, toch? Het is de vrolijke, verwachtingsvolle, vriendelijke vrijdag hier op NH. En weet je wat ik ga doen? Ik ga er dan eens even een lekkere show van maken. Ja, man. Een beetje het voorprogramma van de Vrijmibo. Dat is nog steeds een ding, toch? Op vrijdagmiddag even met z'n allen naar het terras. Nou ja, zeker met deze prachtige temperaturen is dat natuurlijk de place to be. Ik kan me zo voorstellen dat er in allerlei kantoorpanden in Nederland zo even lunchen, misschien even buiten met je collega's zoals hier. Hè. En dan zo nog een paar mailtjes beantwoorden. En dan kladiladi, hè. Klap die laptop dicht en het terras op en aan de pils. Nou, daar ga ik je dan een beetje op voorbereiden. En dat doe ik aan de hand van het draaien van lekkere muziek. De lekkerste platen hoor je tussen nu en 12 uur. En er zitten er echt een paar tussen waarvan ik zelf ja, denk van, oh, daar kijk ik wel even weer naar uit om die te draaien. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Daarover word je helemaal bijgepraat door Jolanda Baaiens. En Jan Visser, die vertelt je alles over het weer van vandaag. Het komend weekend en ook de volgende week. En dat ziet er dikke prima uit. Dus zoveel mag ik wel verraden. En ik zou dus nu straks een pakje doen met Marcel van Dorsen hier in de studio. Hij is hier vaker de gast geweest. Leuke gozer die helemaal fan en kenner is ook van radiostudio's. Nou, als er een radiostudio in Nederland is waar hij nog niet geweest is, dan is dat wel echt de uitzondering. Maar hij appte vanochtend dat het helaas geen doorgang kon vinden. Dus ik had iets anders bedacht. Het lijkt me leuk om weer eens even een bakkie met jou te doen. En dan wil ik het toch even hebben over ja, wat er de afgelopen week toch gebeurde. Hè? Een drietal toch behoorlijk bekende en bijzondere Nederlanders overleed deze week. Journey Kaagman, hè, de zangeres van Earth and Fire. Jurylid van Idols, Tony Scott. Laat ik die naam toch gewoon nog een keer noemen. Een pionier binnen de Nederlandse hip-hop. Een man die echt zijn accolades verdient. Die overleed vanochtend. Of gisteren? Denk ik, nou, wil ik het vanaf zijn. Nou ja, vanochtend was er in ieder geval het nieuws van het overlijden van Peter Faber. Hè? Acteur, theatermaker, levenskunstenaar. Ja, de dood hoort bij het leven. Maar soms word je toch, laat ik zeggen, meer dan gemiddeld geraakt door het overlijden van een bekend persoon. In mijn geval was dat nou natuurlijk helemaal met Mohammed Ali, hè, mijn held, talisman. Maar ook nog niet zo lang geleden D'Angelo, die soulzanger. Het overlijden van Michael Jackson, Marvin Gaye. Herman Brood, Peter R. de Vries, afijn, noem ze allemaal maar op. Ja, het overlijden van welke beroemdheid staat jou nog bij of raakte jou in het bijzonder? Dat is mijn vraag aan jou. Laat het even weten via de app of de telefoon 088-850-5152. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks Simon Webb en Coming Around Again. Eerst Creedence, Clearwater Revival en Proud Mary. En net als voor de deelnemers aan de San Porse feestweek die de langste tiramisu ter wereld maakte, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, het overlijden van welke beroemdheid maakte extra veel indruk op je? Daar was ik even benieuwd naar. Dank voor al jullie reacties. Kwam er een hoop binnen. Kees uit Hoofddorp die belde en die zei Johan Cruijff. Daar was ik echt van slag door. Nou, ik ook, Johan. We kunnen elkaar de hand schudden. Ja, toch een held uit je jeugd die je nog steeds mist. Irma uit Amsterdam had ook wel een verrassende. Die zei Erwin Olaf. Ja. Daar was ik een groot bewonderaar van. Zijn dood kwam onverwacht. En het is zo zonde dat hij nog zoveel mooie dingen had kunnen maken. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, Irma. Pim Fortuyn wordt een aantal keren genoemd. Peter R. de Vries. Ja, dat komt natuurlijk ook een beetje door de gewelddadige omstandigheden waaronder zij overleden. André Hazes is een appje van Monique die net binnenkomt. Regisseur Ruud van Hemert. Dat was een appje van Rob Wulp. Rita zegt het overlijden van Sean Connery. Tina Turner wordt ook genoemd. Mark stuurt een appje en die zegt, ja, als ik haar hoor op de radio, dan staat de wereld weer heel even stil. En Jos Blomqvist, die zegt, ik weet nog het overlijden van Lady Di. Ik was bij neerpeld bij de Kano-regatta. Ik stond daar naar de bootjes te kijken. En dat nieuws kwam ineens over de luidsprekers. En dat was heel indrukwekkend. Ja, het overlijden van Lady Di kan ik me ook nog heel goed herinneren. Want ik werkte toen in een café-coffeeshop. En ik had uitgerekend die dag een enorme kater. En toen kwam dat nieuws binnen. En ik had heel veel Britse gasten toevallig in de tent zitten. Nou, die zaten allemaal aan de radio of aan de televisie gekluisterd. Ik moest de muziek ook uitzetten. Want die wilden allemaal de BBC kijken om bijgepraat te worden over het overlijden van Lady Di. Iedereen stuurt nog een appje. Tina Turner en Jane Goodall. Ja, Jane Goodall is vrij recent geweest, hè? Ja, maakte allemaal behoorlijk indruk. Marja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het overlijden van welke beroemdheid staat jou nog goed bij?
2: Ja, prinses Grace.
1: Ja.
2: Die verongelukte.
1: Ja, die verongelukte.
2: Ja. Dat was echt een shock.
1: Ja.
2: Is lang geleden, maar ik ben dat nooit vergeten. Nee. Ik vond daar de mooiste vrouw van de hele wereld, trouwens.
1: Ja.
2: En Willem Ruijs. Ja. Ik ben erg geschokt. Ik was echt heel gek op die man.
1: Ik kan me die krantenkoppen zelfs nog herinneren. Hè? Want hij overleed op vakantie in Spanje. Hè?
2: Ja, klopt. Ja, op de boot. Ja, ja. Ik ben het nooit meer vergeten. Ik was echt geschokt. Mijn mond viel open toen het op de tv kwam. Ja. Ik was vlees aan het braden.
1: Ja.
2: Nou, ik was echt... Nee.
1: Ja.
2: Ik wist niet wat ik hoorde.
1: Ja, ja, en vroeger was het natuurlijk ook nog zo dat je het dan toch wat onverwachter hoorde, omdat je dan ineens het journaal aanzette of de radio, dat je echt door overvallen.
2: Ja, precies, stond daar televisie en
1: En tegenwoordig krijg je dan vaak...
2: Ja, van me vreselijk gegrepen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, tegenwoordig is het natuurlijk ook zo dat je een berichtje op je telefoon krijgt en dat je dan ineens denkt, dat had ik vanochtend met Peter Faber. En daar stond ik bij wijze van spreken mee op, weet je wel. Dat is dan eigenlijk het eerste wat je dan hoort.
2: Ja, het is... Maar dat is hetzelfde natuurlijk met Peter de Vries. Dat vond ik ook verschrikkelijk.
1: Ja, dat was een afschuwelijke herinnering inderdaad.
2: Ja, de goede mensen die weggenomen worden, vind ik echt heel erg.
1: Ja, en de manier waarop, hè, dat speelde natuurlijk bij Peter de Vries ook nog mee.
2: Ja, dat is afschuwelijk.
1: Ja. Nou, Marja, toch lief dat je het even wilde delen inderdaad.
2: Ja, natuurlijk.
1: Nou, maak er toch een mooie dag van, ondanks alles.
2: Doei,

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Dea uit Zaandam.
10: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
11: Twee over half elf. In Aalsmeer is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Bart. Vanwege de droogte is de Muidertrekvaart afgesloten. Die Muidertrekvaart ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal is dus nu tijdelijk afgesloten. En onze verslaggever Puk Voorhoeven, die was erbij.
13: Ik was net bij de Muidertrekvaart. Daar gingen ze namelijk een damwand plaatsen. En dat doen ze om verzilting tegen te gaan. Het water dat daar wordt aangevoerd, het komt uit het Amsterdam-Rijnkanaal. En het Amsterdam-Rijnkanaal wordt steeds zouter door de droogte. En ze willen voorkomen dat dat zoute water verder het gebied intrekt. Om de natuur en de landbouw te beschermen. Het was best wel een operatie. Ze gingen namelijk allemaal balken, takelden ze in twee sleuven. En nu staat er een damwand. Dus nu kan het zoute water niet verder het gebied instromen.
12: En hoe lang die tijdelijke damwand blijft zitten, is nog niet bekend. Een groot deel van een flat aan de Missouri in Amstelveen is vanochtend ontruimd na een brand op een galerij. Het vuur ontstond op de 5e verdieping en is inmiddels geblust. Door de rookontwikkeling mochten de bewoners nog niet direct terug naar hun appartementen. Het gebouw moest eerst geventileerd worden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bij een steekpartij aan de Prunenslaan in Enkhuizen zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette een grote zoekactie op touw met onder meer een helikopter, drones en speurteams. Kort na het incident werd een 50-jarige man uit Enkhuizen aangehouden. De politie zoekt nog naar een tweede man die mogelijk bij de steekpartij betrokken was. Getuigen en mensen met deurbel of camerabeelden worden gevraagd zich bij de politie te melden. En acteur Peter Faber is overleden. Faber overleed gisteren op 82-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Na een moeilijke jeugd en een periode van dakloosheid brak hij uiteindelijk in de jaren 70 door met de film Max Havelaar. En speelde daarna in klassiekers als Soldaat van Oranje, Siske de Rat en ook Schatjes. Ook op het toneel was hij succesvol en won hij 2 keer de prestigieuze Louis d'Or. Je hoort een fragment met Peter Faber in het programma De Verwondering.
14: Daar verwonder ik me over dat het leven altijd me op die plekken, in die dingen brengt, waardoor er iets weer heel nieuws ontstaat. Het komt Maar, net zoals mensen zeggen, ja, ik heb geen kansen. Ja, je hebt wel kansen, je bent niet wakker open. Want altijd is in je buurt ontmoet je mensen die jou dat geven waar je aan toe bent.
12: Aanstaande maandag kunnen belangstellenden tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Vanwege de aanhoudende droogte geldt vanaf morgenavond een bewijdingsverbod op de Waddenzeedijken op Texel en 3 dijken tussen Den Helder en Den Hoever. 16 boeren mogen hun schapen daar voorlopig niet meer laten grazen. Het Hoogheemraadschap wil voorkomen dat de grasmat verder beschadigt, zodat de dijken sterk genoeg zijn voor het stormseizoen. Het verbod blijft van kracht totdat het gras voldoende is hersteld. De laatste keer dat zo'n maatregel nodig was, was in 2018.
11: Ja, die droogte, hè? Dat houdt ons allemaal behoorlijk bezig. Ja. Nou ja.
12: Absoluut, zo is dat. Het doet meer dan we eigenlijk doorhebben vaak.
11: Ja,
12: hè?
11: Dat idee heb ik ook inderdaad. En volgens mij is het verstandig om er ook maar aan te wennen en op te acteren. Want dit is een beetje een nieuwe normaal, ben ik bang.
12: Ik ben het met je eens.
11: Ja.
12: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
11: Dankjewel, Jolanda. Uitstekend bruggetje, lijkt me zo, naar Jan Visser. Jan, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bart.
11: Ja, die droogte, dat is een factor van belang. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de temperatuur en de warmte en de zon. Vertel het ons, Jan. Wat staat ons te wachten de komende dagen?
15: Ja, nou, vandaag was er in ieder geval enige, zei het op zeer bescheiden schaal, wat verlichting.
11: Ja.
15: Want gisteravond en de afgelopen nacht zijn er vooral ten noorden van het Noordzeekanaal toch al wat buitjes gevallen. 4 mm in Castricum, zeer welkom daar geheten. Het was ook 4 mm in de binnenstad van Den Helder. 5 mm op de Kooi bij Den Helder, 1 mm in Purmerend. Het gaat om bescheiden hoeveelheden, maar toch, er is wat gevallen. Een beetje genoeg om dat bovenlaagje een klein beetje nat te maken, maar ook maar een klein beetje, hoor. Want dat verdampt natuurlijk ook vrij snel, hoewel de verdamping nu al wat tegen wordt gewerkt door de bewolking.
11: Ja.
15: Maar goed, dat was dat. Er zijn nog steeds wel wat buitjes actief op dit moment. Het is nog niet helemaal voorbij, maar vanmiddag dan is het droog en komt op steeds meer plaatsen de zon eraan te pas en loopt de temperatuur op naar zo rond de 22 tot 23 graden. Dus aangename temperaturen en de wind is zwak, later meest matig uit het noordwesten. We hebben nu nog te maken met restanten van een front, maar overkoepelend zien we al de invloed toenemen van een hoge drukgebied boven het kanaal. En het hoge drukgebied ligt de komende nacht boven ons land. Het is dan rustig weer en het kan behoorlijk afkoelen. In het noordoosten van het land lokaal tot 5 graden. In ons, dus dat is echt een koude nacht relatief voor deze tijd. En in onze provincie plaatselijk zo'n 7 tot 8 graden, maar aan de kust zijn de temperaturen wel wat hoger. En dan morgen, Bart, droog. Ja, en hoe kan het ook anders? Opnieuw weer veel zon. En droog natuurlijk. En weinig wind. Hooguit een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag misschien wat wind van zee. Ook op het IJsselmeer kan zeewind optreden. En het wordt 24 tot 25 graden. En dat in vrij droge lucht. Dus eigenlijk best wel gewoon prachtig weer.
11: Ja.
15: En dan zondag. Dan wordt het 28 tot 29 graden. De wind is dan zwak zuidwestelijk, blijft verder droog. Een periode met zon. En dan maandag passeert een zwak front. Misschien een enkele bui, maar de kans erop is niet bijster groot. En dan wordt het even wat minder warm. In binnenland nog steeds wel boven de 25, bij ons waarschijnlijk er net onder. En dan vanaf dinsdag, met de komst van een volgend hoge drukgebied, gaat de temperatuur weer stijgen. Veel zon, droog weer. En dat bereikt dan een climax zo rond donderdag, met temperaturen wederom op tropisch niveau. En we hebben het de laatste dagen wel vaker over gehad. 15, 16 augustus zo'n beetje. Dan lijkt er langzamerhand toch wat verandering op te treden. Ja, het wordt wel ietsje vooruitgeschoven weer. Dat zie je wel vaker, dat wat later in de tijd gaat. Maar toch zitten de neerslagkansen worden dan toch wel wat groter, hoor.
11: Oké, maar dan moeten we nog even opwachten. Dus volgende week nog volle bak zomerse temperatuur.
15: Ja,
11: het is wat het is. Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
15: Ja, hoor.
11: De verkeersinformatie van de ANWB krijg je dan nog. Nou, je hebt die wegwerkzaamheden op de A1 en de A9. Dan zijn er ook nog wat vertragingen bijgekomen. De N9 bijvoorbeeld, Den Helder richting Alkmaar tussen Petten en Bergen. Daar doe je er 9 minuten langer over. En ook op de A22, Beverwijk richting Velzen, een vertraging. Het speelt zich af tussen knooppunt Beverwijk en het knooppunt IJmuiden. Daar doe je er 7 minuten langer over.

tandarts. Dit nummer en deze band, ja. Mijn tandarts is niet alleen, met voorsprong de meest bijzondere tandarts die ik ooit in mijn leven heb gehad. Hij is ook oud-muzikant. Sterker nog, ik denk dat hij de enige weet trouwens niet zeker. Nee, maar hij heeft ook in het verleden ooit met zijn band twee singeltjes opgenomen. Groot muziek. Fan ook, kenner ook van muziek. Weet alles van Bach en van rock'n'roll. En speelde vroeger dus in bandjes. En hij is ook goed bevriend met een aantal grootheden uit de vaderlandse popmuziek. Waaronder leden van de band Zen. Daar heeft hij altijd mooie verhalen over zijn verleden als muzikant. En die vertelt hij dan terwijl ik daar dan met mijn muil open in die stoel lig. Ja, ben je me mee eens, toch? De gesprekken die je met je tandarts voert, die behoren toch vaak tot de wonderlijkste gesprekken. Ja, het is altijd zo'n rare verhouding. Jij ligt daar met je mond open en dan stelt hij allemaal vragen aan je. Weet je wel, nou, ga je nog op vakantie? Dat dus. Maar goed, ik heb het altijd erg naar mijn zin bij mijn tandarts. Je gaat er nooit zelden heen voor iets leuks, maar hij maakt er dan toch wat van. En hij neemt altijd uitgebreid de tijd. Dus dat stel ik ook wel heel erg op prijs. Er komen nog allemaal appjes binnen. Naar aanleiding van mijn vraag: de dood van welke beroemdheid maakte extra veel indruk op je? Joyce zegt bijvoorbeeld Anthony Kamerling en Herman Brood. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Die maakte inderdaad behoorlijk wat indruk. Mieke, die zegt de moord op Kennedy in Dallas. Sylvia Monique, die noemt het overlijden van Kurt Cobain. Dat gebeurde 3 weken voordat zij naar het concert van Nirvana zou gaan. En kort daarvoor was Ayrton Senna overleden. Ja, de Formule 1-coureur. En dat was helemaal een chockerende dood. Omdat men dat live op televisie zag gebeuren. Ja, dat was ook heel heftig inderdaad. John Lanting, en dat is een appje van Loreto, maakte indruk op hem of haar. Ja. André Hazes, ja natuurlijk. Ook dat weten we allemaal nog hartstikke goed. Monique stuurde dat appje. Ja, dat zijn toch wel overlijdens die hier op de een of andere manier altijd bijblijven. Hè?

The Lighthouse Family hoorde je met Hi. En goedemorgen op NH, terwijl er nog steeds appjes binnenkomen. Jullie herkennen je in dat verhaal. Wat, de vraag die ik stelde, hè, het overlijden van welke beroemdheid maakte extra veel indruk op je? George Michael, kerst 25 december inderdaad, dat zegt Olga. Ze bekijkt het overlijden van Jimi Hendrix, een appje van Willem. Ja, dat hakte er ook al in, lang geleden alweer. Dus even kijken, wat heb ik nog meer voor suggesties? Ja, er kwamen er nog een paar binnen. Kennedy hadden we al gehad, hè? Oh ja, er kwam nog een appje binnen van Maddie. En die zegt dat ze zich herkent in het verhaal van die tandarts die maar tegen je aan blijft kletsen. Ja, die van mij die heeft daar wel een handje van, inderdaad. Grappig is dat, hè? Goed, ik ga nog even snel een plaatje draaien. Daar heb ik nog wel heel even tijd voor. Ik kom helemaal af kan draaien, dat weet ik niet. We gaan kijken. Dit is Sniff in the Tears in Goedemorgen en Driver's Seat.

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: en haar.
3: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
1: Uit Noord-Holland.
3: Helemaal en haar. Nick Velderman.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
3: Helemaal en haar. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.

0: bij NH. Dit is een uittip.
1: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
6: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
5: Kijk op kemavlees.nl.
0: Dit is een uittip.
7: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nebikswoud.
10: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
11: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1 minuut over 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
14: Goedemorgen Bart. Voor de tweede keer binnen 2 weken is geprobeerd in te breken in de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp. De politie was er snel bij, maar kon niemand aanhouden. Door een galerijbrand is een groot deel van een flat in Amstelveen ontruimd. Het vuur is uit, maar de bewoners mogen nog niet terug. Bij een steekpartij aan de Savonin-Lomanstraat in Amsterdam is gisteravond iemand gewond geraakt. Het begon waarschijnlijk met een ruzie op straat en ging daarna verder in een woning. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De verkeersinformatie van de ANWB naast de wegwerkzaamheden die zich afspelen op de A1, de A9 en de A208... zijn er ook vertragingen op de N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen, daar doe je er 7 minuten langer over. En die andere is op de N99, Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de afrit Annapallona doe je er 8 minuten langer over.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
19: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
18: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
24: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
25: Goedemorgen.
26: Met Bart Slim.

0: Stijf links, denk ik. Stella Lefty hoorde je. Met Boston, ja, zeker. 12:11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Zijn we.
1: Daar zijn we weer.
0: Patsboom, een uurtje dichter bij dat weekend. Fijn vooruitzicht, toch? Wordt lekker weer, man. En geniet er nog maar even van. Nou ja, volgende week wordt het ook nog prachtig. En daarna gaan we dan eindelijk een beetje richting wat minder... Wat minder hoge temperaturen. En daar snakken we ook met z'n allen wel een beetje naar. Hè? Een beetje verkoeling en wat regen zou ook fijn zijn. Maar tot die tijd ook nog even genieten. Niet vergeten. Straks, eigenlijk meteen al, doe ik weer een beroep op je geheugen. Want dan spelen we natuurlijk weer de herinnert u zich deze nog quiz. Daar ben je ook even een tijdje van verstoken gebleven, begreep ik. Maar goed, die is gewoon weer terug, hoor. En de opgave van vandaag is, ik vond hem zelf heel leuk. Hij is ook niet zo heel erg moeilijk. Het is wel, denk ik, een beetje gericht op een bepaalde doelgroep. Ik denk dat wat jongere luisteraars denken van, gaat dit over? Maar als je van een zekere leeftijd bent en je hoort hem, dan denk je, oh ja, nou weet ik het weer. Die reclame, nou ja, goed, dat. Het gaat om een reclame. En dat geef ik vast prijs. Ondertussen komen er ook nog appjes binnen van jullie. Naar aanleiding van mijn vraag van, dik een uur geleden. De dood van welke beroemdheid maakte meer dan gemiddeld indruk op je? De moord op John Lennon heeft mij enorm aangegrepen, omdat hij zo volkomen zinloos was. Dat is een appje van Bart. Mark Chapman, hè, de dader. Loes stuurde nog een appje. Wat ik vreselijk vond was de dood van Diana en ook die van Lisa. Ja, dat was natuurlijk ook Nederland behoorlijk van zijn stuk gebracht. Ook zo'n zinloze daad van geweld. Elvis Presley, het overlijden van Elvis Presley, dat hakte erin bij Joyce. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Het was ook zo'n moment dat de wereld even stilstond. Hè? Dat we allemaal even op adem moesten komen en dachten van mijn hemel, ja, dat dit gewoon gebeurt. Het hoort bij het leven, zei ik eerder al, maar soms dan ben je er toch even van door van je stuk gebracht. Goed, dank allemaal nog voor jullie reacties. En dan is denk ik het moment wel aangebroken. Het is beslot van rekening vrijdag en dan doe ik altijd dit. Het is die quiz die een beroep doet op die grijze massa in je hoofd, daar waar zich je herinneringen aan spelshows, talkshows, actualiteiten, rubrieken, series, reclames, films, noem maar op bevinden. Vaak zijn het dingen die ver weggestopt zijn in je geheugen, maar als je het dan hoort of ziet, dan denk je, oh ja, komt dat helemaal weer terug. Je hebt het ook wel eens als je een plaat opzet die je heel lang niet gehoord hebt, omdat je dan die van voor tot achter kan meezingen. Ja, dat is toch wonderlijk hoe het brein en herinneringen werken af en toe. De categorie van vandaag is dus reclame. Ik zeg niet langer gedraald. Ik ga hem instarten. En dan hoor je dus op het eind dat waar de reclame voor is, de merknaam die is weggetoeterd. En ik denk dat je hem wel herkent. Nou, als jij zover bent, dan komt hier de opgave.

0: Het geheim dat je deelt met...
1: Ja, kom maar hoor, met je goede antwoorden. Het nummer wat je mag gebruiken is 088-850-5152. Het geheim dat je deelt met... Puntje, puntje, puntje.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: is...
1: Even de muzikale administratie bijwerken. Je hoorde de Bobby Fuller 4 met I Fall to Law. En dat vind ik altijd heel erg lijken op Knol, Raap en Lof, Schorseneren en Prei. Van Dr. Anders P. Maar goed, dat ben ik, hè. Faith hoorde je ook nog van George Michael. En daarvoor de opgave in de Herinnert u zich deze nog quiz van deze vrijdag. Even kijken, wie had hem nou gemist? En iemand zei, oh, die heb ik al gemist, hoor. Fijn dat hij terug is. Ja, leuk toch. Leuk quizje toch. En toen kwam er ook een tsunami aan goede antwoorden binnen. Dus nou, je moet het maar niet kwalijk nemen als ik er misschien één of twee oversla. Ik heb opgeschreven Rinette en Harry, Lucienne, Marijke, Ingrid, Nel, Erik, Dini, Willy, Jos en Jolanda. Allemaal met het goede antwoord. Ja, hij was volgens mij redelijk makkelijk. Maar ik zei het al, ik denk dat een specifieke groep luisteraars het nog wel weet, die reclame. Iemand zei ook, ja, die man met die cape en die spooky muziek. Ja, ja, ja, ja. Marcel, ben je daar? Sorry dat ik even door je heen praat.
2: Ja, ja, ja, ik ben er nog. Ja, je zit blijven in de taxi, dus dat is benzine.
1: Nou, fantastisch, wat gezellig. Nou, misschien... Ja, hartstikke leuk, mevrouw. Is het een beetje een goede taxichauffeur?
3: Jazeker, ja? Aardig hoor.
1: Ja, oké.
3: Ja, helemaal goed.
1: Nou, laat die hier niet afzetten, hè, want dan gaan we...
3: Nee, nee, nee.
1: Nou, wat gezellig zo.
3: Dankjewel.
1: Ik heb gewoon een taxi en een klant aan de lijn. Hartstikke fijn. Hé, ik liet een reclame horen, Marcel, waarbij ik de merknaam had weggepiept. En jij denkt het antwoord te weten. Waar was die reclame ook weer voor?
2: Sandeman.
1: Nou, zullen we even luisteren naar de oplossing?
4: Het geheim... dat je deelt met Sandeman.
1: Ja, hartstikke goed, man. Gefeliciteerd, Marcel. En klant ook. Die ook gefeliciteerd. Sandeman klopt als een bus. Dus je bent de winnaar van vandaag, Marcel. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Nou, hartstikke fijn. Het goede nieuws is, het is vrijdag. Dus als ik zo klaar ben, dan loop ik naar de postkamer... met een hele stapel enveloppen. En dan komt hij eraan. Yes?
2: Nou, mooi, dankjewel.
1: Geniet ervan en een fijn weekend en een goede rit.
2: Ja,
1: dankjewel. Hoi. Questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? dewarmte.nl.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
11: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 11:30 in de Woude is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is vannacht opnieuw geprobeerd in te breken. Het was de tweede poging in 2 weken tijd. Rond 3:15 sloegen de daders een ruit van een rolluik in. De politie zette direct een zoekactie op, maar er is niemand aangehouden. Ook brandweerkazernes in onder meer Duivendrecht en Krommenie waren de afgelopen weken doelwit. De politie noemt de reeks inbraken zorgelijk en onderzoekt of er sprake is van een bende. Een groot deel van de flat aan de Missouri in Amstelveen is vanochtend ontruimd na een brand op een galerij. Het vuur ontstond op de 5e verdieping en is inmiddels geblust, maar door de rookontwikkeling mogen de bewoners nog niet terug naar hun appartementen. Het gebouw moet eerst goed geventileerd zijn. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Vanwege de droogte is de Muidertrekvaart afgesloten. Die ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal is dus met een tijdelijke damwand afgesloten. En onze verslaggever Puk Voorhoeven, die was erbij.
15: Ik was net bij de Muidertrekvaart. Daar gingen ze namelijk een damwand plaatsen. En dat doen ze om verzilting tegen te gaan. Het water dat daar wordt aangevoerd, het komt uit het Amsterdam-Rijnkanaal. En het Amsterdam-Rijnkanaal wordt steeds zouter door de droogte. En ze willen voorkomen dat dat zoute water verder het gebied intrekt. Om de natuur en de landbouw te beschermen. Het was best wel een operatie. Ze gingen namelijk allemaal balken, takelden ze in 2 sleuven. En nu staat er een damwand. Dus nu kan het zoute water niet verder het gebied instromen.
14: En hoe lang die tijdelijke damwand blijft zitten, is nog niet bekend. Bij een steekpartij aan de Brunneslaan in Enkhuizen zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette een grote zoekactie op touw met onder meer een helikopter, drones en speurteams. Kort na het incident werd een 50-jarige man uit Enkhuizen aangehouden. De politie zoekt nog steeds naar een 2e man die mogelijk bij de steekpartij betrokken was. Getuigen en mensen met deurbel of camerabeelden worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ja, Bart, mag ik jou wat vragen? Nee, Ik geloof het niet, maar ja, goed. In Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. Dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen. Voor de lol. In een gigantische roze opblaaskerk.
6: And what is your answer?
12: Yes, I most certainly do.
6: I hereby declare you for one day. You're married. You may kiss the bride.
16: Gefeliciteerd Annemarie en Teresa.
17: Bedankt.
16: Was het een moeilijke beslissing?
17: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
16: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
18: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
16: Precies, het is gewoon genieten vandaag.
13: Ja, sorry, nou, Jolanda ook eens even afgeleid. Dus vandaar dat
14: ik ik wilde jou gewoon de vraag stellen.
13: Ja, en die vraag was, herhaal hem nog heel even.
14: Wil je met me trouwen, Bart?
13: Dan ga ik even over nadenken.
14: Het was trouwens niet gratis, hè. Je moest er wel een kaartje voor kopen. Goed, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
13: Dankjewel, Jolanda. I do. Jan Visser dan, met het weer.
19: Vanochtend zijn er nog enkele buitjes actief in de provincie, vooral in het noorden van Noord-Holland. Vanmiddag is het vrijwel overal droog en laat de zon zich meer en meer zien. Het wordt maximaal zo'n 22 graden. De wind is zwak, later aan de kust matig uit het noordwesten. Morgen is het droog, zonnig en warm, met temperaturen tot 24 à 25 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, langs de kust en op het IJsselmeer, in de middag wind van zee.

vragen of ze er is. Nee dus. De Zombies hoorde je met She's Not There. En daarvoor nog I'm Your Baby Tonight van Whitney Houston. Beetje een geel plaatje, hè? Ja, was Kees ook al opgevallen. Ze doet wel heel erg de best op dat liedje. Maar ja, als je het kan, moet je het af en toe ook een beetje laten zien. Hè? En horen vooral. Voor ik straks Shawn Mendes en Camila Cabello ga draaien met Señorita. En Baccarat met Yes Sir, I Can Boogie. Toch heel even iets wat deze week ineens op mijn Instagram-pagina voorbij kwam. Ja, ik volg daar een aantal van die accounts die heel erg over muziek gaan. En dan kom je af en toe op hele mooie verhaaltjes. Dit was een verhaal over een zangeres die in haar leven maar 2 albums maakte. Die allebei prachtig zijn, maar die het allebei helemaal niet goed deden als het gaat om verkoopcijfers. Weinig mensen hadden interesse in die albums. Maar deze zangeres, voordat ze dat werd, zangeres had ze een werkelijk krankzinnig leven. Haar vader overleed toen ze nog heel jong was en haar moeder hertrouwde. Nou, toen kon zij dus absoluut niet door 1 deur met haar stiefvader. En die stiefvader had wel heel veel geld. Zoveel geld dat zij op een zeker moment naar een soort van privéschool werd gestuurd. Een hele dure privéschool. En daar leerde ze uiteindelijk op heel jonge leeftijd een man kennen die van de misdaad leefde. En daar ging zij aan meedoen. Dus samen met hem pleegde deze dame overvallen.

Weinig leven, zoals ik al zei. Er gebeurde ook nog veel meer in dat leven van deze Judy Sill. Maar wat ze nagelaten heeft, is in ieder geval twee prachtige albums. En de een, zei ik al, nog mooier dan de ander. Dit is een liedje van haar eerste album. Ik wil je heel even een klein stukje laten horen. Het liedje heet Crayon Angels.

Mooie, breekbare, prachtige stem van Judy Sill, zo heet ze dus. En je schrijft het J-U-D-E en dan S-I-L-L. Judy Sill, twee albums maakten ze maar en ze zijn allebei prachtig. Ik had er nog nooit van gehoord, nu wel en jij dus ook.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten?
3: Joen,
4: ga je ook boogieën?
1: Goedemorgen. Nee, dat doe ik morgenochtend. Om 10 uur in de sportschool.
4: Oh, wat goed zeg.
1: Ja. Vandaag doe ik even helemaal niks. Nee, dat is een grapje. Wel programma maken natuurlijk. We hebben straks iets bijzonders. Er zijn twee mensen. Die hebben een of ander... Ja, het is niet echt een spel, maar meer een doosje met opdrachten uitgebracht.
4: Okay.
1: En als je iedere week daar een opdracht uithaalt,
4: ja,
1: staat op een kaartje,
4: ja,
1: dan word je heel erg rustig. Dus ze werken dan aan de mindfulness en een stukje meditatie. Geen idee of dat werkt bij iedereen. Maar dat gaan we straks doen.
4: Ja.
1: Ik wil uiteraard ook wat aandacht besteden aan het verlies nu ook van Peter Vaak.
4: Ja.
1: Johnny Kaagman, vorige week, en het is gisteren bekend geworden. En voor de rest iets heel anders. Django Wagner heeft een nieuwe single.
4: Oh,
1: daar gaan we even mee bellen.
4: Nou, een rijkelijk gevulde show dus zo dadelijk bij June. Heel veel plezier daarbij. Maakt een fijn weekend van. Ik draai nog The Jam en A Town Called Malice. En ik zeg toedel.

0: Vrijdagmiddag.
1: Jij en Nick.
0: Met Nick Velderman. Belletjes.
2: Hallo.
0: Spelletjes.
1: Twee.
0: Van de drie.
1: Van de drie.
0: En gasten in de studio.
1: Jij en Nick.
0: Vooral gezelligheid met een dampende schaal bitterballen.
1: De bitterbal van de week.
0: Iedere vrijdag, vlak voor het weekend. Van 2 tot 6 bij NH op de radio.
1: Jij en Nick.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Tatastu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
14: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
15: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
16: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
17: Ik ben Lester uit Heemstede.
18: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Bijna 12 uur, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jos Heremans. Jos, goedemiddag.
21: Goedemiddag. Voor de tweede keer binnen 2 weken is geprobeerd in te breken in de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp. De politie was er snel bij, maar kon niemand aanhouden. Door een galerijbrand is een groot deel van een flat in Amstelveen ontruimd. Het vuur is inmiddels uit, maar de bewoners mogen nog niet terug. En de verdachte die gisteravond is aangehouden na een steekpartij in Enkhuizen is een 50-jarige man uit diezelfde plaats. Bij de steekpartij vielen 2 gewonden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
22: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. 7 minuten vertraging heeft te maken met de wegwerkzaamheden aan de andere kant van de snelweg. Dan de A22 Beverwijk richting Velsen tussen het knooppunt Beverwijk en het knooppunt IJmuiden. 11 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A27. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen. En dan de laatste 5 minuten vertraging op de N9. Den Helder richting Alkmaar tussen Schorl en Berg.
0: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
25: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
26: June tot 2.

0: goedemiddag op deze vrijdag 7 augustus, het programma June tot 2. Dagelijks op jouw radio en dan iedere dag van 12 tot 2. Met uiteraard ook boeiende gasten vandaag. Maar op mijn persoonlijk moment van vandaag wil ik toch even stilstaan bij het overlijden van Peter Faber.
1: Ja.
0: En niet te vergeten ook van Journey Kaagman. Zij is vorige week overleden, 79 jaar, gisteren in stilte begraven. En Peter Faber is gisteren overleden, 82 jaar. Ja, daar schrik ik toch van. En ik denk dat heel veel luisteraars daar ook van schrikken. Want het zijn toch ook wel van die iconen die je gewoon, je ongeveer je hele leven hebt meegemaakt. Dus mijn vraag is eigenlijk vandaag: van welke bekende Nederlander ben jij geschrokken toen hij overleed? Goedemiddag. Het is niet echt een vrolijk begin, maar we mogen er best even bij stilstaan. Als ik begin bij mezelf, Bastiaan, en Jos Heremans zit boven op het nieuws. Ik begin even bij mezelf, kunnen jullie net even wat langer nadenken. Ik ben heel erg geschrokken toen Peter R. de Vries overleed. Dat vond ik shocking. De manier waarop en de man. Ik kwam me vaak tegen in de sportschool. Boeiende man, vooruitstrevend werk. En ik, hoe is het mogelijk dat deze man op deze manier om het leven gekomen is? Jong, veel te jong.
1: Ja.
0: George Michael schrok ik ook van. André Hazes, en zo kan ik nog even doorgaan. Ron Brandstede is ook een tijdje een collega geweest van ons. Vreselijk aardige man is er niet meer. We gaan het niet te zwaar maken. Maar nu even mijn vraag. Welke bekende Nederlander wordt er gemist en ben je erg van geschrokken?
1: Ja, over het algemeen schrik ik niet heel erg als bekende Nederlanders overlijden, maar wel als ze jong gaan, bijvoorbeeld een Diewertje Blok.
0: Oh ja.
1: Willy Brodt-Vreeken was de eerste bekende Nederlander waar ik echt gewoon een pijn van voelde toen die overleed. Dat is ook omdat wij veel persoonlijk contact hadden. Net als Paul van Gorkum, de baron van Bastien Adriaan. Drommels, drommels.
0: Ja.
1: Dat was voor mij ook een soort mentor en vriend.
0: Oh ja,
1: dus,
0: snap ik.
1: Die voelde ik wel.
0: Dat zijn weer drie hele andere namen. En jij, Jos?
2: Twee. Jos Brink.
0: Oh, Jos Brink. Ja.
2: Dat was wel een schok toen, want die was nog heel jong en die maakte natuurlijk fantastische programma's en ook hele goede teksten. En Martin Bril.
0: Martin Bril.
2: Dat was
0: een
2: icoon op het gebied van het schrijven van columns en korte verhalen.
0: Ja.
2: En die is natuurlijk ook op heel jonge leeftijd.
0: Ja. Zeker.
2: Ja. Ja. Ja. Dus
0: goed.
2: Ja.
0: Ja. 088-850-51-52. Wanneer ben jij geschrokken? Welk verlies van, in dit geval, bekende Nederlanders? Oké, tuurlijk, familieleden, ik snap het allemaal. En een jong is natuurlijk des te dramatischer. Maar nu even de bekende Nederlanders. 088-850-51-52.

0: Tim vinden Fraction Too Much Friction. We hebben het even over het verlies van Peter Faber en Johnny Kaagman. Ik weet nog wel dat ik een week of drie geleden een mailtje gestuurd heb naar de manager van Peter Faber om hem uit te nodigen voor dit programma. En toen kreeg ik eigenlijk al door dat het niet zo goed met hem ging. Niet wetende natuurlijk dat het zo slecht met hem ging. Goed, ik weet dat Bart Slim het er ook kort over gehad heeft, maar dit is wel mijn persoonlijk moment. Dus vandaar dat ik er even op doorga. Tineke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jon.
0: Wanneer schrok jij?
1: Nou, vanmorgen dat ik het hoorde. Ja. Dus opzetten. Ja. Ik denk, nou, dat is de tweede weer van de week. Ja. Jenny Kaagman eerst.
0: Ja.
1: En zo gaat het maar door. Ja. Het is heel erg als je... Die mensen die komen niet meer terug. Die zo allemaal goed waren.
0: Ja. En welke bekende Nederlander mis je verder nog?
1: Nou, vroeger Frans Halsema. Oh, daar was ik ook een fan van. En ik was nog net met mijn moeder naar een voorstelling
0: en
1: in Willem
0: Ruis natuurlijk.
1: En Willem Ruis, ja.
0: Ja. Ja. Oké, die zetten we er even bij. Hebben we het toch nog over ze gehad. Dankjewel, Tineke.
1: Goed, Joen. Fijne dag, hè.
0: Hetzelfde.
1: Tot ziens.
0: Dag.
1: Dag.
0: Jennifer, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Joen.
0: En van welk overlijden schrok jij?
2: Loretta Schrijver, René Karst.
0: René Karst, inderdaad. Ze ook nog niet zo lang geleden. En Loretta, ja, oké. Ja. Heel triest. Dankjewel voor dit belletje.
2: Is goed, Joen. Fijne dag.
0: Goed zo. Dag.
2: Doeg.
0: Dag. En dan gaan we even naar Peter van der A. Goedemiddag, Peter.
3: Goedemiddag.
0: Dag. Ja, jij vanuit een hele andere invalshoek, hè? Want vertel eens, waar was je mee bezig? Of waar ben je mee bezig?
3: Ja, ik werk aan de biografie van Peter Faber.
0: Ja. Hoe lang dat al?
3: Ik ben nu een jaar bezig. Ja. Hij heeft me dat zelf gevraagd. En een jaar geleden beloofde hij mij dat hij zeker nog 5 jaar zou leven.
0: Ach, ja.
3: Dus daar heeft hij zich niet aan gehouden.
0: Nee, nee. En heb jij veel met hem kunnen doorspreken?
3: Ik heb een keer of 5 heel uitvoerig met hem kunnen praten.
0: Ja.
3: En ik heb dan allerlei vragen natuurlijk. Maar het probleem met Peter was dat als hij eenmaal aan het vertellen is...
0: Ja.
3: Dan kom je er bijna niet meer tussen. En nee. Dan springt hij van de hak op de tak.
0: Ja.
3: En voor je het weet zijn we 2 uur verder.
0: Ja.
3: Dus het kost even tijd om alle zaken op een rijtje te krijgen.
0: Ja. En je gaat er gewoon mee door, neem ik aan.
3: Ja, ik ga er absoluut mee door.
0: Ja.
3: En gelukkig zijn er genoeg mensen die over hem willen vertellen.
0: Precies.
3: En die de feiten voor mij op een rijtje kunnen zetten.
0: Ja. Wanneer was de laatste keer dat je met hem had afgesproken?
3: Nou, dat is toch weer een maand of 2 geleden. Want daarna wilde ik weer een afspraak met hem maken. Maar toen hoorde ik dat hij ziek was.
0: Ja.
3: En even later lag hij in het ziekenhuis.
0: Ja,
3: en ik mag hopen dat hij daar toch snel weer uit zou komen. Dat ik hem snel weer kon spreken. Maar dat is helaas niet gelukt.
0: Nee. En wanneer komt jouw biografie uit?
3: Nou, ik zei al, ik ben ongeveer een jaar bezig. Ik denk dat ik toch nog wel een jaar nodig heb om de zaak helemaal af te ronden. Dus dat gaat nog wel even duren.
0: Ja. Wil je mij tegen die tijd laten weten als die uitkomt, dat je dan bij mij aanschuift als gast?
3: Dat is goed. Ik zet je op het lijstje van mensen die ik tegen die tijd moet waarschuwen.
0: Ja, hartstikke goed. Doe dat. Dankjewel, Peter. En succes. Voelt het nu anders? Ik neem aan dat het anders voelt om nu verder te gaan toch met die biografie.
3: Ja, dat voelt heel anders. Ja.
0: Ja.
3: Ik had het graag afgerond met hem erbij.
0: Maar
3: ja, het is niet anders. Ja, ja. Heel jammer. Ja.
0: Ja, nou, sterkte ermee. En mooi dat je hem toch nog afmaakt.
3: Oké, dankjewel.
0: Goed zo. Dag Peter van A.
3: Dag.
0: Volgend jaar dus de biografie over Peter Faber door hem geschreven. Dan gaan we verder met Tilly. Dag Tilly, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Joen.
0: Ook even over Peter Faber samen?
4: Ja, schrok me dood.
0: Ja.
4: Dat hij nu ook dood was. En ik hoor niks.
0: Je hoort mij toch wel, of niet?
4: Nee.
0: Oh, je hoort mij niet?
4: Nu wel, maar net niet.
0: Nee, en waarom vond je Peter Faber zo ontzettend boeiend?
4: Nou ja, ze kwamen op een gegeven moment, waren ze aan het filmen in Klein Heilig Land, waar het Frans Hals Museum is. Maar ze hadden daar geen toilet.
0: Ja.
4: En dus toen moesten ze naar de wc. En ik werkte toen bij Stichting Release.
0: Ja.
4: En ik was aan het werk. En de bel ging en daar stonden de 2 mannen.
0: Oh.
4: En ik ben nogal klein en hun zijn heel groot.
0: Ja.
4: En dus samen met Kees Geel vroegen ze dus of ze bij ons naar het toilet konden gebruiken.
0: Ach.
4: samen met Kees. Ja, en nu is Kees Geel dood en nu is ook Peter Faber dood. Dus dat is wel heel frappant.
0: Ach, jemig. Jeetje, nou, daar ben je natuurlijk helemaal van geschrokken dat ze dan alle twee in een korte tijd overlijden.
4: Ja, zo raar. Ja. He, dat ze allebei zo, zo ineens weg zijn.
0: Ja.
4: Maar ja.
0: Nou, sterker ermee.
4: Kees was natuurlijk nog heel erg jong.
0: Ja, die was vreselijk jong. Koester de herinneringen en heel veel sterkte ermee, Tilly.
4: Oké.
0: Dankjewel.
4: Dag, jongens.
0: Dag. Nou, het is wel goed om het er even met elkaar over te hebben. Er komen heel veel appjes binnen. Bastiaan, noem jij nog even wat namen?
5: Ja, Jelle die zei Wim Sonneveld, schrok ik wel van.
0: Tuurlijk,
5: Olga, die
0: jong.
5: Kwam Loretta Schrijver, ook redelijk recent natuurlijk. Mart, Johan Cruijff en Johan Neeskens, de beste
0: Johan
5: voetballers.
0: Cruijff heb ik twee keer ontmoet. Dat is zo'n boeiende man. En die was 61 voor mij toen hij overleed. Ja.
5: Ans, die zei nog Rita Hovink en Herman Brood.
0: Ja.
5: Anja, die kwam nog met Diewertje Blok.
0: Ja.
5: En er belde net ook nog een mevrouw in. En die had ook op zich wel een interessant punt. Waarvan ik dacht van, nou ja, misschien goed om te bespreken. Zij vroeg van, waarom besteden wij zoveel aandacht aan het overlijden van bekende Nederlanders, terwijl ik ook familieleden heb die overleden zijn?
0: Ja, maar ja, dat zei ik dus net al. Kijk, al die familieleden, die kennen wij niet. En bekende Nederlanders, die kennen we allemaal wel. Dus vandaar, nu even dat verhaal natuurlijk. Maar goed, ik zei aan het begin al, natuurlijk het verlies van heel veel familieleden. Kinderen is het allerergste. Kleinkinderen, maar natuurlijk ook vaders, moeders, zoons en dochters. Ja, allemaal sterkte ermee. Maar goed, ik schrok toch even van het verlies van Peter Faber naar Johnny Kaagman. Ik kan trouwens wel even kort zeggen, ik heb een keer een foutje gemaakt bij een afkondiging van een plaat. Volgens mij een jaar of 5 geleden. We draaiden Weekend van de Earth and Fire met Journey. En toen dacht ik dat zij overleden was. Maar ik vergiste me. Ik bedoelde natuurlijk Margriet Eshuis.
5: Ja, dat
0: Lucifer.
5: Zul je altijd blijven horen.
0: Maar dat was dus een blooper. En uiteindelijk bij de Radio Ring Gala is toen die uitspraak van mij meegenomen. Ze was helemaal op televisie. Denk ik, oh, help. Maar goed, ze had toen die hersenbloeding al gehad. Dank jullie wel voor de vele appjes en belletjes.

0: Escape van Robert Holmes. We gaan nog een paar namen noemen. Robert van Duiven, Bode, die zei... het gemis van Pim Fortuyn maakte bij hem diepe indruk. En jij, Bastiaan, heb je nog...
1: Ja, Willy, die app nog Robert Long. Ramses Shaffi van Loreto komt binnen. En Bernard, die belde net en die zei Rogier van Otterloo.
0: Oh, die was ook heel jong.
1: En die is 46 jaar geworden. Maar hij zei, wat ik vooral het lastigste vind... is dat hij nooit meer muziek kon maken... terwijl er zoveel potentie nog in zat.
0: Oh, dat nummer Help van hem is zo mooi. Goed, we hebben de meeste namen genoemd. Dank jullie wel.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ik ben Verlen en kom uit Amsterdam.
8: Nou, ik ben Ans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
9: Ik ben Indra uit Werversoom.
10: Ik ben Kuna uit Haarlem. Thuis in heel
0: Noord-Holland. 1 minuut over 12:30 in Purmerend. Aangename temperatuur te weten 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jos Heeremans. Jos, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een groot deel van een flat aan de Missouri in Amstelveen is vanochtend ontruimd na een brand op een galerij. Het vuur ontstond op de 5e verdieping en is inmiddels geblust. Door de rookontwikkeling mogen de bewoners nog niet terug naar hun appartementen. Het gebouw moet eerst goed geventileerd zijn. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Vanwege de droogte is de Muidertrekvaart afgesloten. De Muidertrekvaart ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal is met een tijdelijke damwand afgesloten. Onze verslaggever Puk Voorhoeven was erbij.
12: Ik was net bij de Muidertrekvaart. Daar gingen ze namelijk een damwand plaatsen. En dat doen ze om verzilting tegen te gaan. Het water dat daar wordt aangevoerd, dat komt uit het Amsterdam-Rijnkanaal. En het Amsterdam-Rijnkanaal wordt steeds zouter door de droogte. En ze willen voorkomen dat dat zoute water verder het gebied intrekt. Om de natuur en de landbouw te beschermen. Het was best wel een operatie. Ze gingen namelijk allemaal balken, takelden ze in twee sleuven. En nu staat er een damwand. Dus nu kan het zoute water niet verder het gebied instromen.
11: In een woning aan de wasserij Annalaan in Heemstede is vanmorgen een grote brand uitgebroken. Of de gewonden zijn gevallen, dat is op dit moment nog niet duidelijk. In Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. En dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Op het Amsterdamse Museumplein mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen, voor de lol, in een gigantische roze opblaaskerk.
13: And what is your answer?
14: Yes, I most certainly do.
13: I hereby declare you for one day. You're married, you may kiss the bride.
15: Gefeliciteerd Annemarie en Teerza.
14: Bedankt.
15: Was het een moeilijke beslissing?
13: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
15: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
16: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
15: Precies, het is gewoon genieten vandaag.
11: Ja, het trouwen was niet gratis. Je moest wel een kaartje kopen. Het was trouwens niet zo heel duur. En het was heel erg gezellig daar. Dat kan ik weten, want ik was erbij. Ja, June.
0: Ook getrouwd met iemand van hetzelfde geslacht deze keer?
11: Nee, voor deze gelegenheid niet.
0: kan maar, nog, hè?
11: Dat kan altijd nog. Ja. En weet je wie ik daar ook gezien heb gisteravond?
0: Ik denk Maarten Faber.
11: Nee.
0: Oh.
11: De Venga Boys.
0: Oh ja?
11: Die traden daarop. Was
0: oh,
11: bijzonder.
0: Wat grappig,
11: ja,
0: wat leuk.
11: Treden nog steeds op. En je kunt dus naar het World Pride ook zonder dat je een kaartje hebt. Want dat kan namelijk vandaag.
0: Ja.
11: Dat is wel heel
0: dit weekend voor het laatst, toch? De World Pride.
11: Ja, ja, morgenavond is de grote afsluiting. Daar moet je dan wel weer een kaartje voor hebben. Door een beschadigde spoorbrug tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem is er momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam en Haarlem. En die spoorbrug ligt dus ergens tussen Sloterdijk en Haarlem. Wanneer het over is, dat weet niemand, zelfs de NS niet. Meer nieuws.
0: En dus ook Jos Heremans niet.
11: Nee, precies. Kun je natuurlijk vinden op de site en op nanieuws.nl en op de app.
0: Dankjewel.
11: En over een uurtje zijn we er weer met meer nieuws.
0: Ja. Dankjewel. Misschien kun je een broodje eten tussendoor.
11: Ja, goed idee.
0: Ja. Heeft Jan Visser al gegeten? Jan, goedemiddag.
17: Hi, nee, nog niet.
0: Nee, nee, en jij praat nooit met volle mond. Dat vind ik altijd heel mooi aan jou.
17: Ja, dat is niet de bedoeling, hè.
0: Maar, nee. Maar even naar het weerbericht. Die temperaturen zijn heerlijk, hè, voor vandaag.
17: Ja, zeker. Het is, het verschilt wel wat, hoor. Het is bijvoorbeeld op Schiphol, waar de zon er redelijk door begint te komen, 21 graden. Terwijl het in Berkhout nog maar 16 graden is. Dat is bewolkt. En dat heeft te maken met de buitjes die nu langzamerhand toch aan het verdwijnen zijn. Maar we hebben toch wel wat buitjes gehad. Het begon gisteravond al hier en daar en de afgelopen nacht en vanochtend. En het is niet veel, maar goed, het is toch wel wat de moeite waard geweest dat er toch op een aantal plaatsen wat neerslag is gevallen. Ik zie 4 mm bijvoorbeeld in Den Burg op Texel. Daar zijn ze heel blij mee, denk ik. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar toch. Den Hoever ook 3 mm. 4 mm in Castricum. En 4 in Den Helder en 5 op de Kooi bij Den Helder en 2 in Purmerend. Het zijn geen grote hoeveelheden. Normaal zijn ze haast de moeite niet waard om te noemen. Maar nu dus wel, omdat het zo droog is natuurlijk. Maar goed, die buitjes die gaan dus verdwijnen. Vanmiddag wordt het gaandeweg zonniger ook. Hè. We zien de eerste opklaringen al in de Haarlemmermeer en langs de kust. En in de loop van de middag op steeds meer plaatsen zonneschijn, de buien zijn dan weg. En dan loopt de temperatuur op naar zo rond de 22 graden.
0: Uh-huh.
17: Opnieuw dus een vrij warme dag. Maar een aangename temperatuur is dat ook niet veel wind trouwens. Zwakke wind uit westelijke richtingen aan de kust is de wind in de loop van de middag matig uit het noordwesten. In toenemende mate is een hoge drukgebied bepalend voor het weerbeeld. Het zoveelste hoge drukgebied ligt nu nog boven het kanaal. Maar het hoge drukgebied belandt de komende nacht boven ons land en trekt daarna in de loop van het weekend naar Polen en de Baltische Staten. En dat betekent morgen droog, veel zon. Een nacht waarin het lekker kan afkoelen trouwens. Plaatselijk naar een graad of 7 tot 8. Aan de kust wat hogere temperaturen. En morgen dus veel zon en middagtemperaturen zal rond de 24 tot 25 graden.
0: Oh, lekker.
17: Dus helemaal niet overdreven warm. En een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En aan de kust in de middag misschien een wind van zee, ook op het IJsselmeer. Nou, zondag wordt het wel warmer met 28 tot 29 graden. In binnenland 30 graden. Mm-hmm. Zuidwestenwind, zwak overigens. En het blijft verder droog met zon. Maandag volgt een zwak koufront, dan wordt het iets minder warm. Maar zeker in het binnenland nog altijd boven 25 graden. Ja, en dan vanaf dinsdag dan zien we opnieuw die temperatuur stijgen.
0: Ja, het is er wel een keertje klaar, Jan.
17: Ja, maar we gaan naar de volgende climax op 13 augustus. Donderdag 13 augustus, dan wordt het toch in een groot deel van het land weer meer dan 30 graden, ook bij ons. En in het zuidoosten 34, 35 graden. En daarna zien we de temperatuur langzamerhand wat teruglopen. En conform de berekeningen van de laatste dagen kan nog een dagje verschillen. Maar dan gaat het vanaf 16, 17 augustus toch wel wat veranderen. Met meer bewolking, stijgende neerslagkansen en wat minder warm weer.
0: Oké, dat zien we dan wel weer. Hartstikke goed. De luchtdruk in de weerspraak.
17: Ja, 1024. Is het warm en voorspoedig weer, dan brengt augustus de eerste peer.
0: Oké, dat zien we dan wel weer. Hey, hartstikke goed. Dankjewel Jan, tot over een uurtje.
17: Ja hoor,
0: oké, hoi hoi. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Eens even kijken, 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Bladikum. 11 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, buiten de provincie, maar goed, Amersfoort Noord naar Voorthuizen. De N99 Den Helder richting Den Hoever, 9 minuten vertraging tussen Den Helder en de afrit Anna Polona.

0: Lucy Silvas en Breathe In.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pin.
4: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
5: Speelt Pim Pam Pet.
0: Jawel, het is 10:50 en wij spelen Pim Pam Pet. We komen eerst met de selectievraag. En dat zijn allemaal redelijk actueel getinte vragen.
6: Ja, dit bevalt wel goed, hè, die actueel getinte vragen. Zeker, leer je ook nog wat zo?
0: Vandaag heb ik me uitgeleefd, maar jij mag de selectievraag doen.
6: Dat dacht ik al, dat ik deze vraag mocht gaan stellen. Nee, want op het erotisch filmpjesplatform OnlyFans zijn marmotten de nieuwe sterren. Dus na de poes hebben we nu de marmotten daar. En die video's die leveren duizenden euro's op voor een belangrijk onderzoek naar de dieren.
0: Gelukkig.
6: Volgens de BBC.
0: Ja.
6: Dus de vraag is, noem een dier.
0: Noem een dier. Oké, dat is de selectievraag. Word je ingeloot, dan spelen we straks Pim Pam Pet. Noem een dier met de V van Victor. Zo doen wij dat. Dus noem een dier met de V van Victor. 088 850 51 52.

0: Ross Stewart en Do You Think I'm Sexy.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Pet en we hebben een selectievraag gesteld. Want er marmotten zijn nieuwe sterren op erotische filmpjes bij OnlyFans. En die video's die leven heel veel geld op.
2: Niet op erotische filmpjes, hè. Het zijn geen marmottenseksvideo's die online gaan.
0: Oh.
2: Het is wel op het platform OnlyFans, maar het zijn gewoon filmpjes van marmotten die rennen. En niet dat ze met elkaar gaan seksen.
0: Nee, dat bedoelde ik ook niet.
2: Nee.
0: Dacht je dat ik dat bedoelde?
2: Nee, ik dacht dat je dat zei, ja.
0: Oké. Noem een dier met de V van Victor. Wat kwam er binnen?
2: Peter, die kwam met de valk. Thea, die kwam met vos en vleermuis. Chantal, die had ook de vos. Gerrit, die was creatief met de vampier, vleermuis en de vliegende vis.
0: Dubbele
2: woordwaarde.
0: Ja,
2: en Jennifer kwam nog met het varken.
0: Oké, mooi. Met wie gaan we spelen?
2: Wij spelen vandaag met Gerarda en Leo.
0: En daar zijn ze. Gerarda en Leo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Oh, lekker in koor ook. Ach, wat een gezelligheid nu al. Ja. Gerarda, wat was jouw antwoord?
3: Vos.
0: Een vos, hartstikke goed. En Leo?
3: Ja. Die had een vogelbekdier.
0: Een vogelbekdier. Nou, die hadden we nog niet gehoord. Hartstikke goed. Jullie zijn er klaar voor, neem ik aan?
3: Ja hoor, helemaal.
0: Oké. En hoe zit het met Bastiaan?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Goed zo, jongen. De eerste vraag is de volgende. Een inwoner van Breda die probeert zijn BMW, de 550i... met tientallen kogelgaten te verkopen voor maar liefst 55.000 euro. Maar die kogelgaten die zijn helemaal niet echt. Het gaat hier om een originele filmauto uit een Hollywoodfilm. Met onder andere Brad Pitt en George Clooney, mijn grote held. Nu is de volgende vraag wat korter. Wat kun je kopen op Marktplaats? Wat kun je kopen op Marktplaats? Voor Leo en Gerarda. Kopen op Marktplaats met de D van Didak.
3: Doeken.
2: Doeken, ja, kan zeker. Doeken. Tweedehands doeken.
0: Oké.
2: Leo, puntje voor jou.
0: Ik heb ze nog nooit gekocht op Marktplaats, maar het kan wel. Vraag nummer 2, Bastiaan.
2: Acteur Peter Faber die is op 82-jarige leeftijd overleden. Die ken je onder andere van Max Havelaar, Schatjes en Soldaat van Oranje. En de vraag is, noem een tv-serie.
0: Oké. Een televisieserie. Gerarda, voor jou. En uiteraard ook voor Leo. Met de B van Bernard.
3: B&B.
0: B&B voor liefde. Ben je ook verslaafd, Gerarda?
3: Ja, ik vind het wel heel leuk.
0: Oh, ik ook. Ik vind het zo leuk. En Leo, jij vindt er natuurlijk niks aan.
3: Ik kijk er niet naar. Ik vind helemaal niks.
0: Nee, dat dacht ik al. Ze hebben heel vaak met mannen. Vraag nummer 3. Denemarken die komt in actie tegen AI. Deense scholieren die krijgen namelijk ook een extra mondelinge toets aan het einde van de schooltijd. Omdat ze het dan niet op kunnen zoeken via AI. Noem een vak op school. Noem een vak op school.
3: Oh ja.
0: De derde vraag is dit voor Pim Pam Pet. Een vak op school. Met de W van Willem.
3: Wiskunde.
2: Ja, Gerarda was net iets eerder. Dat was een fotofinish, maar het was wiskunde. Hartstikke goed.
3: Oh, ja.
0: En wat
2: 2-1.
0: Tussenstand. Oké, 2 voor Gerarda, 1 voor jou, Leo. Vraag nummer 4.
2: Gisteren werd bekend dat... Oh, ik heb wel de gezellige overlijdensvragen.
0: Ja,
2: dat Jernie Kaagman is overleden van Earth and Fire. Ze was niet alleen bekend als...

0: zangeres, maar ook vanwege haar iconische, strakke, blauwe pak. Noem een kledingstuk.
1: Een kledingstuk. Het is 2-1 voor Gerarda, een kledingstuk. Met de V van Victor.
2: Een vest.
0: Ja, ja. Leo, hartstikke goed.
1: Tuurlijk. Ja. Goed. Oké, okay. 2-2, hè?
0: Ja.
1: Nou, 2-2. Daar gaan we. Goed. In Rusland hebben ze iets bedacht om te zorgen dat er wat meer baby's worden geboren. Het gemiddelde ligt er trouwens op 1 kind tegenwoordig. Nou, er was een massaal huwelijksfeest. En dat hopelijk gaat dat gaat zorgen voor een enorme babyboom. 150 paren zijn tegelijkertijd getrouwd. En dat was nog maar 1 festiviteit. Waar denk je aan bij baby's? Waar denk je aan bij baby's? Oh, babytje. Waar denk je aan bij een baby? Het is de T van Tinus.
2: Een tul.
0: Een tul?
2: Ja.
1: Dat is een ander woord voor speen, denk ik, hè?
3: Tieten.
1: De tieten voor de borstvoeding waren iets later.
0: Een tul is helemaal goed, Peter. Of Peter, Leo, gefeliciteerd, je hebt gewonnen.
1: Oké.
2: Super, dankjewel.
1: Een tulletje.
2: Ja. Bim, bam,
0: pet. Ik moet wel lachen om Gerard, om eerlijk te zijn.
1: Ja. Heb je borstvoeding gegeven? Heb je kinderen überhaupt, Gerarda?
3: Ja, zeker.
1: Borstvoeding gegeven?
3: Ja.
1: Ja, hoe lang?
3: 3 maanden zeker, zo'n beetje.
1: Ja. Oké. Okay. Nou ja, mooi dat je dat hebt kunnen doen. Maar je hebt niet gewonnen bij Pim Pam Pet.
3: Nou, volgende keer beter, toch?
1: Ja, blijf aan de lijn, Leo, dan komt je prijs eraan.
3: Gefeliciteerd.
1: Goed zo, dag. Doei. De

0: tekst en uitleg.
1: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Dit is een uittip.
6: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
7: Dit was een uittip.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de Bazaar.
19: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
20: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
21: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
22: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
23: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
24: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
25: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
27: Twee minuten over twee. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jos Heremans. Jos, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Voetbalsupporters van Noord-Hollandse clubs zijn dit jaar veel duurder uit dan vorig seizoen voor een seizoenskaart. Bij Telstar is een seizoenskaart bijna de helft duurder geworden. En Ajax blijft met een bedrag van €312 de duurste club. In een woning aan de wasserij Annalaan in Heemstede is vanmorgen een grote brand uitgebroken. Het is nog niet bekend of daar gewonden bij zijn gevallen. En er is TBS een dwangverpleging geëist tegen een man die ervan verdacht wordt twee agenten te hebben neergestoken. Dat gebeurde in maart in Amsterdam-Noord. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
28: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op €163 miljoen, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: June tot 2.

0: minuten over één. In een wereld die altijd maar door lijkt te gaan, is het goed om af en toe een beetje stil te staan bij jezelf en wat rust in te plannen. Nou, iets waar ik zelf eerlijk gezegd niet zo goed in ben. Maar daarom hebben we twee gasten die ons van alles kunnen leren. Annemarieke Piers en Gerard Jansen, die hebben de zogenaamde self-care kaarten ontwikkeld. De Weekly Wellness. Aan het begin van iedere week trek je dan een kaart en dat wordt dan een soort reminder van die week. Annemarieke en Gerard, welkom. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat fijn dat jullie er zijn. Het gaat om drie verschillende boxen. Ik heb zelf de yoga flow in mijn hand. Gerard, welke heb jij?
1: Ik heb de meditatie hier te pakken.
0: De meditatiebox. En jij, Annemarieke?
2: Ik heb de self-care.
0: De self-care. En die heb je niet voor niks in je hand, want die heb jij samengesteld.
2: Ja. Ja,
0: deze boxen moeten ons gaan helpen om af en toe een beetje stil te staan. Gerard, waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, kijk, je zei het net zelf eigenlijk ook al, want ik ben er heel slecht in.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is het vaak, ja, het is niet voor niks ook, hè, dat bij die meditatieruimtes hebben ze dan zo'n belletje, zo ping, dat je eventjes, oh ja, wacht eventjes, we zijn er nog of zo. Of om je eventjes wakker te
0: Ja, dat is ook bij mijn yogales, hè, zo'n belletje.
1: Dan kan je de komende kaart doen, hè, dan zie je die kaart staan van, oh ja, wacht, ik was juist bezig niet zo gestrest te zijn, weet je wel.
0: Ja, maar nu hebben we dus een box met kaarten. Het zijn drie verschillende boxen. Met dus in iedere box 52 kaarten. Dus aan het begin van de week trekken we zo'n kaart. En dan komen we een beetje tot onszelf.
2: Er zit ook zo'n houtje in die box.
0: Ja.
2: Daar kan je die kaart dan
0: neerzetten.
2: Opzetten.
0: Waardoor je er de hele week aan denkt.
2: Precies. En het zijn hele mooie illustraties van Saskia Razik.
0: Ja.
2: Dus het staat ook nog eens een keer heel mooi.
0: Ja, wat staat er op jouw kaartje nu?
2: Deze?
0: Ja?
2: Deze komt uit de self-care box. En dat is een tip om diep adem te halen. Want als je diep adem haalt, dan gaat de stress uit je lijf.
0: Ja, doe het eens voor. Hoe doen we dat? Ja, heel diep adem halen.
2: Ja.
0: En moeten we dat dan ook op een aantal keren doen? En op bijzondere momenten?
2: Je kan het sowieso doen als je... Het zit vaak hier, hè, die stress. Als je heel gestrest voelt. En vaak doe je het automatisch ook. Dan hoor je mensen zuchten. Dat is eigenlijk zo'n diepe ademhaling.
0: Ja, self-care. Jij hebt die box gemaakt met self-care. Dit is een voorbeeld, hè? De ademhaling. Wat versta je onder self-care?
2: Ja, veel mensen denken bij self-care volgens mij aan zo'n gezichtmaskertje of in bad of dat soort dingen. Dat is natuurlijk sowieso heel goed. Het is goed voor jezelf zorgen. Maar self-care gaat eigenlijk wel wat verder dan dat. Want het gaat ook over je mentale self-care.
0: Ja.
2: Dus niet alleen je uiterlijk. Maar ook, hoe zorg je goed voor jezelf? Want je net zelf al zei, er zijn zoveel prikkels tegenwoordig.
0: Ja,
2: je staat
0: precies.
2: Constant in de overdrive.
0: Ja.
2: Dat is heel slecht voor je. Er is heel veel cortisol, dat is een hormoon, een stresshormoon. En die zorgt ervoor dat je veel dingen niet fijn, dat je niet goed gaat slapen. Allerlei dingen waarbij je uitrust. Die cortisol die blokkeert dat een beetje.
0: Ja.
2: Dus het is goed om daarvan af te komen. En daar zijn allerlei middelen voor.
0: Ja.
2: En manieren voor.
0: Ja.
2: Mediteren is er bijvoorbeeld.
0: Meditatie,
2: even.
0: Gerard, ik kom maar bij jou. Meditatie is één van die manieren. Stel dat iemand nog nooit gemediteerd heeft, kan die dan wel al beginnen aan die box van jou?
1: Ja, tuurlijk. Het is mediteren, dat hoef je eigenlijk helemaal niet te kunnen. Iedereen doet het natuurlijk ook wel eens. Ik bedoel, het is ook maar een woord, hè. Maar in feite is het je aandacht eventjes op je ademhaling vestigen of iets anders. En dan merken dat je dan de hele tijd allerlei gedachten in je hoofd opkomen. En daar dan eigenlijk naar kijken, wat zijn die gedachten? Dat is aan de ene kant is dat natuurlijk extreem simpel eigenlijk. Veel meer is het niet. Aan de andere kant is het, zoals je misschien zelf ook al weet, heel moeilijk. Want je laat jezelf altijd heel snel meegaan door je gedachten. Oh, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Dus dat een beetje trainen in een beetje ontkoppelen van jezelf aan je gedachten. Dat is het eigenlijk.
0: Belangrijk en goed voor je gezondheid. Ik kom zo meteen bij jou en dan gaan we eens even kijken wat er in die box zit. Meditatie. Even om misschien een beetje rustig te worden. Ja, Parijs van Kenny B. We hebben het over drie verschillende boxen. Mooi.

0: Kenny B en deze plaat heet Parijs. We praten even verder, want er is een meditatiebox verschenen met 3 verschillende boxen. Voor iedere week dus een kaart. Die kun je trekken en die kun je neerzetten in een standaardje. Yoga Flow, dus degene die ik in mijn handen heb, met allerlei yoga-oefeningen, is ook mooi. Kun je dat gewoon doen, Gerard, eigenlijk zonder dat je ook maar 1 yogales gedaan hebt?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik geen yoga-deskundige ben. Dat de yoga-boxer iemand anders geschreven.
0: Maar goed, de oefeningen staan echt duidelijk uitgebeeld, hè?
1: Deze boxen zijn sowieso bedoeld voor... En je hebt zeg maar in de meditatiewereld hebben ze het over de beginner's mind. Dat komt uit de meditatieleer. En dat zegt eigenlijk dat als je ergens aan begint... dat je dan misschien wel op je best bent. Omdat je nog helemaal open staat en je nog helemaal alle mogelijkheden... Dus als je zeg maar expert bent in iets, dat weet jij natuurlijk als radiomaker... dan is het in zekere zin ook een beetje bewustzijnsvernauwing.
0: Precies.
1: Omdat je heel veel mogelijkheden niet meer ziet, omdat je het al zo lang doet.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk uitgerekend voor beginners eigenlijk.
0: Ja, want hier bijvoorbeeld staat op mijn yogakaartje... heb ik hier met dus ook een duidelijke illustratie erbij... focus je op de lengte van je zitbotten tot aan je kruin en creëer ruimte... in je ademhaling en in je lichaam. En er staat er gewoon een plaatje bij. Dus dat is gewoon wat dat betreft heel makkelijk te doen. Meditatie speelt een belangrijke rol in jouw leven. Vandaar dat jij de meditatiebox hebt samengesteld, Gerard. Wat heeft meditatie jou gebracht?
1: Ja, dus aan de ene kant, gek genoeg, brengt het je niet zo heel veel. Het is niet zo dat je heel erg van verandert... en je bent nog steeds wel boos en verdrietig en dat soort dingen. Het is alleen dat je heel snel leert om daar ook als een soort buitenstaander naar te kijken. Dus als je dan zeg maar weer in een soort, weer meegesleept wordt door iets... dat je dan heel snel gaat denken van... waar laat je je zo meeslepen? Hey, hallo, zie je wel niet wat er gebeurt of zo? Dus je jezelf een klein beetje...
0: Dus je kijkt een beetje van een afstand naar hetgeen je doet...
1: Ja, en dat is natuurlijk ook, iedereen doet dat misschien ook wel. Van, kijk, je bent heel erg geneigd om wat je voelt en wat je denkt... om dat heel erg te vereenzelvigen met jezelf. Van ik denk dit of ik voel dit. Terwijl als je gaat mediteren, dan merk je dat die dingen eigenlijk in je hoofd gezet lijken te worden.
0: Ja. Wat staat er op een kaartje bijvoorbeeld bij jou?
1: Even kijken, zal ik gewoon eens een keer...
0: doe maar even 1 kaartje. En dan ga ik daarna weer naar Annemarieke.
1: Langzame loopmeditatie. Oh, ja. Dat is natuurlijk ook weer... Mensen denken altijd je moet zitten... en je moet in een vervelende houding. En er zitten allemaal enge mensen om je heen. En die zitten allemaal raar.
0: Maar langzaam lopen zorgt dus voor bewustwording.
1: Je kan ook loopmeditatie doen bijvoorbeeld. Dus dan focus je eigenlijk op het gevoel... die de grond tegen je voeten maakt. Dus dan focus je eventjes op je voeten. En dat is natuurlijk het hele idee van yoga, van alles. Dat je heel eventjes je aandacht vestigt op iets anders. Dan wat je denkt dat zo belangrijk is in je hoofd.
0: Ja, ja.
1: En dan leer je ook beter te kijken naar wat er eigenlijk allemaal in je hoofd gebeurt.
0: Ja. Laten we gewoon eens proberen dit weekend gewoon even een momentje in te ruimen om een beetje langzaam te lopen. Annemarieke, heb jij nog een kaartje uit jouw box?
2: Ja, die vond ik voor mezelf wel heel goed. Leer nee zeggen.
0: Oh ja.
2: Dat is een hele goede voor self-care. Omdat je wordt heel snel, heel snel weet ik niet, sommige mensen, ikzelf.
0: Ik ook.
2: overspoeld door alle dingen waar je ja tegen hebt gezegd.
0: Dan zijn we pleasers.
2: Ja, ik wist het toch. Ik wist het toch.
0: Ja.
2: Waarom zei ik niet gewoon nee? Nou, dat is best moeilijk voor sommige mensen. Maar ja, als je daar je aandacht op focus, zeg maar, op legt, dan kun je het wat bewuster doen. Dus als je dan ja zegt, dan weet je dat het moment ook had.
0: En dan sta je er ook achter.
2: Te zeggen.
0: Ja. Oké, vind ik ook een hele mooie. We hebben hier bij yoga de neerwaartse hond. Dat is een oefening die heel vaak voorkomt. En die doet echt wat met je lichaam, kan ik zeggen. Je navel is ingetrokken en je buik is gericht op je bovenbenen. Dit is het plaatje van de neerwaartse dog. Nou ja, hond dus. Goed, tijdens yoga wordt ook vaak gewoon de downward dog gezegd. Is ook een mooie. Dit doe je dan, dat kaartje zet je dan neer in de standaard... en daar doe je dan een week mee. Hebben jullie het zelf al uitgevoerd?
2: Ja, een paar. Ja, niet zo trouw als dat we tegen de mensen zeggen dat ze het moeten doen.
0: Nee.
2: Dus ik zet het wel neer, maar ik doe het niet een week lang. Maar er zitten wel heel wat zoals dit nee zeggen... en dat even heel diep ademhalen. Die dingen, die doe ik allemaal wel.
0: Ja, heel mooi. Deze kaarten kunnen je dus eigenlijk gewoon helpen... om dus wat rustiger te worden.
2: Ja, en wat bewuster.
0: Ja, en het zijn 52 kaarten, dat is niet voor niks.
2: Nee, dat is iedere week.
0: Iedere week eentje. Welke zou jij nu tot slot, Gerard, neerzetten... aanstaande maandag voor jouzelf?
1: Aanstaande maandag? Nou, ik heb hier toevallig eentje voor me liggen. Die heet pijn en ongemak... Want dit gaat natuurlijk niet alleen maar. Mediteren gaat niet alleen maar over een soort bloemkooltoestand. Het is ook vaak juist als je kramp krijgt in je been. Of als je jeuk krijgt op je hoofd. Dat je dan niet krabt of niet gaat verzitten. En dan merk je dat op een gegeven moment gewoon als een soort golf de kramp ook weer weggaat. Of die jeuk als een soort golf.
0: Oké, dus dat is je opdracht voor volgende week.
1: En dat geldt voor heel veel dingen. Ja. Je hoeft soms niet iets te doen. En soms gaan dingen gewoon weer voorbij.
0: Zo. Ja, goed. Annemarieke, welke zet jij maandag neer voor jezelf?
2: Oh ja,
0: Nou, ik heb deze voor mezelf, dan kun je nog nadenken. Zorg dat je heel bewust met beide zitbotten op de grond zit.
2: Oh ja.
0: Met een plaatje erbij. Ja, en staat op de achterkant precies hoe je het helemaal moet doen. Ik denk dat dat ook een hele interessante is. Jij de laatste?
2: Ik heb geuren. Want dat is ook bekend, hè? De geuren die brengen je meteen terug naar waar je wil. En je kan er dus ook heel ontspannen van worden. Lavendel is bekend. Kan je op je kussen spuiten, slaap je lekker.
0: Geuren. Ik vond het een boeiend verhaal. We hebben dus meditatieboxen. Het zijn drie verschillende. Dank jullie wel voor de tekst en uitleg. Annemarieke Piers en Gerard Jansen. En we hebben toch, ondanks dat we misschien de kaarten niet nog in huis hebben, we hebben wel even alvast wat tips meegekregen.
2: Ja.
0: Dank jullie wel en een fijn weekend.
1: Agenda.
0: Elvis Presley, Burning Love, die brengt ons naar het nieuws.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Ik ben Jelle, uit Diewedie.
8: Ik ben Ineke en ik kom uit Kudelstaart.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Half twee precies. In Petten is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Jos, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Supporters van alle Noord-Hollandse voetbalclubs in de Eredivisie betalen dit seizoen meer voor hun seizoenskaart. Zo betalen supporters van Telstar bijna de helft meer dan vorig seizoen. Vorig seizoen was het €165, nu €245. Supporters van Ajax zijn het duurst uit, €312. Bij AZ betaal je €247,50 voor een seizoenskaart. De politie heeft afgelopen week in Uithoren drie Engels sprekende klusjesmannen opgepakt op verdenking van oplichting. Ze zouden een inwoonster onder druk hebben gezet om €1900 te betalen voor een klus waarvoor een bedrag van €300 was afgesproken. Een groot deel van de flat aan de Missouri in Amstelveen is vanochtend ontruimd na een brand op een galerij. Het vuur ontstond op de vijfde verdieping en is inmiddels geblust. De rookontwikkeling was enorm en daardoor mochten de bewoners nog niet terug naar hun appartementen. Het gebouw moest eerst goed geventileerd worden. En voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bij een aanhouding in Amsterdam-Nieuw-West is gisteravond een agent gewond geraakt. De verdachte zou meerdere mensen hebben mishandeld op straat. En die 26-jarige verdachte kon wel worden aangehouden. En er is TBS een dwangverpleging geëist tegen een man die ervan verdacht wordt twee agenten te hebben neergestoken. Dat gebeurde in maart in Amsterdam-Noord. En dan hebben we ook nog goed nieuws, namelijk voor automobilisten die deze zomer veel files hebben gehad bij de Wijkertunnel. Die Wijkertunnel die is vanaf morgenochtend...
10: Oh, ik denk ze krijgen een vergoeding.
11: Ja, was dat maar waar, hè? Dan liep je binnen.
10: Ja, precies.
11: Die tunnel is morgenochtend vanaf 5:00 weer open voor het verkeer. En Rijkswaterstaat kan melden dat de werkzaamheden op schema lopen. En dat betekent dus dat de wekenlange afsluiting eindelijk tot een einde is.
10: En nu nog die A1.
11: Ja, is dat ook erg?
10: Ach, dat is ook zo erg.
11: Ja, dan ga je altijd langs.
10: Ja, de A1 vanaf deze kant richting Amsterdam afgesloten duurt nog tot 17 augustus.
11: Ja, dan heb ik het maar niet over de Beethoven.
10: Maar de jongens zijn hier. Nee, zeker niet. Maar de 3J's zijn hier, die hoor je zo meteen. En die gaan natuurlijk straks terug via de polder.
11: Ja, die staan altijd in de file. Die zijn overal op tour en zo. Dat zijn de
10: ja, maar ze zingen altijd onderweg, hè?
11: Ja, gelukkig wel.
10: Jan Dullens achter het stuur, ja. Robin en Jaap erbij.
12: Het kan ons niet lang genoeg duren.
10: Precies,
12: sorry.
10: Jongen, die jongens die zingen alleen maar in de auto. Oh,
12: ja, als we geen file hebben, dan rijd je gewoon 3 keer verkeerd. Ja, precies.
10: Hey, hartstikke goed. Mooi, je was klaar toch, Jos?
11: Ik ben helemaal klaar hoor. Okay. Alle ruimte voor de 3J's. Dan gaat de 4J nu weg.
10: Ja, nou ja, de 5J blijft zitten, dat ben ik. Oké, we doen nog even het weerbericht met Jan Visser.
13: Vanochtend zijn er nog enkele buitjes actief in de provincie, vooral in het noorden van Noord-Holland. Vanmiddag is het vrijwel overal droog en laat de zon zich meer en meer zien. Het wordt maximaal zo'n 22 graden. De wind is zwak, later aan de kust matig uit het noordwesten. Morgen is het droog, zonnig en warm, met temperaturen tot 24 à 25 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, langs de kust en op het IJsselmeer, in de middag wind van zee.

0: Walk of Love van ABC. En hier zijn ze, mijn vrienden. Ach, de drie J's.
1: Ja, ja, natuurlijk wel.
0: Ja, Jan, Jaap en Robin niet te vergeten. Jullie stuurden mij een appje, want jullie waren in de buurt.
1: Wij hadden spontaan zin om te pimpampetten.
0: Ja, dat is al voorbij, hè? Ja, dat is een uur geleden.
2: Nou, dat doe je niet. Kom
1: dan gaan we weer.
0: Hebben jongens werk aan de winkel, want jullie zijn in Hilversum. Er is weer een nieuwe single uit.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd ermee.
3: Dankjewel.
0: Jullie waren bij Daniel Dekker. Jullie zitten vanmiddag bij Eddie Keuren tussen de bedrijven door. Ook gelukkig bij mij. Daar zijn we blij mee. Even voordat we naar de nieuwe single gaan. Fijne zomer gehad, Jaap?
2: Heerlijk, ja.
0: Wat heb je gedaan?
2: Nou, ik ben naar Frankrijk geweest en dat viel weer niet tegen. Frankrijk is gewoon te gek. En,
0: ja.
2: Het was wel warm, maar
0: het
2: was een hete editie, maar enorm genoten.
0: Ja, en dan kwam je waarschijnlijk Jan ook nog tegen, want jij zat toch ook in Frankrijk?
3: Ja, wij zijn elkaar ook nog tegengekomen.
0: Ja, een beetje gezongen,
3: we hebben een dagje afgesproken, maar wij waren ook in Frankrijk.
0: Ja.
3: En inderdaad, wat Jaap zegt, Frankrijk is zo verschrikkelijk mooi en zo groot.
0: Ja, heb je nog gezongen
3: samen?
0: Kun
3: je leven lang op vakantie gaan in de zomer.
0: Kampvuurtje, gitaartje?
3: Nee.
0: Geen muziek gemaakt?
3: Nee.
0: Nee.
3: Nee, dat doen we de hele tijd al.
0: Ja, dat is waar. Nou, dan mag je ook even tijd aan vrouw en kinderen besteden. Robin, waar ben jij geweest?
1: Ik heb gekampeerd in Slovenië. En dat was waanzinnig.
0: Oh, heel mooi land, hè, daar.
1: Ja, prachtig.
0: Oké. Okay. Hey, maar nu zijn jullie terug. Een nieuwe single vandaag uitgekomen. Ik ga hem zo meteen draaien. Maar ik kreeg ook een persbericht. Ik denk, jeetje man, wat een feest allemaal vandaag. Want ik kreeg een persbericht.
3: Het houdt niet op, hè?
0: Nee, persbericht. Het ging uiteraard over jullie. Want, wat gaat er volgend jaar gebeuren, Jan?
3: Nou, wij gaan volgend jaar... daar hebben we het al eerder over gehad. Wij vieren volgend jaar ons 20-jarig bestaan.
0: Ja.
3: En dat doen we eerst in het voorjaar met een theatertour.
0: Ja.
3: Dat was al bekend. En daar wordt ook heel enthousiast op gereageerd. Namelijk de kaartenverkoop gaat heel goed.
0: Ja.
3: Dus toen dachten we, ja, we moeten dat ook met een groot feest afsluiten. Dus toen hebben we besloten,
0: kerst op de taart.
3: Ja, dus we gaan op 9 oktober op zaterdagavond gaan we het 20 jaar 3J's feest organiseren in de AFAS Live in Amsterdam.
0: Ja, ja. Ik zie jullie allemaal glimlachen. En jij het hartstikke, Robin, want daar kijk je ook wel naar uit, hè?
3: En die heeft nog nooit in de AFAS gestaan, hè, Robin?
0: Nooit in de AFAS gestaan?
1: Ik heb er heel vaak gestaan.
0: Ja,
1: maar nooit op het
0: publiek zeker.
1: Ja, ik heb er echt zoveel waanzinnige concerten gezien. En nu mogen we dat op het podium zelf laten zien.
0: Ja, nerveus, nu al?
1: Nee,
0: nee,
1: na een
0: dat
1: beetje.
0: Zou ik al, ja, toch wel. Want dat is echt geweldig, hè, Jaap, zo'n kerst op de taart.
2: Zeker. Ja. Ja, het is te lang geleden, moet ik zeggen. Voor ons dus 10 jaar geleden.
0: Ja.
2: We hadden toen onder andere Waylon als gast. We hebben nu trouwens ook een gast. Misschien vertelt Jan of Robin het. Ik ben altijd bang dat ik iets verklap. Maar... nee, te lang geleden.
0: Ja.
2: In 2009 deden we hem, 2011, 2017. En nu ineens zit er 10 jaar tussen.
0: Okay,
2: ja, deze laatste 10 jaar zijn heel snel gegaan.
0: Ja. En we wachten nog even met je mystery guest, denk ik, Jan.
3: nee, dat mag al bekend worden. Wij hebben gevraagd... we willen meerdere gastoptredens, maar we hebben sowieso Jan Smit gevraagd of hij bij ons wil komen optreden. Wij komen ook bij hem optreden
0: vanavond.
3: Dit weekend.
0: Ja.
3: Maar Jan is natuurlijk heel belangrijk voor ons geweest.
0: Ja.
3: Wij hebben eigenlijk...
0: eigenlijk een beetje te danken ook.
3: We hebben het aan Jan te danken. Jan was de belangrijkste kruiwagen en... ook nog eens 2 jaar geleden toen we samen met hem een single opnamen. Toen werd dat ook een groot succes. Dus ja, Jan mag absoluut niet ontbreken bij ons jubileum.
0: Nee, en dat gaat ook zeker gebeuren volgend jaar. Dus Jan ook. We gaan zo meteen de single draaien. Als we dan gewoon even kijken naar dit weekend. Collega Nick Veldeman besteedt er straks ook aandacht aan. Want een heel groot concert, 3 dagen lang. Marinapark Volendam, 3 dagen lang. Eigenlijk Jan Smit, waar jullie dus ook gaan staan.
2: Ja, wij zijn gelukkig een van de gasten. Nee, we hebben gisteren een soundcheck gedaan. Het terrein is ons trouwens bekend.
0: Nee, maar jullie kunnen gewoon op de fiets.
2: Wij letterlijk op de fiets, ja.
0: Het is dan bij jou bij de voordeur, Jan, of niet?
3: Nee, het is bij Jaap op steenworp afstand.
2: Ja, het is bij mij echt op steenworp afstand, ja. Nee, dat is bijzonder, weet je. Wij hebben daar ook... wij organiseren in het verleden ook daar een keertje... de eerste editie van ons kermisfestival. Dus we hebben hele warme herinneringen aan het terrein. En dat terrein is normaal een parkeerterrein. En Jan heeft dat nu, denk ik, met de gemeente is daar niet super happig op, maar omdat het Jans jubileum was, hebben ze nog 1 keer dat terrein vrijgemaakt.
0: Ja.
2: Ja, en dan kom je daaraan en denk je, ja, ze zouden er permanent een concertterrein van moeten maken. Zo mooi is het.
0: Het is niet te geloven. Ik volg hem op Instagram en als je ziet wat hij allemaal voor elkaar gekregen heeft, wat een werk, jongen, wat een mensen. Nou goed, het gaat dus helemaal los, dat allemaal vanavond. Ik ga even jullie nu je nieuwe single vandaag uitgekomen tussendoor draaien, want het is een bijzonder verhaal. Hè? Het heeft te maken met vakantieherinneringen. Jan?
3: Ja, het is een nazomer verhaal.
0: Ik zie een glimlachje. Misschien gaat het wel over een vakantieliefde. Robin, ga jij hem aankondigen?
1: Zal ik dat doen?
2: Zoals alleen jij dat kan.
1: Nou, dit is de nieuwe single van de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Dames en heren, de zomer is begonnen! Woehoe!

0: zit in mijn hoofd en dat plaatje gaat niet meer uit je hoofd.
1: Jan. Mooi, hè? Gezellig, hè?
0: Dit is echt zo heerlijk zomerstuur, want je denkt, ik hoor het nog steeds. Terwijl het al afgelopen is. Los vast was er ook zo'n oorwurm, hè? Dat was jullie single van juni dit jaar. Hoe staat het met de clip? Is er al een clip? Kan ik
1: er is nog geen clip, maar die gaan we dus zaterdag opnemen. Tijdens het concert van, of tenminste voor het concert van Jan Smit, net ervoor.
0: Ja.
1: Dus we hebben mensen ook opgeroepen van, kom allemaal op tijd, maar dat doen ze toch wel.
0: Ja.
1: En dan gaan we een live clip opnemen.
0: Oh, dat is helemaal
1: leuk. Dat hoort hier wel bij.
0: Ja, geweldig. Ja. Hey, even terug naar de single. Jaap, volgens mij gaat het over een vakantieliefde. Er zit ook een soort Spaans ritme in.
2: Ik was een paar jaar geleden in Spanje. En,
0: het is jouw liefdesverhaal.
1: Caruela, nee, toch?
2: Nou, het is natuurlijk een universele gedachte. Jan zei dat hij voor dat heel mooi...
0: Laat je gaan, hè? Maak van je hart geen moord.
2: Ik kan een heel mooi verhaal... Ik kan heel goed gewoon bullshit verkopen, hoor. Dus moet ik het doen?
0: Nee, ik wil graag dat het echt is.
2: Het is vroeger, toen we nog geen mobiele telefoons hadden... en ja. Je bijvoorbeeld een... met je vrienden voor het eerst op vakantie ging... en je liep tegen een mooie Spaanse... of misschien wel een Nederlandse schoonheid.
0: Nee, doe maar even Spaanse.
2: Nou, en je komt daarna kom je gewoon thuis... en je rolletje met vakantiefoto's is mislukt. Dan heb je alleen nog de herinnering.
0: Ja.
2: En de gedachte aan die momenten. En misschien wel die onvergetelijke momenten. Want dat soort momenten blijven je hele leven bij.
0: Ja, en dan heb je toch genoeg.

0: nummers, terwijl je straks natuurlijk het najaar ingaat. Jan, is dit een beetje de sfeer waarin jullie verder willen?
1: Ja, nou, dat wordt vaker aan ons gevraagd. Van, is dit een nieuwe koers? Maar ja, op een of andere manier gaan we gewoon iedere keer weer helemaal blanco zitten als we een nieuw liedje schrijven. En we weten niet wat de koers dan op dat moment is. Dit liedje ook. We waren helemaal niet van plan om een Spaans-achtig liedje te schrijven met zo'n tekst.
0: Nee.
1: We gingen zitten. Lars Koehoorn was er overigens bij. Dit een hele goede liedjeschrijver. Die heel veel liedjes heeft geschreven de afgelopen jaren. En ja, het was wel een hele zomerse dag bij Robin op zijn splinternieuwe achterstraat. Dus dat heeft wel geholpen bij het ontstaan van dit liedje.
0: Ja, is de sfeer bepalend eigenlijk uiteindelijk voor het eindresultaat, Robin?
2: Ja, ik denk wel dat het ermee te maken had. Ik had nog geen parasol achterom. Dus het was echt een tropische temperatuur. Eigenlijk niet te houden. En ja, misschien dat we daarom wel iets zomerser zijn uitgevallen dan normaal.
0: Ja, en hoe ga je dan uiteindelijk straks kijken naar een nummer dat er misschien in het najaar uitkomt?
3: Ja, het is gek, hè? Want jullie hebben
0: toch van die schrijfsessies? Dat heeft toch iedere artiest?
3: Wij hebben ook wel eens een kerstalbum met 35 graden geschreven. Dus er zijn ook uitzonderingen.
0: Ja.
3: Maar inderdaad, we kwamen wel heel snel in die sfeer te zitten. Dus ja, het viel dit keer de goede kant op. Aan de andere kant kan het gewoon zo zijn dat je, weet je, soms heb je wel eens een periode dat je alleen maar, weet je, langzaam, dan is het ook 35 graden, maar dat je allemaal trage, emotioneel beladen liedjes schrijft. Het heeft ook een beetje te maken met de periode waar je in zit. Ja. Wij zitten op dit moment, ja, als je kijkt naar de laatste
0: jullie singles, zitten in een ontzettende up-periode.
3: Absoluut, absoluut.
2: Aan mijn oog valt net bij het restaurant erachter op het dagmenu. En dat is misschien bij de 3A's ook wel zo. Andere artiesten denken misschien meer in concepten en in een bepaalde stijl. Het leuke aan de 3A's is dat het helemaal niet uitmaakt. Het is net hoe onze pet staat en hoe de dag is. Er kan reggae uitkomen of er kan een zomerse plaat uitkomen. Maar het kan ook weer een hele andere kant op gaan.
0: Ja, maar dat moet je wel kunnen. En het lijkt wel alsof jullie dat gewoon sinds de afgelopen jaren, dat het inderdaad allemaal niet uitmaakt, maar dat het gewoon in jullie vingers en in jullie gevoel zit.
2: Ja, we luisteren gewoon heel veel muziek. Dus
0: ja.
2: Het zit er allemaal in.
0: Ja. Jan, terug van vakantie. Vanavond begint de eerste aflevering natuurlijk. Gewoon een enorme show. Marinepark, Jan Smit, 30 jaar in het vak. Met jullie erbij. En Frans Bauer en Waylon volgens mij ook.
3: Alan Clark.
0: Ach man, wat een enorme line-up. Doe Jan Smit de groeten. En vanmiddag ben ik Veldeman trouwens ook aandacht ervoor. Maar, en dan daarna, want jullie moeten ook toewerken naar natuurlijk die theatertour. En naar AFAS, oké, over ruim een jaar.
1: Ja, nou ja, we hebben inderdaad nu nog even een hele drukke maand. Overigens
0: staan we ook. De kermis krijgen we ook nog.
1: We staan overigens eerst nog 22 augustus in Cabrera, Bloemendaal.
0: Daar zit ik tussen, inderdaad.
1: Dat wil ik ook nog even zeggen, want dat wordt ook een hele speciale show. Want we hebben laatst een gastoptreden aangekondigd van het Red Limo Quartet.
0: Hebben jullie eerder bekende strijkkwartet?
1: Ja. En die komen bijna de hele show meespelen. Dus dat wordt een hele speciale show. En de mensen kunnen voor de middagshow nog kaarten krijgen. Dat gezegd hebbende gaan we dan daarna naar de kermis toe werken. Waar wij natuurlijk het kermisfestival organiseren.
0: En dan moet je bijkomen, dat duurt wel een week.
1: Wij drinken dan niet, maar de rest. Vroeger moest ik inderdaad een week bijkomen. De rest van Volendam heeft altijd een week nodig daarna, ja. En dat is voor ons altijd het officiële. Dat zien wij als het einde van de zomer.
0: Ja.
1: En dan gaan wij alweer rustig aan naar een kersttournee toewerken.
0: Ja, kersttoertje ook nog. En tegen die tijd hebben jullie natuurlijk al vaker gesproken. Hey, dankjewel voor de komst hier naartoe. Fijn dat jullie gewoon even tijd hadden tussen de bedrijven door. En jullie single, Je zit in mijn hoofd, draait mee op volle toeren bij ons.
1: Ja, geweldig.
0: Met ingeval vandaag.
3: June, we rijden voor jou natuurlijk altijd graag een blokje.
0: Echt, hè? Oh, en ik
1: wel.
0: Voor jullie. Hey, hartstikke goed. Dank jullie wel. En tot 22 augustus zit ik in Cabrera.
1: Gezellig.
0: Als je er eentje hoort gillen, ben ik dat. Dank je wel. Dit waren de 3 J's.

0: Ground Attraction en Perfect. Zit erop. Dat kun je veel doen, hè, in 2 uur.
1: Nou, inderdaad, ik moet even aan de zuurstof, denk ik.
0: Ja, dat denk ik. Heel veel plezier straks met Nick Veldeman. Een goede middag en ook allerlei leuke gasten. Jij blijft lekker zitten. Daarna doe je bijna weekend.
1: Ook nog.
0: Wie hebben wij maandag te gast?
1: Marieke van Ginneken. Theatermaakster, podcastmaakster. Hartstikke leuk.
0: Fijn weekend wat mij betreft. Tot maandag. En blijf luisteren, hè. Dag.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH. Dit is een uittip.
5: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip. Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar. Dit is een uittip.
5: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waargebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
9: Ik ben Geke uit Oudorp.
10: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
11: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
12: Ik ben Marcia uit Haarlem.
13: Ik ben Björn uit Herengewaard.
14: Ik ben Marta uit het Geest.
15: Ik ben Henk uit Oudesluis.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 2 uur, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Jos Heremans. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Voetbalsupporters van Noord-Hollandse eredivisieclubs zijn dit jaar veel duurder uit dan vorig seizoen. Bij Telstar is een seizoenskaart bijna de helft duurder geworden. Ajax blijft met een bedrag van €312 de duurste club. In een woning aan de wasserij Annalaan in Heemstede is vanmorgen een grote brand uitgebroken. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. En er is TBS een dwangverpleging geëist tegen een man die ervan verdacht wordt 2 agenten te hebben neergestoken. Dat gebeurde in maart in Amsterdam-Noord. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AT&T is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakten ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: En ik.
12: Met Nick Velderman.

0: Het is AHA bij NHB Take On Me. Zo bijzonder goedemiddag, Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH. De hoogste tijd om te beginnen met jij en ik. Het is bijna 2:10. Vandaag wel een iets andere opstelling dan normaal gesproken. Bastiaan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoi, goed dat je er bent. En aan de andere kant is Jos. Jos, hallo.
2: Hallo, Nick. Goedemiddag.
0: Zo, jij hebt ook de weg weer kunnen vinden naar Hilversum.
2: Ja, zeker. Het is wel een hele mannenuitzending, hè?
0: Ja, dat wel, ja. Dus laten we ook een beetje,
3: stoer. Raakt Jos wel eens verdwaald?
0: Nee, maar Jos was hier vroeger heel veel. En af en toe is hij er nog, hè, Jos? En zondag natuurlijk dan altijd.
2: Ja. Ja, af en toe ben ik de weg kwijt, dan kom ik hier terecht. Ja.
0: Had je nog de inloggegevens van het account of niet?
2: Ja, nog niet.
0: Moet je nog erin? Oké,
2: okay, ja, dat was er nog in.
0: Jongens, ik ben gisteren. Ik had een nacht, dat is niet normaal. Ik zal even. Ik laat even horen. Laat even
3: film ziet.
0: Ja, ik laat even horen. Oh. Ik moest gisteren draaien op kermis in Ozaan.
2: Oh, wat gezellig.
0: Ja, en dat was tot 2:00 s'nachts. Ben ik daar geweest, ik lag 3:30 erin. Ben kapot.
3: Ja, snap ik. Ja. Maar dit is toch heerlijk dat het hele publiek die teksten mee.
0: Ja, is heerlijk, man. Ja. Is
3: heel was je met Rutger of heb je gedraaid?
0: Nee, ik heb gedraaid en ik draaide het plaatje van Rutger. Maar je ziet wel, de Hollandse muziek is helemaal Nederlandse popmuziek. Niet normaal. Maar ja, popmuziek is niet echt natuurlijk.
3: Is dit nou de grootste zomerhit van dit jaar of is het toch Cheerio?
0: Cheerio doet het ook wel ontzettend goed. En we hebben natuurlijk tegenwoordig de Zonnebank, hè? Het liedje. De Zonnebank al gehoord?
3: Nee. Ja, die is echt fantastisch.
0: Ja, we hebben het denk ik nu niet hier bij de hand, maar we kunnen het wel even opzoeken zo meteen. Er zit alleen iets in dat liedje. Daar moet je van houden of niet van houden. En dat zeg je het zo goed? Het is een beetje dus. Je kan het zien als een scheldwoord. Het is ook een scheldwoord, maar het wordt niet zo gebruikt in het liedje.
3: Nee.
0: Zullen we het hier later even over hebben in de uitzending? Is leuk. Pakken we zo even op. Vandaag, leuke uitzending overigens. We gaan cocktails maken, mensen.
3: Ja.
0: Nou,
3: is het ook alcoholvrij?
0: Dat gaan we voor jou even vragen. Okay. Want jij moet misschien even vertellen, jij drinkt niet. Jij drinkt wel, maar geen alcohol.
3: Beschermde diersoort ben of zo.
0: Nee, dat is helemaal niet waar. Ik denk dat er ook vaak wel een beetje een taboe heerst over als je zegt, ik drink niet.
3: Nou, dat klopt wel. Heel vaak komen mensen dan met het drankje van, oh, wil je dit even vasthouden? Ja, en dan gaan ze weg. Of zeggen ze, doe even, dat is gezellig.
0: Ja, vaak denken mensen dat je dan geen gezellige avond hebt. Hè? Als jij dus niet drinkt, dan is het dus per definitie niet gezellig.
3: Nee, dat komt wel, maar dat klopt. Maar dat heeft niks te maken met dat ik niet drink.
0: Nee.
3: Dat is gewoon ook vervelend.
0: Ja, kort dan. Wordt een gezellig uitzending. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de vrijdag van NH. We spelen zo meteen ook 2 van de 3. UB40 hoor je ook zo naar deze van Coldplay. Dit is Viva La Vida.

0: Het is UB40 bij NH met Red Red Wine. Nou, dat hebben we niet vanmiddag. We gaan wel cocktails maken. We gaan even van jou vragen of dat dus alcoholvrij kan.
1: Dat zou ook fijn zijn.
0: Ja, we zeiden het net. Hè. Vaak hoor je dan meteen, oh, dan ben je vast niet gezellig op feestjes. Nee. Maar dat is natuurlijk heel raar.
1: Ja.
0: Kijk, ik associeer het. Dat had ik bijvoorbeeld vroeger met roken. Ik heb heel lang gerookt. Ik rook nu denk ik al 7 jaar niet meer. Maar ik kon me zeg maar geen leven voorstellen zonder roken. Ik dacht dan, als ik dan op het terras zit, dan vind ik dat heel saai. En dat is dus niet zo.
1: Nee, ik heb het idee dat het wel meer genormaliseerd wordt. Dat er veel meer alcoholvrije dingen zijn en ook suikervrij.
0: Ja, zeker. Het gaat ook veel harder, hè. Je hebt ook vaak tegenwoordig ook wel alcoholvrije dingen van de tap zelfs. Bij cafeetjes, restaurantjes. Ja,
1: en vroeger was het natuurlijk ook, je had met Joep van het Hek, met dat Buckler, wat een beetje af aan het zeiken was. Ja. Maar tegenwoordig is het ook gewoon oké. Volgens mij.
0: Ja, prima. Ja, ik denk dat meer mensen het zouden doen. Want eigenlijk is het ook niet zo goed voor je. Laten we wel zijn. Ook is het natuurlijk ook niet goed voor je.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd ook of er luisteraars zijn die zeggen ik drink niet.
0: Mogen ze zeker laten weten. 088 850 51 52. Wij gaan een spelletje spelen zo meteen.
1: Ja,
0: we spelen 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 van de 3 vragen goed in deze quiz. En win dan een fantastische prijs. Ik heb goed nieuws. We hebben vandaag nog 1 bon. Een bon ter waarde van €50. Win je als je zo meteen meespeelt in 2 van de 3. Even terug naar vorige week. Toen deed Sjaak mee. Die was de Sjaak, want die verloor. Luister mee. Zijn instinkertje deed goed naar de hoofdstad van Noord-Holland.
2: Holland?
0: Ja.
2: Amsterdam?
0: Nee, dat is niet goed. Nee. Nee? Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.
2: Ja,
0: maar de hoofdstad van Noord-Holland, dat is, nee, dat is Haarlem.
2: Hij heeft bijna
0: elke stad gehad, denk ik. Hè?
1: Hij heeft wat geleerd vorige week, volgens mij, van jou.
0: Moet je wel zeggen, het is ook een instinker. Hè? Ja. Vaak als je korte tijd hebt om iets te beantwoorden, dan zou je al snel zeggen, misschien Amsterdam. Is het dus niet.
1: Maar Haarlem. Alkmaar.
0: Alkmaar, nee. Ja. Echt met een vraagteken nog erachter. Ja. Goed, we spelen zometeen dus 2 van de 3. Jij kan meespelen. Wil ik antwoord op de volgende vraag. Wat is de grootste provincie van Nederland? Wil ik van jou weten, de grootste provincie van Nederland. 088 850 51 52 088 850 51 52. De grootste provincie van Nederland. Weet je het goede antwoord? Dan kan je misschien zo meteen meespelen met het spel 2 van de 3. En dan win je dus vandaag dus wel nog, die cadeaubon ter waarde van €50.

0: van de eerste liedjes met autotune. Klinkt wel lekker, toch? Vind jij, Jos? Hè?
1: Ja, je kunt het wel horen.
0: Ja, dat was denk ik ook wel de bedoeling, ja. Sherman en haar met Belief. Nee, het was echt een van de eerste liedjes. Zij het een maniertje bedacht, waardoor je dit effect
1: kreeg. Ja, nou, nu doet iedereen het, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Ik
0: ja.
1: vind het wel jammer, want je weet soms niet meer... Wie er nou wel en wie er nou niet goed kan zingen.
0: Ja, tegenwoordig is dit heel subtiel. Je kan veel meer natuurlijk nu dan het vroeger kon. Vroeger moest je het opnemen en dat was het er dan.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig kan je dus, zeg maar, in de noten zelf... Ja. kun je hem dus nog rechtleggen. Dus stel je voor, je zingt het dus verkeerd, niet op de juiste noot.
1: Ja.
0: Nou, dan heb je van die engineers, heet het tegenwoordig... Ja. die kunnen dat dan helemaal zo invullen dat er geen valse noot in zit.
1: Oh jee.
0: Dus dat kan zelfs live.
1: Dus jij kunt ook zingen?
0: Ja. Do you believe? Ja hoor.
1: Ja,
0: gewoon hè. Jos, het is ondertussen bijna 3:30 hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit erin?
1: Ja, nou ja, waar we het over gaat hebben, over zingen gesproken. Vanavond begint het Grachtenfestival weer in Amsterdam.
0: Gezellig.
1: Altijd leuk, toch?
0: En ook zo meteen Toto. Even een klein stukje dan. Rosanna.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken... tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
14: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan de Zee.
1: Ik ben Willy, ik kom uit Koedijk, daar ben ik geboren en getogen.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30 momenteel, in Den Helder is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Supporters van alle Noord-Hollandse voetbalclubs in de Eredivisie betalen dit seizoen meer voor hun seizoenskaart. Zo betalen supporters van Telstar bijna de helft meer dan vorig seizoen. Vorig seizoen was dat namelijk €165 en nu €245. Supporters van Ajax zijn het duurst uit, €312. En bij AZ betaal je €247,50 voor een seizoenskaart. Bij een aanhouding in Amsterdam-Nieuw-West is gisteravond een agent gewond geraakt. De verdachte zou meerdere mensen hebben mishandeld op straat. Die 26-jarige verdachte kon overigens wel worden aangehouden. Door een beschadigde spoorbrug tussen Amsterdam-Sloterdijk en Haarlem reden er vanochtend enkele uren geen treinen tussen Sloterdijk en Haarlem. Inmiddels is het treinverkeer hervat. En mensen die afscheid willen nemen van de gisteravond overleden acteur Peter Faber kunnen terecht in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Maandag 17 augustus is in het Zonnehuis een openbaar afscheid voor Faber. Tussen 10 en 12 uur kunnen mensen daar een laatste groet
0: brengen. Ja, mooi. Zeker doen als je de tijd hebt.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ik vond die serie zo leuk dat ze samen met Willy Brod. Ik zit even te denken, wie ging toen nog mee? Willy ging mee toen volgens mij.
1: Oh ja, met z'n vier.
0: Gerard Cox was toen ook
20: Barry
0: mee.
20: Barry Stevens.
0: Ja, Barry, die is de enige straks nog. Die is de enige die nog leeft. Ja.
1: Ja.
0: Wat leuk om te zien was dat. Ja, zeker als je maandag kan even langs gaan, denk ik, toch?
1: Ja, tussen 10 en 12. Ja, over een week pas, hè, de 17e.
0: Oh ja.
1: Ja, maandag. Okay.
0: Dus ben je wel op tijd als je maandag
1: bent. Ja, zeker. Ja. Staat er al lang rij.
0: Ja, ja.
1: En dan de goed nieuws voor automobilisten die afgelopen week veel in de file hebben gestaan. De Wijkertunnel, die is vanaf morgenochtend 5 uur weer open. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Rijkswaterstaat meldt dat de werkzaamheden op schema lopen. En dat betekent dat mensen die wekenlang in de file hebben gestaan nu eindelijk weer door die Wijkertunnel kunnen.
0: Ja, het is echt een drama hoor. Moet je ik zeggen, niet alleen dat. Hè. We hebben hier ook in Hilversum de A1. Die is dicht een kant op. Ja. Dan heb je dus daar de A1. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt afschuwelijk.
1: Ja, maar er is toch bijna niemand op de weg. Het is toch zomervakantie.
20: Ja, maar je zou er maar even wel heen moeten, Jos.
1: Ja.
0: Ik woon daar, hè. Ik weet het niet. Ja. Ik moet natuurlijk naar Alkmaar.
20: Ja. Maar wat fijn dat ze op schema lopen.
1: Ja, maar waarom werk jij dan ook in Hilversum?
0: Nou, dat heb ik niet bepaald, hè. Iemand anders heeft bepaald dat wij naar Hilversum gingen. Hè? We zaten toen in Amsterdam, hè. Ik weet het niet.
1: Oh, ja. Oké.
0: Nou, maar dat is goed. Het is dus goed nieuws voor de mensen die weer door die tunnel moeten.
1: Ja, over muziek gesproken. Vanavond begint in Amsterdam de 29e editie van het Grachtenfestival. En tijdens dat festival zijn er op bijzondere plekken in de stad klassieke en jazzconcerten te horen. En dit jaar staat het festival in het teken van groen. Dus op meer dan 100 groene locaties vinden concerten plaats.
0: Rob Jetten bedacht.
1: Nee,
0: oh,
1: niet eens.
0: Oké, okay. Nee. Maar ik moet zeggen, het is wel veel feest in Amsterdam. We hebben natuurlijk de Pride Week gehad.
1: Die is nog gaande.
0: Die is nog gaande, dus het overlapt elkaar een beetje. Maar jij woont in Amsterdam. Ga jij dan bijvoorbeeld hier naartoe, naar zo'n grachtenfestival?
1: Nou, weet je, ik heb gewoon last van keuzestress. Er is te veel. Je hebt Pride. Je hebt de Parade.
0: Ja.
1: Je hebt Bosfest. Je hebt het Grachtenfestival. Ja. En er gebeurt er nog van alles en nog wat. En je vraagt je, in het Amsterdamse Bos heb je koken met sterren. Dan heb je een soort wijnfestival.
0: Koken met sterren?
1: Ja.
0: Dus jij zegt, er is eigenlijk gewoon veel te veel.
1: Er is eigenlijk veel te veel.
0: En dat is heel gek, want je hoort altijd alleen maar mensen klagen. Dat ze zeggen, we krijgen geen vergunning voor dit. Of, terwijl het best wel veel feest is in Amsterdam, heb ik begrepen.
1: En heb ik het nog niet gehad over het wereldkampioenschap hockey en het wereldkampioenschap roeien. Dat ook nog
0: in Amsterdam. Dat is ook nog in Amsterdam, ja. Oké. Nou, wil je feestje vieren? Maakt niet uit welke dag je er bent in Amsterdam. Want je kan er gewoon terecht, hoor.
1: Ja, absoluut.
0: Oké, Jos, dankjewel. Meer nieuws in de app van bennennieuws.nl. Ik zal wel even invullen voor je, Jos.
1: Oh, leuk.
0: Je moet even wennen natuurlijk. Goed, gaan we naar Jan met het weer. Jan, goedemiddag.
21: Hoi, goedemiddag Nick. Vanochtend zijn er nog enkele buitjes actief in de provincie. Vooral in het noorden van Noord-Holland. Vanmiddag is het vrijwel overal droog en laat de zon zich meer en meer zien. Dat wordt maximaal zo'n 22 graden. De wind is zwak, later aan de kust matig uit het noordwesten. Morgen is het droog, zonnig en warm. Met temperaturen tot 24 à 25 graden. Wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, langs de kust en op het IJsselmeer, in de middag wind van zee.
0: Dan de verkeersinformatie van de ABB. Er staat één vertraging bij ons in de provincie. De A7 Horen richting Heerdeveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk. 25 minuten.

0: Zeg nou eens hallo, zeg. Nou, nog één keer dan. Zeg het dan. Hallo. Het is René Vroger bij NH Just Say Hello.
1: Jij en ik. Twee van de drie.
0: We spelen vandaag 2 van de 3. Dat gaan we spelen met Jan-Pieter. Goedemiddag, Jan-Pieter. Hallo.
2: Hallo.
0: Oh ja, dag Jan-Pieter. Goedemiddag. Jij komt goed door, hoor. Ja, ik heb begrepen dat jij... Ik moet even goed zeggen. Jij komt uit Uithoorn.
2: Ja, maar Alsmeer.
0: Ja, dus niet uit Hoorn, maar uit Uithoorn.
2: Nee, dan had ik naar de kermis kunnen gaan.
0: Ja, precies, want anders had mijn vraag geweest van ga je nog naar de kermis? Maar ik ben blij dat het er goed staat. Ja. Is er in Uithoorn geen kermis? Ik weet het allemaal niet, hè?
2: In Uithoorn is wel kermis, maar ik ben van oorsprong een Kwakelaar. Dat is een dorpje naast Uithoorn. En daar is de eerste week van september kermis. En dat is wel een heel groot feest met een hele grote optocht. Maar daar hebben jullie ook al eens uitzending vanaf gemaakt.
0: Maar daar ga je dus wel heen, begrijp ik.
2: Daar gaan we wel heen, ja.
0: Dat hoor ik vaak. Mensen maken altijd ruimte in hun agenda voor de kermissen die ze hebben in hun dorp. Of heel goed dat je dat doet. Hoort erbij, hè? Ja. Jan-Pieter, we gaan een spelletje met je spelen. 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen. Voor de 3 goed in deze quiz en win een fantastische prijs. Vandaag we hebben de laatste bon. De laatste cadeaubon te waren voor €50. Komt even goed uit, hè, Jan-Pieter.
2: Oh, daar zit ik echt op te wachten. Ja, maar
0: je moet wel winnen natuurlijk, hè? Want anders krijg je niet. Zo is het ook natuurlijk. Je krijgt 10 seconden de tijd. Voor elke vraag is die vraag er niet beantwoord binnen deze tijd. Dan heb je die vraag dus fout. Snap je dat, Jan-Pieter?
2: Ja, ik snap het helemaal.
0: De selectievraag. Wat is de grootste provincie van Nederland?
2: Gelderland.
0: Ja, hartstikke goed. Moet je eerlijk bekennen, ik wist het niet. Ik heb er ook helemaal nooit over nagedacht. Ik weet ook niet wat je ermee moet, als je het wel weet, toch?
2: Ja, nee, je gaat gauw denken aan Noord-Holland of Zuid-Holland. Dat wel misschien de meeste inwoners, maar Gelderland is gewoon de grootste provincie.
0: Ja, meeste oppervlakte. Ja, snap het wel. Maar eigenlijk, als je het zo ziet, Noord-Holland is dan eigenlijk helemaal niet zo groot, eigenlijk, hè?
2: Nee, nou, een beetje uitgestrekt, maar niet
0: een beetje uitgestrekt. Net zoals ik op vrijdagmiddag. Ja. Goed, hoogste tijd om een spelletje met je te spelen, Jan-Pieter. Ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Gaan we beginnen. Hoeveel vakjes heeft een schaakbord? Oeh, die is lastig, hé.
2: Ik gok 48.
0: Oeh, fout. Nee, het zijn er iets meer. Het zijn er namelijk 64.
2: Ja, ik had al wat vermoeden. Ik denk, die heb ik nooit goed.
0: Ja. Dan de hoofdstad van Italië.
2: Rome.
0: Ja, hartstikke goed. Dan de laatste vraag. Ga voor je duimen. En ik moet je eerlijk zeggen... Ik ga je gewoon voor de bus gooien. Komt die? De kleuren van de 5 Olympische ringen zijn rood, blauw, zwart, geel. En welke kleur mis ik nog?
2: Welke kleuren zijn je, sorry?
0: We hebben... er zijn 5 Olympische ringen en die hebben allemaal een kleur. Rood, blauw, zwart, geel. En nog 1 kleur moet ik hebben.
2: Groen.
0: Was dit een gokje?
2: Ja, dus een gokje.
0: Ja, maar een gokje heb je wel goed. Oh, ja, hartstikke gefeliciteerd, Jan-Pieter. Ja, hoe kom je nou bij groen? Jij vroeg, ik weet wel een beetje wat jij aan het doen was. Je vroeg bij de kleuren die er wel waren. En toen dacht je, wat zit er niet tussen? En dan noem ik de bekendste kleur van. Ja,
2: daar ga je niet een witje denken op paard of wat. Groen, dat is een beetje voor hand liggen.
0: Maakt ook helemaal niet uit, want voor jou goed nieuws. Jij hebt gewoon die cadeaubon geworden te waren voor €50. En dit keer vind ik hem ook echt verdiend. Normaal vind ik dat ook, hoor. Maar dit waren wel moeilijkere vragen dan dat we normaal doen. Jan-Pieter, heel fijn weekend, blijf aan de telefoon. Er komt zo meteen... wie zit er ook alweer? Bastiaan. Sorry, Bastiaan. Ja, er wisselt zoveel. Sorry, het spijt me. Ligt niet aan jou. Ik ben blij dat je er bent. Hoi, Bastiaan komt zo bij, Jan-Pieter. Nou, dit ligt echt niet aan Bastiaan. Nee, ik moet je ook wel vertellen, ik heb die kermis gehad vannacht. Ik ben een beetje blijven hangen, denk ik. Hè? Ja, als een soort slechte droom. Maak even een koppelingetje naar Teddy Swims. Ik snap je hem. Ja.

Arbiter Franklin bij NH met Think. Ja, wie op een warme zomerdag snackt naar een bolletje ijs, die hoeft steeds minder ver te zoeken. Want de afgelopen 10 jaar zijn ze een beetje als paddenstoelen uit de grond geschoten. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Het assortiment aan smaken dat je

0: waarbij je kunt kiezen, is ook enorm. En jongens, hoe zit het met jullie? Hebben jullie een ijssalon om de hoek?
1: Niet om de hoek. Wel, er zit hier in Blaricum zit er een.
0: Ja, jij woont in Hilversum, hè?
1: Nee, ik woon in Bussum tegen.
0: In Bussum, oké. Okay.
1: En dat is echt wel top. Maar mijn favoriete smaakjes zijn meloen en peer.
0: Ja, ik hou dus vooral van... vertel ik zo. Ga eerst even naar Jos. Jos, hoi. Goedemiddag.
1: Oh.
0: Ja, Amsterdam natuurlijk. Zat ijsselons. Of niet?
1: Wat gebeurt hier?
0: Ik weet niet. Jos, hoor je mij?
1: Hé?
0: Ik. Wat gebeurt er met Jos?
2: Ik heb iets heel geks.
0: Ja, wat heb je aan de hand?
2: Ik heb iets anders. Ik heb vertraging. Ik hoor wat je een half uur geleden hebt gezegd.
0: Ik denk, wat gebeurt hier?
2: En ik hoor jou ook. Het is heel bijzonder dit.
1: Hij zit als een soort gek in een
0: hondlamp
1: ons aan te kijken.
0: Jos heeft dus helemaal
2: en ik zie dus jouw lippen bewegen, maar ik hoor jouw stem niet.
0: Maar Jos heeft dus helemaal niet meegekregen waar we het over hebben. We hebben het over ijssalons.
2: Ijssalons, ja, ook lekker.
1: Oh, had nu iets gezegd, iets heel anders.
0: Ja, ik zeg net, die komen als paddenstoelen uit de grond.
2: Ijssalons.
0: Ijssalons, ja, dat is uit een KVK-onderzoek. Ja, dus hij heeft net zijn favoriete smaken verteld. En toen vroeg ik aan jou, Jos, jij woont in Amsterdam. Dus jij zal ongetwijfeld veel ijssalonnen hebben in de buurt, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Wat is je favoriete smaak?
2: Ja, dit toevallig is op mijn koptelefoon luisteren.
0: Dit gaan we...
2: Ik hoor dus een soort herhaling van de uitzending.
0: Dit is niet goed. We gaan dit afronden.
1: Ik krijg niks te horen over
0: ijs.
1: Nee,
0: die ijzer wordt helemaal niks mee.
2: Maar, er zit een hele goede ijssalon op Scheldeplein.
0: Je favoriete smaken willen we weten, Jos?
2: daar hebben ze dus behalve tiramisu-ijs ook panna cotta-ijs.
0: Oh ja, nog nooit gehad.
2: Weet je echt niet wat je proeft.
0: Oké, dus dat is de moeite waard.
1: Dit doet me trouwens zo denken aan... Ken je dat van die filmpjes tegenwoordig dat mensen hun ouders of iets interviewen en dan stellen ze een andere vraag. En dan zeggen ze iets heel heftigs, die ouders. Ja. Bijvoorbeeld van, nou, ik zou onderuit trappen, neerschieten. En dan maken ze daarvoor een filmpje van, nou, ik heb mijn moeder net gevraagd wat ze zou doen als er een lief katje voor de deur staat. Zo voelde het een beetje.
0: Dat was het ook wel een beetje. Ja, dat was ook wel een beetje.
2: Dat is heel raar dit.
0: Mijn favoriete ijs, zou nog even zeggen, is Mr. Nico, heet dat. Ik dacht altijd dat die ijs en Mr. Nico heet, maar zo, dat was het bolletje ijs. Heel anders. Het is een soort chocola met wat nootjes. Heerlijk, man. Ja. Nou, bedankt Jos ook voor jouw inbreng.
2: Dat is reuze leerzaam.
0: Ik denk dat het nieuws zo meteen van 3:30 is. Nog het nieuws van 3:30, denk ik. Zit wat vertraging in.
2: Half 12 misschien.
0: Van Dick Out, hoor je bij NH.

0: is Van Dikhout bij NA. Stil in mei. Nee, het was een beetje stil bij Jos. Dat was het wel net. Ja, we zijn er wel achter hoe het gekomen is. En we kunnen wel even uitleggen wat er nou gebeurde. We zitten met z'n drie eigenlijk in de uitzending. Je kan kiezen als radiopresentator, of jij als producer Bastiaan, sidekick voor de show, of Jos als nieuwslezer, kan kiezen naar wat je wil luisteren. Nou, het grote deel hoop ik dat je gewoon luistert naar de uitzending die we nu maken. Maar Jos luisterde naar de tv-uitzending. Nou, daar zijn we natuurlijk ook te zien.
1: Maar waarom zou je dat doen?
0: Alleen dat loopt iets achter. Loopt denk ik 30 seconden achter. Dus Jos zat nog bij 2 van de 3. En die denkt, wat gaat hier mis? Dus we zijn er dus wel achter wat er mis is gegaan.
2: Okay. Ja.
0: Jos, staat het wel weer goed?
3: Ja, nee.
0: Oh, hij komt hier aan, hoor.
4: We lopen helemaal synchroon weer.
0: Ja, hij is er weer op.
4: Lekker toch?
0: Zometeen dus de headlines met Jos. En deze hoor je van Huey Lewis en The News. The power of love. That's the power of
5: love. De Muziekmiddag.
6: Iedere zondag.
5: Het beste uit 60, 70 en 80.
6: De Muziekmiddag.
7: 1965.
6: 1981.

0: 80.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
3: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
10: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
12: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Jip en ik kom uit Blarikum.
14: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
15: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Twee minuten over drie belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jos Heremans. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Voetbalsupporters van Noord-Hollandse eredivisieclubs zijn dit jaar veel duurder uit dan vorig seizoen. Bij Telstar is een seizoenskaart bijna de helft duurder geworden. En Ajax blijft met een bedrag van €312 de duurste club. In een woning aan de wasserij Annalaan in Heemstede is vanmorgen een grote brand uitgebroken. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. En er is TBS met dwangverpleging geëist tegen een man die ervan verdacht wordt twee agenten te hebben neergestoken. Dat gebeurde in maart in Amsterdam-Noord. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
20: Huh?
15: Maak er een potje van.

0: hij anders doet.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Jij en ik. Met Nick Velderman.

0: Huey Lewis en de Nieuws bij NH met de Power of Love. Vielen wij wel eens een feestje, Bastiaan?
1: Zeker.
0: Als je jarig bent, of als je bijvoorbeeld... Hoe lang zit je in het radiovak?
1: Professioneel of hobbymatig?
0: Heb je ook hobbymatig gedaan?
1: Ja, zeker.
0: Zijn er beelden van?
1: Ja, zeker. En geluid ook, man. Dat opzoeken?
0: Nee, ja, dat is wel leuk misschien voor een keer, toch? Dat je het opzoekt. Ja. Heb je het bij de hand?
1: Ik heb het ooit maar dan gaan we zo op Instagram. Zo. My First Sony.
0: My First Sony? Ja, ik had vroeger... My First Sony, plaats van My First Pony. Ik had vroeger bij mijn oma stond op de... was een soort muziekorgel, noemt zij dat dan. Maar dan kon je een cassettebandje in doen. En dan kon je net, als een radioprogramma, kon je ook opnemen. Dus dat de microfoon bij. Dat was echt een soort compact radiomobiel studio. Ja. En daar maakte ik dus radio.
2: Nou, wat leuk.
0: Moet ik ook even opzoeken. Dat heb ik niet bij de hand.
1: Ik heb het fragment gevonden.
0: Oh, als je wil, laat me horen. Kom even door.
1: Het is wel even een stukje van Instagram, dus ik zit er zelf nog even voor te bleppen.
0: Ben benieuwd hoe jij vroeger klonk. Komt-ie.
3: Radio demo ooit.
1: Even kijken, dit is nu.
3: 2012. En toen klonk ik zo.
4: Ik heb al een request binnengekregen van Anne uit De Meijen. Zij heeft het nummer Billie Jean aangevraagd. En daar zit een heel lang verhaal aan.
2: Nou, laat maar.
0: Oh, lang verhaal. Lang verhaal. Wel knap dat je Billie Jean zegt en geen Billie Jane. Of Jane. Weet je, vroeger had ik het nogal. Ben je wat jonger, een jaar of 12, heel veel radio maken. En al die moeilijke Engelse namen. Vond ik lastig, hoor.
1: Maar ik ging wel allemaal dingen vertellen hier die helemaal niet klopten, hè, verder.
0: Oh, dus bij dat lange verhaal bedoel je? Ja, had ik daar een korte verhaal van gemaakt? Dat weet ik wel. Ja. Kijk, Jos zit nog steeds bij de verkeerde uitzending. Dus we hebben het over de radio-uitzending, hè, Jos?
2: Ja, leuk. 1933.
0: Was jouw eerste
2: Radio Oranje. Zonder jaar was dat, Radio Oranje.
0: Nee, ik zeg dit omdat Jan Smit uit Volendam... die viert vandaag zijn 30-jarige jubileum. Hij zit 30 jaar in het vak. Ach, dat is best bijzonder, want hij is zelf 40. Hij was natuurlijk vrij jong.
2: Ja, Jantje Smit was hij, hè?
0: We willen zo met Jan Smit.
2: Oh, wat leuk.
0: Niet met die Jan Smit waarvan wij denken dat het is. Nee, niet de zanger Jan Smit, maar toevallig Jan Smit... die ook Jan Smit heet uit Volendam. Die woont daar en die krijgt het ook mee, hè, hoe dat gaat, zo'n jubileum. Dus leuk, die gaat het ons allemaal vertellen.
2: Oh, leuk.
0: Dus we spreken Jan Smit, maar
2: over
0: niet Jan de zanger. Ja, bijzonder, hè?
2: Ja, bijzonder.
0: En we spreken Jan Smit over Jan Smit. Als je op de goede uitzending zit, Jos, want anders gaat het...
2: Nou, voorlopig wel.
0: Ja, oké. Goed. Goedemiddag.

0: Tracy Ullman bij NH met Breakaway. Dit weekend staat Volendam op zijn kop, want zanger Jan Smit die geeft 3 concerten om te vieren dat hij 30 jaar in het vak zit. En dat op een 40-jarige leeftijd is best bijzonder natuurlijk. Hij is natuurlijk begonnen toen hij 10 jaar was. We bellen daarom even met Jan Smit. Jan, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, we moeten meteen maar even met de deur naar huis. Je bent natuurlijk niet de Jan Smit zelf, hè?
1: Nee, ik was er al ietsje eerder als Jan.
0: Ja, ja, ja. Want ik moet even goed zeggen. Jij hebt een restaurant, een palingrokerij in Volendam. Ja. Dankjewel dat je even tijd voor ons vrij kon maken. Ik vind het heel leuk om even met jou aan de telefoon te zitten. Ik begreep dat jouw dag ook al vroeg begon vandaag.
1: Ja, 's morgens vroeg het roken. Ja, dan ben ik hier al 4:15.
0: Ja, jeetje. Ja, ja, want het gaat de hele dag door, hè. Tenminste, het begint heel vroeg.
1: Ja, dat begint vroeg en dan rook ik en dan daarna moeten ze gefileerd worden. Dus daar ben je wel even mee bezig.
0: Ben je dat altijd geweest, Jan, een palingroker?
1: Nou, met mijn 23e heb ik het overgenomen van mijn vader. Wij moesten vroeger natuurlijk ook meehalen in de rokerij.
0: Ja.
1: Dus ja, al de 5e generatie.
0: Ja, dus je doet het ook. Het lijkt me wel heel mooi dat je dat dan mag overnemen ook.
1: Ja, maar ja, mijn vader heeft me nooit gepusht, hoor. Want dan wordt het niks. Dus,
0: nee, maar als je al wat anders had willen doen, dan had het wel gemogen.
1: Maar ik vond het gewoon super lekker. Ik dacht, het is doodzonde dat verdwijnt.
0: Nou, het hoort ook echt bij, hè. Ik vind het heel goed dat je dat gedaan hebt. Dit weekend staat Volendam helemaal in het teken van het jubileum van Jan Smit. Hoe leeft dat bij jullie in het dorp, die concerten?
1: Nou, dat leeft enorm. Dat weten ze natuurlijk al lange tijd. Maar het hele dorp heeft het droog. En ik denk ook dat de helft van het dorp ook erbij aanwezig is.
0: Waar ga je zelf ook naartoe, Jan, of niet? Of krijg je dit een beetje mee vanaf de zijlijn?
1: Ja, maar ja, ik heb Jan natuurlijk al heel vaak zien optreden. Heel kort terug nog, een paar weken terug nog. Nee, maar ik heb het te druk. Want het is natuurlijk ook in het restaurant niet normaal zo druk. Op een gewone zaterdag al en vrijdag, maar nu extra.
0: Dus eigenlijk kan je er gewoon niet bij zijn. Ja, als je tegen je zegt, ik heb Jan heel vaak gezien. Op een gegeven moment is het natuurlijk ook je kind Jan natuurlijk ook wel een beetje. Maar ik kan me wel voorstellen dat het best bijzonder is, zo'n groot jubileum in Volendam, dat daar plaatsvindt.
1: Ja, wat dacht jij? Jan, dat begon natuurlijk, dat zei je zelf, met z'n 10e. Toen de BZN iemand uitzocht.
0: Ja.
1: Uit de koortje van Beumer. En dat werd Jan. Want ze zagen al wel dat jongetje had een hoop charisma. Nou ja, de rest is natuurlijk geschiedenis.
0: Toen nou, mooi hè.
1: Ja, was natuurlijk uniek. En toen hebben we later... in het begin schreef de BZN die nummers voor hem. Ik geloof aan 3 cd's. En toen kwam Jaap Buijs in het verhaal terecht.
0: Dat is ook een mooie man, was Jaap, hè?
1: Ja, dat Jaap die heeft daar zoveel energie in gestoken. In dat Duitsland-avontuur. Daar werd Jan natuurlijk ook waanzinnig populair.
0: Nou, het is ook gelukt, hè? Het is eigenlijk allemaal gelukt.
1: Dat is allemaal gelukt. Maar ja, Jan was natuurlijk ook gewoon een super natuurtalent. Want ik weet toch wel dat Jaap, die vertelde mij eens... dat Jan heeft toen ook gezongen bij de opening van het nieuwe stadion van Schalke 04.
0: Ja.
1: En toen werd Jaap echt, die werd zo nerveus. Want Jan die stond daar maar te voetballen tegen een muurtje. Die zei, ja Jan, je moet straks optreden voor 60.000 man. Dan zei hij, Jaap, en dan? Is dat dan... Waar maak je nou zenuwachtig om? En zo was hij eigenlijk altijd. Hij liep zo de stadion. Ik heb het wel gesproken erover.
0: Dus maar het zit eigenlijk echt gewoon in hem, hè? Want niet iedereen kan dat.
1: Wat zeg je?
0: Ja, het zit dus echt eigenlijk wel in hem, hè? Want niet iedereen kan dat. Als je zenuwachtig. Het is echt knap van zo'n jochie ook, hè? Zoals Jan dat vroeger was.
1: Ja, maar dat was natuurlijk gewoon al uniek. En dat natuurlijk dat hij puber werd. Toen veranderde zijn stem natuurlijk. Ja, toen was het natuurlijk, hoe moeten we verder?
0: Ja, ja.
1: En toen heeft Jaap die soap geregeld in Nederland. Waardoor Jan in Nederland ook waanzinnig populair weer werd.
0: En nu zijn we best wel wat verder, hè? 30 jaar zit hij in dit vak. 3 concerten. Ik begreep wel dat best wel dicht bij het terras is voor jou, toch? Tenminste, jij kunt meeluisteren.
1: Ja, wij kunnen meeluisteren. Want dat is bij het Marinepark. Wij zitten aan die haven. En daar,
0: Is het dan ook zo dat mensen vanavond bij jou komen eten... juist omdat ze dat even mee willen pikken, dat ze dat kunnen horen?
1: Nou ja, dan zijn ze wel heel dichtbij.
0: Ja. En dus, lekker eten. Zo is het ook, Jan, toch?
1: En lekker eten, wat dacht jij dan?
0: Ja, zeker weten. Heb je helemaal geen plek meer, Jan? Want dan kunnen we nog een beetje reclame voor je maken natuurlijk vanavond.
1: Nee, die plek is er niet meer.
0: Nee, dat had ik wel verwacht. Maar dat is goed voor jou, vind je niet?
1: Ja, wat dacht jij?
0: Nou Jan, bedankt voor de tijd. Heel veel, ja, ik wil zeggen plezier, maar je bent er natuurlijk niet bij. Maar met de gasten dan vanavond die je ontvangt in het restaurant. En dank je wel dat je bij ons even aan de telefoon wil komen. En een mooi feest is het, denk ik, dit weekend in Volendam.
1: Ja, zeker. Goede reclame voor het dorp.
0: Daarom. Zullen we meteen maar even een liedje draaien van Jan Smit? Past er wel bij, denk ik, hè?
1: Ja, dacht ik wel. Ja.
0: Oké, okay, Jan. Dankjewel en een fijn weekend, okay. Hè?
1: Ja, hetzelfde.
0: Dag, Jan.
1: Doei.
0: 40 jaar is hij, 30 jaar in het vak. Doet hij goed, hè? Jan Smit, hoor je bij NH.

0: Jan Smit als de morgen is gekomen bij NH. Niet normaal, 30 jaar in het vak. Hey, Jos.
1: Ja.
0: Ja, 30 jaar in het vak, Jan Smit.
1: Ja, ik veel langer.
0: Ja, jij veel langer, ja. Maar jij hebt nog, dan heb jij het ook helemaal meegekregen. Want toen Jan zeg maar bekend werd, ja, toen begon hij met liedjes over zijn oma, weet je
1: ja,
0: wel.
1: Ja, zijn oma en allemaal religieuze liedjes ook.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat werd ook volop gedraaid, hè.
1: Ja, echt, absoluut, absoluut. Jantje Smit was heel populair.
0: Jantje Smit, ja. Dat wil hij volgens mij niet meer genoemd worden. Het is nu wel echt Jan Smit.
1: Jan Smit, ja. Ja, toen hij eenmaal de baard in zijn keel kreeg.
0: Ja, precies.
1: Het is ook, bij jou ook binnenkort.
0: Het is ook geen Josje Hinnemans. Ja, de baard in zijn keel. Dat is nog steeds gebeurd. Binnenkort ook 30 jaar in het vak, zo voel ik me wel. Het is bijna 3:30, Jos. Wat zit er zo met dit nieuws?
1: Nou, ik weet niet, gebruik jij veel cassavemeel?
0: Nee, toevallig niet. Heel gek.
1: Dat is jammer, want er is in cassavemeel in de Amsterdamse haven 800 kilo coke gevonden.
0: Oh, dat gebruik ik dan weer wel. Nee, nee, ik zal maar erbij zeggen, dat doe ik natuurlijk ook niet. Dat zometeen ook de human decoy zo. Cassavemeel. Is coke wel heel wat anders, hè?
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
9: Wij zijn Lois Leen.
10: En wij komen uit Amsterdam.
0: Het is 3:30 momenteel in Haarlem, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het was schrikken geblazen voor de buurtbewoners van de Prunuslaan in Enkhuizen. Gisteravond stond de straat daar opeens vol met hulpdiensten na een grote ruzie die uitmondde in een steekpartij. Twee personen raakten daarbij gewond en de meeste buurtbewoners waren daar ontdaan van.
11: Ja, dat is heel erg schrikken, ja. Van kijken van wat er aan de hand is. En ja, je mocht er niet dichter bij komen. Dus ja, het was alleen maar het geluid wat je hoorde van gillen en tekeer gaan en ja.
12: Het was een grote ruzie.
11: Het was een grote ruzie ook bij, ja. Ja. En een helikopter, een traumahelikopter en flink wat politie op de been natuurlijk.
1: Ja, en over de toestand van de gewonden doet de politie op dit moment nog geen mededelingen. De douane heeft tijdens een controle afgelopen zondag 800 kilo cocaïne onderschept bij de containerterminal van de Amsterdamse haven. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De partij cocaïne zat verstopt in een zeecontainer met daarin cassavemeel. Het schip waarop de container zich bevond was afkomstig uit West-Afrika en lag afgemeerd in het westelijk havengebied. Het schip was op weg naar Antwerpen. Bij een aanhouding in Amsterdam-Nieuw-West is gisteravond een agent gewond geraakt. De verdachte zou meerdere mensen hebben mishandeld op straat. De 26-jarige verdachte kon overigens wel worden aangehouden. Dan blijven we nog even bij de politie, want de politie heeft beelden gedeeld van een mishandeling op station Lelylaan. Daarbij raakten twee studenten gewond nadat een van hen weigerde de stationspoortjes open te houden voor de verdachte. Beide slachtoffers kregen te maken met een explosie van geweld, vertelt de politie.
9: Het gebeurde inmiddag allemaal hier op station Lelylaan. Als een van de slachtoffers is ingecheckt, ziet hij hoe zijn medestudent in de stationshal wordt aangesproken door de verdachte. Er ontstaat een woordenwisseling. De verdachten willen namelijk achter het slachtoffer aanlopen om door de poortjes te glippen. Het slachtoffer geeft aan dat hij dit niet wil en vervolgt zijn weg door de poortjes. Maar dan gaat het mis. De verdachten wagen een poging om toch achter het slachtoffer aan te lopen door de poortjes heen. Het slachtoffer krijgt direct harde klappen in zijn gezicht. Het andere slachtoffer ziet het gebeuren en grijpt in. Hoewel hij een moedige poging doet, wordt ook hij het mikpunt van agressie.
1: Ja, dat was dus mishandeling bij station Lelylaan. En de politie roept iedereen die iets heeft gezien zich te melden. Zo gaat dat. Mensen die afscheid willen nemen van de gisteravond overleden acteur Peter Faber kunnen terecht in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Maandag 17 augustus is in het Zonnehuis een openbaar afscheid voor Faber. Tussen 10 en 12 uur kunnen mensen daar een laatste groet brengen. En de politie roept ook mensen op om uit te kijken naar de 14-jarige Voske. Zij wordt sinds gisteren vermist vanaf de Meibergdreef in Amsterdam-Zuidoost. Ze is vanochtend door een getuige nog gezien bij Diemen. En sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. De politie en de familie maken zich zorgen om haar welzijn. Iedereen die meent haar gezien te hebben, moet zich melden bij de politie. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Jos. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
12: Hoi, goedemiddag Nick. Vanochtend zijn er nog enkele buitjes actief in de provincie, vooral in het noorden van Noord-Holland. Vanmiddag is het vrijwel overal droog en laat de zon zich meer en meer zien. Dat wordt maximaal zo'n 22 graden. De wind is zwak, later aan de kust matig uit het noordwesten. Morgen is het droog, zonnig en warm, met temperaturen tot 24 à 25 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, langs de kust en op het IJsselmeer, in de middag wind van zee.

0: Er is Robbie Williams bij en haar met Candy.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Je komt overdag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Bastiaan, hoi, goedemiddag. Wat kwam je tegen afgelopen week?
4: Ja, het is wel een opmerkelijk nieuwtje. Want in Spanje en Frankrijk worden verschillende stranden gesloten in verband met een gevaarlijke krab. In San Sebastian onder andere is er in één dag tijd al meer dan 120 mensen zijn aangevallen door die beesten. En een krabbenbeet van deze krab is erg pijnlijk. En in het ergste geval kun je eraan overlijden.
0: Een krab?
4: Een krab.
0: Ik ben heel benieuwd of dit verhaal waar of niet waar is. Als het waar is, hoef ik niet op de strand te zitten.
4: Nou, als het niet waar is, hoef je er ook niet te zitten.
0: Oké, wij willen weten, is dit verhaal waar of niet waar? Kun je doorgeven 088-850-51-52. Maak kans op een fantastische prijs. 088-850-51-52.

0: Het is Paul Simon bij NH met You Can Call Me Elmer. Je mag me gewoon Nick noemen, hoor.
1: Is het waar
2: of is het niet waar?
1: Is het waar
3: of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit?
0: Ja, er komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou wel waar? Bastiaan, wat kwam je tegen?
4: Ja, een opmerkelijk verhaal over stranden in Frankrijk en Spanje. Die zijn namelijk gesloten in verband met een gevaarlijke krab. In San Sebastian in één dag al meer dan 120 mensen aangevallen door die beestjes.
0: Oei.
4: En een krabbenbeet van deze krab is erg pijnlijk. En in het ergste geval kun je zelfs doodgaan.
0: Oh jeetje, je been eraf.
4: Nee, dood.
0: Oh, dat niet. Oké. Nee, we gaan even naar René. René, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, nou wat leuk dat jij even bij mij in de uitzending bent.
5: Ja.
0: Hoe is het met je?
5: Gaat goed hoor.
0: Ja. Mooi zo. Het verhaal. Wat vind je ervan, Rinette? Zonder dat je zegt of het waar of niet waar is?
5: Nou, gelukkig kan ik niet zwemmen.
0: Oh, dat scheelt. Dan heb je er ook geen last van, denk ik, hè? Van
5: nee,
0: krabben
5: nee,
0: niet,
5: nee,
0: hè?
5: Nee.
0: Ja.
5: Nee.
0: Maar wat denk jij?
5: Als je jeuk hebt, dan kan je wel krabben.
0: Ja, zeker. Dan moet je zelf krabben. Dan. Dat is een ander verhaal, ja. Wat denk jij? Is dit waar of niet waar?
5: Het is niet waar, want het gaat om kwallen.
0: Ah, daar komt de aap op de mouw.
5: Tentakels van 2 meter of zo, geloof ik.
0: Ik kijk even naar Bastiaan. Bastiaan, zeg het maar.
4: Nou, die tentakels zijn nog langer, want het verhaal is inderdaad niet waar.
0: Oké, het is niet waar. Er zijn dus geen krabben.
4: Nee, het gaat om kwallen.
0: Het gaat om kwallen, zo zie ik.
4: Een Portugees oorlogsschip. Het ziet eruit als een beetje als een borstimplantaat met een paars randje eroverheen.
0: Een Portugees oorlogsschip,
4: een Portugees oorlogsschip,
0: okay.
4: Zeker. En die hebben dus een veel krachtiger gif dan de kwallen in de Noordzee. En ze hebben hele dunne en lange tentakels, gemiddeld 10 meter lang.
0: Jeetje.
4: Maar in het ergste geval worden ze zelfs 30 meter lang.
0: Oh, en maar als je dan in de zee valt, dan is de kans dus heel groot dat je zo'n tentakel raakt.
4: Ja, dat maakt het dus ook zo gevaarlijk.
0: Nou, hoor je dat, Rinette? Wees maar blij dat je niet zo kan zwemmen.
5: Ja, maar ik was er, ben je op het strand toch niet veilig als je hem uitstrekt, dat ding.
0: Ja, dan moet je. Maar dan zie je misschien eerder liggen dan dat je hem doet als hij in de zee zwemt. Dat zie je misschien niet zo goed.
4: Ja, zo'n tentakeltje zie je niet.
0: Maar goed, Rinette, kwal of krab, het maakt niet uit, want jij hebt het hartstikke goed. Ik ga even naar Bastiaan toe. Bastiaan, wat zit er bij ons in de prijzenpot?
4: Nou, 3 van die kwallen. Ik heb ze opgedokeld op het strand en die krijg je opgestuurd per post.
0: Hoor je dat, Rinette? We douwen die kwallen bij jou door de brievenbus. We komen allemaal tezamen. Nee, Rinette, we gaan even kijken wat wij hebben in de prijzenpot. Goed.
5: Nee, ik geef gauw een andere adres op.
0: Ja.

0: Miauw.
1: Christina Aguilera bij de Genie in a Bottle. Nou, als ik dan drie wensen mag laten vervullen, dan heb ik er één al gedaan, want het is een cocktailbar. Die staat hier ook bij ons. Leroy, goedemiddag.
2: Hoi, hoi, goedemiddag.
1: Goed dat je er weer bent. Je bent al eens vaker bij ons geweest. Gaan we straks allemaal nog even vertellen hoe dat toen was en wie jij bent. We gaan vandaag weer een cocktail maken.
2: Ja.
1: Ja. Moeten we nog de mensen een beetje in spanning houden wat voor cocktail het wordt, of gaan we dat al verklappen?
2: Nou, een beetje teasen kan geen kwaad.
1: Een beetje teasen kan geen kwaad. Dan laten we het dan maar doen. Wat voor cocktail gaan wij zo meteen maken? Zonder uit te leggen hoe dat moet.
2: We gaan iets maken met suiker, munt en limoen. En als mensen de vorige keer hebben geluisterd, dan kunnen ze wel een klein beetje weten in wat voor kant het
1: is. Dat is dan wel een tipje van de sluier. Ik zie Jos al. Jos, jij moet straks interactief ook meedoen. Dat is echt wel voor jou.
3: Ja.
1: Bastiaan ook. Bastiaan, jij gaat wel straks een cocktail maken, hè? Alleen je gaat hem niet opdrinken.
4: Ja, want jij wilde graag twee. Dus,
1: ik denk dat ik die voor Jos ook krijg. Heb ik er drie? Nee, ik vind het wel leuk dat je het wel doet.
4: Wel leuk dat je dit allemaal voor ons regelt ook. Hè? En dan zelf alles opdrinkt.
1: Oké, goed. Zometeen is Leroy met de cocktails. En deze hoor je zo meteen van Queen, A Kind of Magic.
5: Agenda. Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
6: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
5: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
6: 088-8505-707.
7: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH. Dit is een uittip.
8: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
7: Dit was een uittip.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
7: Dit was een uittip. Dit is een uittip.
8: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
7: Dit was een uittip.
12: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
13: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
15: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren.
16: Thuis in heel
1: bijna 4 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jos Heremans. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De douane heeft tijdens een controle afgelopen zondag 800 kilo cocaïne onderschept bij de containerterminal van de Amsterdamse haven. De kook was verstopt in een lading cassavemeel. De politie zoekt getuigen van een mishandeling bij station Lelylaan. Twee studenten werden daar in elkaar geslagen toen ze weigerden de poortjes open te houden voor twee zwartrijders. En de politie roept mensen op om uit te kijken naar de 14-jarige Voske. Zij wordt sinds gisteren vermist vanaf de Meiberg Dreef in Amsterdam-Zuidoost. Ze is vanochtend door een getuige nog gezien bij Diemen. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Straks meer uit nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
21: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
22: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Jij en ik.
24: Met Nick Velderman.

0: zijn al on air, hè, Bastiaan? Oh, ja. Ja, we zijn er al, hè?
1: Ja, ik vind het spannend.
0: Ja, dat snap ik, ja. Queen, A Kind of Magic. En over magic gesproken, wat we gaan doen is ook een klein beetje magic. Het is de vrijdagmiddag, het weekend kan weer beginnen. En wat is er dan lekker dan een zomerse cocktail? Ja, Leroy is al vaker bij ons geweest. Leroy is van On The Rock Cocktails. Hij is terug in de studio. Misschien heb je het de vorige keer meegekregen. De vorige keer leerde hij ons namelijk de perfecte mojito maken. Vandaag doen we daar een schepje bovenop. Wat dat is, gaan we zo meteen vertellen. Leroy, hoi, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat goed dat jij er weer bent.
2: Dankjewel.
0: Jij doet dit nu, vertelde je mij. 1 januari 2025 ben je begonnen met cocktails maken.
2: Fulltime.
0: Wat was er daarvoor?
2: Daarvoor was ik 10 jaar plus cocktailshaker. Maar mijn droom was altijd om een keer een hostel te beginnen.
0: En maar dat heb je ook gedaan.
2: Ja, in Chili.
0: Ja, dat is. Maar nu sta je weer hier. Wat is er gebeurd?
2: Nou ja, soms op papier met plannen gaat alles goed. Maar als je dan in de praktijk samen gaat werken, dan botert het niet.
0: Ja, jij hebt dus een hostel gehad in Chili. Hebt er met z'n tweeën gedaan. Daar zijn jullie 5 jaar mee bezig geweest om dat op te zetten. Dan ga je met z'n tweeën dus uiteindelijk naar Chili. Want het is gelukt om een hostel op te zetten. Dan ben je daar en dan kom je erachter. Werkt niet.
2: Het botert er niet.
0: Nee, ja, dat kan gebeuren. Maar toch heb je nog lang volgehouden?
2: Ja, 2 seizoenen.
0: Ja.
3: Oké.
0: Okay. En had jij even... Oh, sorry, Jos. Ja,
3: met wie was dat? Was dat met je vriendin?
2: Nou, de dames waren ook mee. Dus ik, een goede maat van mij, zijn vriendin en mijn vriendin. En zo'n goede maat dat het was, spreek ik hem ook nooit meer. Dus
0: ja, zo gaat het.
3: Je vriendin nog wel.
2: Ja, ja.
0: Maar goed, voor als je zeg maar zegt... heb je best wel lang volgehouden. 2 zomerseizoenen en een winterseizoen. Als je er meteen al achter komt van wordt het niet... heb je toch nog wel geprobeerd.
2: Ja, je moet altijd alles proberen.
0: Ja, ben ik met je eens. En hoe... is het dan gekomen dat jij bedacht, joh, ik ga die cocktails voor mezelf doen?
2: Nou, ik zat in het vliegtuig terug en toen zei mijn vriendin eigenlijk... wat ga je deze zomer weer doen? Toen dacht ik, ja, ik kan wel weer voor Jan en Alleman werken... als cocktailshaker op grote festivals zoals Miss Talent en Defcon... en ze te trainen en de bar te beheren. Maar toen kreeg ik eigenlijk naar mijn hoofd geslingerd van... joh, timmer zelf een bar in elkaar en ga het voor jezelf eens beginnen. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja.
2: Uiteindelijk heb ik 4 bar in elkaar getimmerd. En sta ik na 1,5 jaar hier fulltime mijn passie uit te voeren.
0: En dat lukt ook aardig, hè? Want ik volg jou ook tegenwoordig op Instagram. Ik zie dat je best veel weekenden bezig... niet alleen de weekenden, maar je bent best veel bezig met die cocktailbar. Je sleept hem overal naartoe.
2: Correct, ja. Het is een mobiele cocktailbar. Het is op wielen. Dus ik gooi hem achter in mijn
0: scheelt, bus. Scheelt, hè? Als dat zwaar geweest, hè? Ook een keer op je rug.
2: Sowieso.
0: Ja.
2: Kan wel, maar moet je een vouwbarretje hebben. Ja, ik kom achter in mijn bus en ik rij hem door heel Nederland. Dus vanavond ga ik... door naar Friesland. Zometeen.
0: Want daar heb je dan een verjaardag, is het een groot feest? Wat is
2: een bruiloftfeest vanavond.
0: Je doet ook alles, hè? Het is niet dat je, als het bijvoorbeeld een bruiloft of een klein verjaardagsfeest is, dan kom je niet. Je komt echt, als je jouw boekje staat er gewoon.
2: Ja, hè? Zeker weten. Als jij met 20 man in de achtertuin zit en het is een gezellig feestje, kom ik ook langs.
0: Goed om even te vermelden, stel je voor, we willen dat. Hoe doen we dat?
2: Ga je gewoon naar mijn website ontherockscocktails.nl of kijk je via Instagram on.therockscocktails.nl. Stuur me een DM'tje of een berichtje. Bellen is natuurlijk sneller en dan komen we er wel uit.
0: Oké, tot zover dit informatieve deel. Nu gaan we zometeen echt beginnen met de cocktails bouwen. Hier, vorige keer hebben wij een mojito gemaakt. Wat staat er vandaag op het menu, Leroy?
2: Nou Nick, jij hebt mij vorige keer verteld dat jouw favoriete cocktail de mojito is. Oh, die hebben we gemaakt. Dus vandaag gaan we een stapje hoger, luxe versie.
0: Ik wist niet dat dat bestond, een luxe versie van de mojito.
2: Nee, maar ja, Maart is het niet. Ik heb speciaal de champagne van Maarten meegenomen.
0: Ja, dan kunnen we dan, weet je wat we doen? We maken er een foto van met jou, dan print ik het uit. En dan geef ik dat als hij terug is. Dat is lachen. Dat is leuk.
3: Ja. Ziet hij wat hij gemist heeft.
0: Ja, ja.
2: Vandaag maken we een Old Cuban.
0: Een Old Cuban.
2: Dus eigenlijk eenzelfde opbouw als een mojito. Alleen gaan we hem shaken en we gaan hem aftoppen met champagne.
0: Oké, en hoe en wat er allemaal in zit, dan gaan we zo meteen...
2: Zeer zeker.
0: Ja, want wij gaan hem zelf maken, hè, jongens. We hebben net een beetje uitleg gehad. Jos, die begint...
3: Ik heb net een VA-verzekering afgeslagen.
0: Zeker. Alle glazen en mixers gingen alle kanten hier in de studio. Die mixer van jou ligt ondertussen bij Radio 5, hè. Zo ver gooide je hem de lucht in. Nou, is heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Volg de stappen zo meteen. Ik ben blij dat jij er bent, Leroy, want als het niks geworden is... Je moet bekijken als Jos dat moet uitleggen. Goed.
2: Komt helemaal goed, Jos. Proef is het leukst.
0: Ja, dat is het leukst. Ja, dat is ook wel het laatste. Oh. Duurde maar even.

0: Will Smith, Nella Wren bij NH met Drive Safe. Vandaag bij ons is Leroy van On The Rocks Cocktails. Vorige keer gingen we de mojito maken. Dat was prima gelukt hoor, moet ik zeggen, Leroy. Vorige keer was heerlijk. Vandaag gaan we een stapje verder. We gaan iets luxer. Pas wel bij mij, zeg ik het zelf. Ik ben even gaan staan, ook ondertussen Leroy. Want het is de bedoeling dat wij dus actief ook deze cocktails mee gaan maken, toch?
1: Ja, correct. Ja.
0: Ik denk dat Bastiaan en Jos ook denk ik dan beter kunnen gaan staan. Want ik zag Jos net even oefenen met... Hoe heet hij ook alweer?
1: We gaan de Old Cuban maken.
0: De Old Cuban.
1: Ook wel in de volksmond een sparkling mojito genoemd.
0: Een sparkling mojito.
1: Dus de luxe variant, omdat we hem aftoppen met champagne.
0: Ja. Nou, neem ons mee, Leroy. Wat moeten wij doen? Wat zien wij? Wat staat er voor ons?
1: Nou, zoals jullie zien hebben jullie helemaal netjes een tafeltje uitgestald gekregen voor mij. Waar alles op staat wat we nodig hebben. Van munt, limoen, suikersiroop, bittertje, natuurlijk de rum en zometeen ijs. Dit is een rollercoaster van smaakpaletten wat je in je mond gaat krijgen, want we krijgen het zuur van de limoen.
0: Het is een verkoopje ter praatje hoor, dat is een rollercoaster van smaakpaletten.
1: Het zoet van de suikersiroop, het krachtige, het houtige van de rum en natuurlijk de alcoholische smaak.
0: Oh ja.
1: Nou Nick, als jij zegt start, dan gaan we hem rustig opbouwen met z'n allen.
0: Nee, neem ons alsjeblieft mee en leg uit wat wij moeten doen, want dan gaan wij aan de slag.
1: We nemen de kleine shakebeker.
0: De kleine shakebeker.
1: Ja. Daarin gaan we als eerst doen de rum. Die zit in het barmaatje voor jullie.
0: Ja, dat is niet die grote, dat is suiker. Oké, dus het kleine dingetje, dat gaan we... Dus
1: die doen we erin.
2: Ja. Nou, dat ging wel.
1: Dan pakken we de suikersiroop die voor je staat.
0: Dat is de grote fles, is dat?
1: Ja, bij jou de grote, bij de mannen de kleine. Zelf gemaakt, want alles vers is natuurlijk het best.
0: En suikersiroop maak je van suiker, neem ik aan.
1: Ja, gewoon één op één.
0: Oké.
1: Dus een kilo suiker, een liter water bij spreken. Dan pak je weer je barmaatje. En dan een derde van de grote barmaatjes, ongeveer 20 milliliter.
0: Een derde. Anders wordt het zeker te zoet.
1: Juist.
2: Dat voor jou ook doen?
3: Ja, alsjeblieft.
0: Twee derde. Oké, dat heb ik...
2: Een derde.
0: Oh, sorry. Een derde. ik heb een iets zoetere.
1: Maakt niet uit.
2: Dat gaat er ook in.
1: Dat gaat er ook in. Dan pakken we de Mexican Elbow. Ook wel de citruspers genoemd.
0: De Mexican Elbow.
1: Daar hebben jullie allemaal een half limoentje liggen.
0: Oh ja.
1: Die doe je met zijn kontje omhoog erin.
0: Met zijn kontje omhoog.
3: Ja, zoals de vorm van het apparaat.
0: Ja.
2: Het kan eigenlijk maar op één manier.
1: Zodat hij er zo in zit.
0: Heb je hem goed, Jos? Want jij zegt
2: nee, ik doe niks. Ik kijk...
3: Op één manier. Ik doe hem er alsnog
0: verkeerd precies,
3: omheen.
0: Ja, precies. Dat kan op één manier.
1: Dan doe je hem dicht. En boven je shakebeker, zo, kan je hem erin doen. Ja, goed knijpen. Als je hem volledig uitknijpt, is 20 milliliter, 2 centiliter ongeveer.
0: Oké.
2: En mag dat ook met citroen, als je toevallig geen limoen in huis hebt?
1: Citroen liever niet. Als je niks in huis hebt, dan zou het eventueel kunnen. Maar in de cocktailwereld wordt eigenlijk altijd limoen gebruikt.
2: Oké, waarom?
0: Wat zoeter zeker of zo?
1: Correct, ja. En de citroen, de smaken komen heel anders overeen in een cocktail.
0: Oké, dat hebben we nu gedaan.
1: Dan heb je nog een bittertje staan.
0: Een bittertje.
1: De Angostura bitter, dat is eigenlijk wat voor peper en zout voor de chef is. Ja? Is Angostura bitter voor onze mixologisten of barmannen, cocktailchef.
0: En dit geeft dan een ander soort pepersmaak dan?
1: Ja, je kan het een beetje vergelijken met Jägermeister. Alleen is dit een bittertje, dus heel hard geconcentreerd.
0: Nou, als ik eraan ruik, ruikt het. Het klinkt heel gek, een beetje. Het is hoesdrank.
1: Ja.
0: Klopt wel, hè?
1: Alleen in deze hoefdrank zit 44% alcohol.
0: Zo, dat is wel mijn type hoefdrank.
1: Twee druppeltjes, alsjeblieft. Dus kijk uit met uitschenken.
0: Druppeltjes, hé Jos. Voordat je weer bij een andere zender zit.
2: Ja, nee, ik...
1: En kijk uit met dat rode spul, want het is zo goed spul dat het bijna nergens meer uitgaat.
0: Oké.
1: En dan hebben jullie alsnog de munt voor jullie liggen.
2: Ah ja.
0: Ja,
2: daar gaan we de munt
1: Weten we wel wat we daarmee moeten doen, toch Nick?
0: Ja, die gaan we activeren. Die gaan we activeren.
1: Maar weet je nog hoe we dat moeten doen?
0: Ik heb het geleerd de vorige keer. Op je handpalm en dan slaan met die takken, toch? Tegen je handpalm aan. Leg ik het zo goed uit? Heel
1: verwarrend. Op je handpalm en je andere handpalm erop. Dus echt één klap.
2: Hier komt de uitdrukking ergens munt uitslaan.
0: Ja, exact.
1: Correct.
3: Ja. Waarom werkt dit zo dan?
1: De munt activeren doen we om de aroma's eruit te krijgen.
0: Ja.
1: Als je één muntplaatje pakt en je ruikt eraan, dan ruikt het natuurlijk naar munt. Maar sla je erop, kneus je hem.
0: Je ruikt
1: gaat
0: hem
1: echt keer vier, keer vijf.
3: Ja. Werkt het ook als je hem twee keer slaat?
1: Mag ook als je hem twee keer slaat. Als je hem maar niet kapot slaat. Nee, je ziet dus heel vaak als je in een restaurant een munthee bestelt... dat je 3-4 takken erin krijgt. Terwijl je eigenlijk feitelijk gezien 8 tot 10 blaadjes genoeg gaan zou hebben. Maar ja, als je 4,50 betaalt voor een munthee met 8 blaadjes erin... ja. Dan denk je ook...
0: Zo zal het zijn.
1: Deze doen we ook in de shakebeker.
0: Oké,
3: integraal erin.
4: Ook erin. Oké.
3: Oh.
2: Is dit zonde?
1: Dan zijn we dan.
0: Oké, en dan gaan we nu even... drukken we even op de pauzeknop. Want we gaan zo meteen verder met die cocktails maken. Moet wel spannend blijven, hè, Jos? Jij denkt het leukste deel komt. Dat komt straks, ja.
2: Oh, leuk.
0: Want straks gaan we nog shaken.
1: Ja.
0: Dat is ook, moet ook bepaald. En dan moeten we het ijs moeten nog bij. Dat moet dan weer uitgefilterd worden. Ja. Oké.
1: Wat trainen.
0: Strainen gaan we ook nog. Nou, wat het allemaal is, het zijn allemaal vaktermen, hè, Jos? Strainen.
2: Nou ja, het is een uitputtingsslag. Ja.
0: Jos, dan kom op vrijdagmiddag lekker werken met een bitterballetje. Die wordt gewoon aan het werk gezet, zie je dat, Jos? Goed, bij ons vandaag dus Leroy. Zometeen gaan we dus verder met die cocktail bouwen. En sterker nog, waarom ook proeven ook.
1: Daarvoor.
0: Wij hebben er ook natuurlijk, hè. Eerst Philip Bailey, Phil Collins, hoor je bij NH. Dit is Easy Lover.

0: Collins bij RH met Easy Lover. Leroy, er komen best wel veel reacties binnen. Mensen vinden het leuk wat we doen zijn. We krijgen ook hier de vraag. Zouden jullie ook aan Leroy willen vragen welke shampoo hij gebruikt om zijn haar zo mooi te houden?
1: Ah, dat zijn de mannen van Amoro, denk ik. Maar een perfecte krul, hoor. André Lon.
0: Ja. Niet een of andere dure Bacardi of dure rubber. Ja, dat het lekker glimt.
1: Verspilling doen we niet.
0: Ja, oké, dat is zeker waar. Voordat wij zo meteen die cocktails gaan afmaken, gaan we eerst even naar het nieuws van 4:30. Dat is zo meteen met Jos. Jos, wat zit er zo meteen in?
2: Nou ja, ik weet bijvoorbeeld wie het Wilhelmus gaat zingen bij de komende Grand Prix.
0: Oh ja, dat weet jij. En dat ga je ons straks vertellen, denk ik, hè?
2: Misschien wel.
0: Oké, en ook zo meteen hoor je deze. Relight by Fire.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Ik ben Thierry uit Amsterdam.
10: Ik ben Erika uit Castricum.
11: Ik ben Jan-Willem Alga uit Zwaag.
12: Ik ben Yvonne uit Hello.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 2 minuten over 4:30, momenteel in Zaandam is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, het was even schrikken geblazen voor de buurtbewoners van de Prunuslaan in Enkhuizen. Gisteravond stond de straat er opeens vol met hulpdiensten na een grote ruzie. En die mondde uiteindelijk uit in een steekpartij. 2 personen raakten daarbij gewond. De meeste buurtbewoners waren daar behoorlijk ontdaan van.
14: Ja, dat is heel erg schrikken, ja. Van kijken van wat er aan de hand is. En je mocht er niet dichterbij komen. Dus ja, het was alleen maar het geluid wat je hoorde van gillen en tekeer gaan. En, ja.
2: Dat was een grote ruzie.
14: Ja, het was een grote ruzie ook bij, ja. Ja. En een helikopter, een traumahelikopter en flink wat politie op de been natuurlijk.
2: Ja, over de toestand van de gewonden doet de politie op dit moment nog geen mededelingen. De douane heeft tijdens een controle afgelopen zondag 800 kilo cocaïne onderschept bij de containerterminal van de Amsterdamse haven. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De partij cocaïne zat verstopt in een zeecontainer met daarin cassavemeel. Het schip waarop de container zich bevond was afkomstig uit West-Afrika en lag afgemeerd in het westelijk havengebied. Het schip was op weg naar Antwerpen. Bij een aanhouding in Amsterdam-Nieuw-West is gisteravond een agent gewond geraakt. De verdachte zou meerdere mensen hebben mishandeld op straat. De 26-jarige verdachte kon worden aangehouden. De politie heeft beelden gedeeld van een mishandeling op station Lelylaan. Daarbij raakten twee studenten gewond nadat een van hen weigerde de stationspoortjes open te houden voor de verdachte. Beide slachtoffers kregen te maken met een explosie van geweld, vertelt de politie.
10: Wat volgt zijn meerdere trappen, klappen en stoten tegen de hoofden van beide slachtoffers. Zelfs wanneer een van hen roerloos op de grond ligt, krijgt hij nog een harde kopschop.
2: Ja, en de politie roept iedereen op die iets gezien heeft om zich te melden. Mensen die afscheid willen nemen van de gisteravond overleden acteur Peter Faber kunnen terecht in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Maandag 17 augustus is in het Zonnehuis een openbaar afscheid voor Faber. Tussen 10 en 12 uur kunnen mensen daar een laatste groet brengen. En de politie roept mensen op om uit te kijken naar de 14-jarige Voske. Zij wordt sinds gisteren vermist vanaf de Meibergdreef in Amsterdam-Zuidoost. Ze is vanochtend nog gezien door een getuige bij Diemen, maar sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. De politie en familie maken zich zorgen om haar welzijn. En dan nu het Wilhelmus, Nick.
0: Ja, ben benieuwd. Ja, dat is voor de Grand Prix. Die is over 2 weken zeker, hè,
2: ja,
0: of niet?
2: Ja, en weet je nog wie bij de eerste Grand Prix zong?
0: Nee, durf ik niet te zeggen. Nee.
2: Iemand dat hier?
0: Jij misschien, Bastiaan?
12: Bastiaan Michel.
2: Ja, en die doet het nu weer.
0: Nou, lekker meegedaan, Bastiaan. Even voor de vorm. Net alsof we doen dat je niet
12: wat
0: weet.
12: Wat heb ik gewonnen?
0: Ja, geen cadeau, maar die zijn op.
2: Een
0: zonnebril.
2: Een zonnebril. Ja. Ja. Zij zingt het inderdaad weer. En er is verder ook nog een pre-show. En daarin zitten ook verschillende artiesten, waaronder onder andere... Ja. Floor Jansen.
0: Ik heb nooit zo begrepen. Waarom moeten bekende artiesten dat Wilhelmus zingen? Waarom is dat?
2: Ja, dat is overgenomen uit Amerika.
0: Ja, dat zie je dus tijdens het WK, zag je dit dus ook. Ja. Maar waarom? Voor mij voegt het zeg maar niks toe.
2: Nee, maar ja, nou, de volgende keer jij met autotune.
0: Je bent met autotune, ja. Ja. En een cadeaubon. En een zonnebril van NH.
2: Nou. Nieuws in de app en op nhnieuws.nl.
0: Weer met Jan. Jan, goedemiddag.
15: Vanochtend zijn er nog enkele buitjes actief in de provincie. Vooral in het noorden van Noord-Holland. Vanmiddag is het vrijwel overal droog en laat de zon zich meer en meer zien. Het wordt maximaal zo'n 22 graden. De wind is zwak, later aan de kust matig uit het noordwesten. Morgen is het droog, zonnig en warm, met temperaturen tot 24 à 25 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, langs de kust en op het IJsselmeer, in de middag wind van zee.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 8 vertragingen. Je krijgt al langer dan 20 minuten. Is er eentje, de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brees aan Dijk en Den Oever. 49 minuten.

0: Ben er met bijna. Real Light by Fire. We zijn hier in de studio bij NH bezig met cocktails maken. Dat doen we niet alleen, nee, want dat kunnen wij ook niet alleen. Dat doen we met Leroy. Leroy is van On The Rock Cocktails. On The Rocks
1: On
0: Cocktails.
1: Rocks cocktails, ja, on the rocks, op het ijs, alleen in het Engels.
0: Wat hebben wij hier? Nog even resume. Wat hebben we net gedaan?
1: We hebben net klaargestoomd om een Old Cuban te maken.
0: Een
1: en
0: old
1: dat betekent
0: Cuban.
1: Dat we rum, limoen, zuur van de limoen, suikersiroop en munt samen hebben gevoegd. Dan gaan we dat alleen nog even lekker shaken.
0: Ja.
1: En na het shaken gaan we hem uitstrainen, uitschenken in ons glas. Nou, je ziet dat we allemaal een glas hebben.
0: Ja, met ijs. Ja,
1: met ijs. Ja, ja. Enig idee waarom we dat hebben? Ijs in het glas.
0: Ja,
1: rustig maar, mannen. Ik weet dat niet iedereen zoveel ijs in het glas
2: stroperig.
1: Wil.
3: Ja, dat is echt heel vol. Het zit ongeveer tot de rand vol, hè, met ijs.
0: Ja, er kan bijna eigenlijk geen drankje meer bij.
1: Bijna niet. Nee, het is puur om het glas te koelen. Zodat als we hem straks uitstrainen, dat hij niet gelijk flauw en warm wordt.
0: Dus dat hij lekker ijskoud is. Ja. Dus wij gaan dit ijs uit het glas gooien, begrijp ik.
1: Juist.
0: Oké.
3: Voorkeur waarheen ook? Of?
2: Gewoon op de...
1: Ik heb
2: gewoon
1: een achter,
0: in Griekenland met die borden.
3: Gewoon in jouw nek zo. Ja. Ja.
1: Niet richting in de apparatuur, Jos.
0: Oké. Okay. Net als in Griekenland, die borden zo over je rug.
2: Kom jij even met het emmertje?
1: Ik kom
2: langs.
1: De emmertje.
0: We geven hem even door. Oké.
1: Nou, vul ik even mijn shakebekertje ook nog.
0: Oké.
2: Shakebeker. Oh ja, dit is deze.
1: Ja. Helemaal top.
0: Okay.
1: Even kijken, we doen de kleine shakebeker op de grote. En kijk uit met inschenken. Dus even op het randje zetten.
0: Ja, ja, want je moet hem dus over gaan gieten nu naar de grote.
1: En dan in één keer om.
0: In één keer om?
1: Dan zet je
3: dat ging best goed.
0: In één keer om?
1: Ja.
2: Ja.
3: Oh, jee. Gewoon in één keer erin.
1: 1, 2.
2: Niet zo.
1: Hey. Oh, ja. Zet je hem even op de tafel en dan geef je hem even een klapje aan de bovenkant. En dan zit hij dus goed vast. Kijk maar. Zeker. Hem omdraaien.
3: Ik durf dit niet.
1: Dit boven je apparatuur natuurlijk. Juist, Jos. Zo is hij.
0: Ah.
1: Dan pakken we de grote beker aan de onderkant.
2: Ja.
1: Kleine beker bovenkant. Hand om hand.
2: Ja.
1: En dan gaan we even shaken. Ongeveer 10 seconden. Tellen jullie mee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5, 9, nog eentje, 10. Juist.
0: Als je nu inschakelt, dan denk je, waar zit ik net te luisteren?
1: Ja.
0: Oké.
1: Is het koud?
2: Ja,
0: hij is heel koud.
1: Condens?
0: Ja, hij is heel koud.
1: Dat betekent dat hij goed geshaked is. Dan zie je de lange kant en de bolle kant.
0: Ja.
1: En dan even stap je naar achter, sla je hem op de bolle kant los. Kijk uit, Jos.
0: Ja.
1: Helemaal super.
0: Oké.
3: Nou, dit was wel te doen.
1: Last but not least, pak je de strainer.
2: De strainer.
1: Dat is dat mooie...
0: Oh ja.
1: Zilveren dingetje.
2: Ja.
1: Die zet je op je cocktail.
0: Ja.
1: Beker.
0: Ja.
1: Twee vingers erop aan de bovenkant.
0: Ja.
1: Ja. En dan pak je je glas. Zet je hem netjes voor je neer.
0: Twee vingers. Zo, deze manier.
1: Ja.
0: Oké.
1: En dan pak je dat zeefje wat jullie hebben liggen.
0: Ja.
1: En die zet je dan op je glas.
2: Ja.
1: En dan schenk je hem in.
0: Zeefje op je glas, Jos.
2: Ja, nee.
0: Zeefje op je glas.
1: Maar kijk eens, Jos, aan deze kant zie je.
0: Wat gedoe.
2: Ja,
1: het is niet schuin, maar aan de. Voorkant.
2: Oh, wacht even. Zo. Draai. Ingewikkeld.
3: Zullen we het even naast? Naast
2: ja, nee, ja, laten we het even.
1: Het ziet er goed uit, hoor.
0: Klinkt goed.
1: Ik krijg helemaal dorst van als ik ernaar kijk.
2: Nou.
0: Oké,
3: je had toch meer verwacht, hè? Ja.
0: Maar dan blijft er wat in het zeefje hangen.
1: Juist. En alle pulp en alle munt. Halen we dus uit het zeefje.
3: Wil je mij ook even helpen, Jos?
2: Ja, ik ga jou helpen.
1: Oké. Okay.
2: Ik hou het zeefje vast.
3: Ja, dit is wel baanbrekende radio, jongens.
0: Ja. Halen we het uit het zeefje dan?
1: Goh, dat doe ik weer als ik hem schoonmaak.
0: Oké, okay, dus, okay.
1: Dus je hebt nu puur je drank in je glas.
0: Ja.
1: Kan je even ruiken?
0: Dat heb ik weer goed van staan. Even ruiken, ja, pakken.
1: Nou, dan is het alleen de taak om even de champagne nog open te maken.
0: En die gaat erbij dan.
1: En die gaan we hem even aftoppen.
0: Oh ja,
1: loop ik even een rondje.
2: Ja, doe maar.
3: Yes, dankjewel.
1: Dan krijgen we een heel mooi glaasje.
0: Ziet er mooi uit. Het ziet er een beetje, het is een beetje, wat is het voor kleur?
3: Troebele appelsap.
0: Ja, dat vind ik mooi gezegd. Troebele appelsap.
2: Ja, mooi zeefje ook.
0: Oh, het ziet er mooi uit. mooi zeefje ook.
3: Ja, zelf een mooi zeefje.
2: Over zeefjes gesproken. een versje over zeefjes in Connecticut.
0: Nee, dat ken ik niet. Wat is dat?
2: Mijn tante Eefje.
0: Wat gebeurt hier? Wat is dit opeens?
2: Hij heeft het water nog uitsluitend door een zeefje. Maar dit geheel te zij.
0: Even voor de duidelijkheid. Dit is de eerste cocktail, hè? Dat mensen straks denken, gebeurt hier.
1: Oké.
0: Dat weet je zeker waar.
3: Inmiddels zit champagne ook in ons glas, hè?
0: Ja. Dat is zeker waar.
1: Champagne is in het glas. En dan zien jullie nog een heel mooi wieltje liggen.
0: Ja.
1: Van een limoen. Ja, ja. Limoenschijfje. Er zit een klein gaatje in.
2: Ja.
1: Sneetje in de zijkant. Die zet je netjes op je glas.
2: Oh ja.
0: Zie je. Ziet er fantastisch uit.
2: Ja, leuk.
1: En dan zou ik zeggen, eerst het neusje even.
3: Maar die van jou heeft schuim en die van ons niet.
0: En dat is heel gek. Ja.
1: Die van mij is iets harder geshaked dan die van jullie.
0: Maar daar zit wat in. Ik zag jou bezig, Bastiaan. Ik denk, dit ding vliegt de kamer door. Is dit het moment dat we mogen proeven?
1: Ik denk dat we mogen proeven. Mm. Proost.
3: Veel plezier,
0: proost,
3: jongens.
0: Proost, mensen. Lekker, hoor. Ik heb er één slok op. Nee, is niet waar. Oh, lekker.
1: Wat proef je?
2: Ja. Super.
1: Wat proef je, Jos?
0: Jos, hoe schrijf jij het?
2: Ik proef munt.
1: Ja.
2: Heel duidelijk. De champagne.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Ja, is goed, hè.
1: Zure nasmaak.
2: Beetje zuur.
1: Ja.
0: Maar dat heeft hij om 6 uur.
2: Met een klein bittertje.
0: Klopt.
1: Ja. En het krachtige van de rum, komt die boven?
0: Ja, die voel ik vooral in je keel of in je slokdarm.
2: Slokdarm,
1: het is weer een perfect serve. Dus
0: het is een perfect serve.
2: Ja.
0: Oké. Dus lekker. Wij gaan even verder genieten hier. Lero, dank je wel.
1: Geen dank.
0: Mooi. We komen zo nog even bij je terug. Zullen we eerst even nog een spelletje spelen, jongens? Is het ook leuk om te doen?
1: Lukt het nog praten?
0: Okay, ja, ik heb één slok gehad.
4: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, we gaan een spelletje spelen en dat doen we met jou thuis. We hebben een liedje helemaal verbouwd, uitgekleed en losgeknipt van de rest. Aan jou de belangrijke taak om dit op te lossen. Naar welk liedje zijn wij op zoek? Meespelen, maak je kans op een leuke prijs. 088 850 51 52. Dit is het vraag.

0: toch? Hij is toch wat te doen?
1: Ja, is te doen.
0: Hij is te doen. Oké, ik wil van jou weten, welk liedje zoeken wij? 088 850 51 52. En maak kans op een prachtige prijs.

0: 69. En we zitten midden in het spel. Come on, get on the... Oh nee, dat was niet het juiste spel. Je ziet meteen al dat die cocktail gaat werken, hè, jongens.
1: Nou, jij hebt hem wel flink te pakken al.
0: Nou,
1: hoeveel heb je gedronken?
0: Eén slok. Ik heb één slok gehad.
1: Moet je nagaan als je het hele glas leeg drinkt.
2: Anderhalf, Nick.
0: Anderhalf slok.
3: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, het is een spel van spelen uitgekookt en uitgekleed. We zijn op zoek naar een liedje die wij helemaal hebben, nou ja, uitgekleed, ontmanteld. Die hebben we weer opgebouwd in andere lagen. En aan jou dan de belangrijke taak om deze op te lossen. We gaan nog even luisteren.

0: vind jij? Is het moeilijk, Bastiaan?
1: Nee, dit, op een gegeven moment, in het begin dacht ik, nou, lastig, maar op het eind, ja.
0: We gaan even naar Jannie. Jannie, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij mag vertellen, Jannie, wat zoeken wij?
2: Marianne Rosenberg is Bimbidu.
0: Ja! Hartstikke goed, Jannie. Je hebt gewonnen.
2: Ja,
0: ik snap het. Ja. Blijf even aan de telefoon. Dan komt zo meteen Bastiaan bij je. Dan gaat hij zorgen dat je een leuke prijs krijgt. Goed?
2: Ik heb nog een vraag. Wanneer komt Maarten weer?
1: Nee, leuk dit, Jannie. Ja. Ik ga niks naar je opsturen.
0: Je moet Bastiaan nog nodig, hè, voor die prijs. Wanneer komt Maarten weer? Dus mooi is dat.
1: Nee, Maarten is volgende week donderdag weer terug.
2: Oké.
0: Okay. Nou, Jannie, zullen we nog even Marianne Rosenberg draaien dan?
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Als je nee hebt gezegd, heb ik het ook gedaan, hoor. Jannie, dankjewel voor het meespelen. Blijf aan de telefoon.

0: Ich bin wie du. Leroy, dankjewel weer, hè.
1: Geen dank.
0: Ik ben je dankbaar. Was weer erg lekker ook vandaag. Ja, ik meen het serieus. Ik vind dit echt... Dit moeten we erin houden, toch?
2: Toch?
0: Al is het voor onszelf. Hè?
1: Meer voor jou.
0: Ik zat te denken, ergens in de herfst misschien weer.
1: Ja, kom ik gewoon weer terug.
0: Bestaan er zeg maar cocktails die je maakt alleen in de herfst of in de winter?
1: Ik denk dat we dan wat meer naar de donkere cocktails moeten gaan. Hè? Dus een beetje bijvoorbeeld, de warme, rummige
0: tequila. Ja.
1: Tequila en zo, dat valt er dan weer buiten.
0: Tenminste. Dat is meer zomers, toch?
1: Ja, ik vind tequila altijd lekker.
0: Ja, ik wil dat hebben mee. Leroy, dankjewel voor deze keer.
1: Helemaal goed.
0: Mochten we nou denken, of als jij aan de andere kant van de radio zit, van joh, ik vind het leuk, ik wil je boeken, hoe doen we dat?
1: Gewoon even op mijn Instagram kijken, on.theRocksCocktails. Of gewoon naar mijn website, ontheRocksCocktails.nl. Stuur me even een berichtje, maar bellen is natuurlijk sneller.
0: Leuk, hè? En dan kom jij met je bar.
1: Zeker
0: en,
1: weten.
0: Spullen neem je zelf mee, toch?
1: Er is geen feestje geweest, dat is Leroy niet.
0: Nee, daar nou, hou die slogan erin. Ja? Leroy, dankjewel. En zijn meteen, hoor je de voortops. Hoi.
3: Sportcafé met Leo Driessen.
4: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
0: Ja, natuurlijk.
4: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
3: Leo Driessen in
5: NH Sportcafé.
6: Ook als podcast.
3: Morgen om 10:00 bij NH. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60222.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
11: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
12: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
13: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
14: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
15: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
16: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Twee minuten over vijf, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland... krijg je van Jos Hedemans. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. De douane heeft tijdens een controle afgelopen zondag... 800 kilo cocaïne onderschept bij de containerterminal van de Amsterdamse haven. De coke was verstopt in een lading cassavemeel. De politie roept mensen op om uit te kijken naar de 14-jarige Voske. Zij wordt sinds gisteren vermist vanaf de Meibergdreef in Amsterdam-Zuidoost. Ze is vanochtend nog gezien door iemand bij het station Diemen. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Davina Michel zingt het Wilhelmus bij de start van de voorlopig laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Dat deed ze 5 jaar geleden bij de eerste Grand Prix ook. Vlak voor de start zijn er ook nog optredens van onder andere Floor Jansen, La Fuente, Emma Heesters en Yves Berendsen. De Dutch Grand Prix is op zondag 23 augustus. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal.
2: Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 1 vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Uitgeest, Knoopend Velsen, 6 minuten.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
22: Jij en ik.
23: Met Nick Velderman.

0: Acapulco in Acapulco. Het is ondertussen 12 minuten over 5 op deze vrijdagmiddag. Goedemiddag, Noord-Holland. Fijne weekend. Hebben we plannen? Bastiaan, heb je iets leuks in gedachten voor het weekend?
1: Ga
0: je
1: ja, ik ga morgen naar die Harry Potter voorstelling in op Scheveningen.
0: Ik heb het helemaal gemist. Is er een Harry Potter voorstelling?
1: Ja, dat is gebaseerd op een boek van J.K. Rowling, wat later uitkwam. En dat heet Harry Potter en het vervloekte kind. In het Engels heet het natuurlijk anders. Maar dat is volgens mij 30 jaar nadat de Harry Potter films en boeken hebben plaatsgevonden. Zie je dan hoe het met Harry en de rest gaat. En er schijnt, ja, er is een vervloekt kind. Maar wat is het verhaal daarmee?
0: Oké, dus daar ga je heen.
1: Ja, ik heb hem al één keer eerder gezien in New York. Jaren geleden, dat was echt fantastisch. Want het hele theater is omgetoverd.
0: Maar is het ook een beetje hetzelfde dan?
1: Ja, maar behalve dat het nu in Nederlands is.
0: Ja, ja,
1: maar het is dus wel allemaal met illusionisme en vuur. En ze vliegen over die zaal heen. En ja, dat is, ik hou er wel van, hoor.
0: En is dat dan grappig dat jij zei op Scheveningen? Want het is natuurlijk in Scheveningen.
1: Nee, het is op Scheveningen.
0: Nee, het is in Scheveningen.
1: Nee, het is op Scheveningen.
0: Hoe kan dat? Het is Nijland.
1: Ik ga uitzoeken waarom het zo is, maar geloof me, het is op Scheveningen.
0: Oké. En waar is dat dan? Op of in Scheveningen?
1: Circus Theater.
0: Oh, precies, ja.
1: We zeggen op Scheveningen omdat het dorp vroeger op een hoger gelegen duin lag dan het land eromheen.
0: Oké. Oh, dat is
1: weer wat geleerd.
0: Zit wat in. Nooit geweten. Het viel me namelijk wel op dat je het zei.
1: Ja, ja. Hey, want ik heb jaren geleden stage gelopen bij Omroep West ooit.
0: En daar is het dus op.
1: De NH van Den Haag. En daar zeiden ze dus, als je in Scheveningen zijn, nou, dan kon je bij de directie komen. Zeg maar.
0: Ja. Maar goed dat ik daar niet werk, hè?
1: Nou, inderdaad.
0: Ik vaak
1: maar je zou het nu wel goed doen.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Zometeen hebben we een nieuwe Zeg het maar. Dat is een stelling. Ik ben best benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik heb eigenlijk een soort vraag. Want waarom kan het ene wel en het andere niet? Daar komt het eigenlijk op neer. Dat zometeen. We gaan eerst even officieel het weekend openen. Doen we met Room 5 en Oliver Cheatham. Zet hem lekker hard. Dit is namelijk Make Love.

0: Dit is Kim Wilde bij NH met You Came. Ik zit met een dilemma.
1: Oh.
0: We hebben veel Nederlandse liedjes. En veel liedjes zijn ook allemaal binnen de lijntjes. Maar er bestaan ook liedjes waar bijvoorbeeld in gescholden wordt. Dus dat een scheldwoord wordt gebruikt in een liedje.
1: Ja.
0: Er is een nieuw liedje uitgekomen, dat is best wel in de opmars. Dat kan een hit worden. Ik verwacht ook dat het een grote hit wordt. Dat liedje is van Ray en Beer. Dat heet Zonnebank.
1: Ja.
0: Daar wordt een stukje tekst in gebruikt. De vraag is, kan dat? Kan dat?
2: Jos is het geweten van deze zender.
0: Ja, want jij hebt het nog niet gehoord. Dit liedje ken je nog niet.
3: Ik ken het liedje
0: niet. Je moet je voorstellen, het is echt ontzettend populair. Echt ook als je in kroegen komt. Als je toevallig gisteren op de kermis heb ik het gedraaid. Waar ik moest draaien. Iedereen zingt het mee. Het gaat er namelijk om. Er komt een woordje, er komt een scheldwoord in voor. Tenminste, het is een ziekte. Het gaat om kanker namelijk.
1: Laat maar horen.
0: Ja.
4: Alles wat mooi is, dat maakt ook kapot. Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank?
0: Kan dit?
3: Ik vind het te frivol.
0: Ja, omdat het te vrolijk is, bedoel je?
3: Ja.
0: Ja, daar zit het in, want ze gebruiken het eigenlijk. Als je de context ziet.
3: Ja.
0: Het is jammer dat je zeg maar die ziekte krijgt van de zonnebank. Maar dat klopt wel. Het is ze gebruiken niet. Dat scheldt wel. Want wat maakt het anders dan bijvoorbeeld dit van Bluff?
5: Zou je lachen? Zou je schelden? Zou je zeggen dat ik een klootzak ben?
0: Daar gebruiken ze het natuurlijk echt om te schelden. Dat is een scheldwoord.
3: Ja, maar daar wordt het wel weer als zodanig gebruikt van dat iemand dat tegen je mag zeggen.
0: Ja.
3: En in dit geval is het er een beetje bijgehaald natuurlijk.
0: Ja, terwijl het in de kont, als je het zou horen... Bastiaan, ik hoor jou niet.
2: Nee, dat klopt, want ik zit even te denken wat je inderdaad zegt. Ik denk dat het probleem is hier dat het om kanker gaat.
0: Ja, dat is
2: en
0: het, ja.
2: Dat, het is dat woord, ik denk, en dat vind ik ook het grappige aan schelden met ziektes. Als je andere ziektes pakt, dan is het geen probleem. Maar dit is gewoon voor veel mensen zo'n pijnpunt. Alhoewel, ik wel vind in dit refreintje, is het logisch.
0: Ja, het is natuurlijk... Wat zij zeggen is natuurlijk zo, want je krijgt het ook als je onder de zonnebank gaat. Dus het is niet dat zij zeggen, je bent, dat gebeurt niet. Dus in de context, alleen het is te vrolijk misschien. Is dat het?
3: Ja, misschien is dat het wel. Misschien als ze hadden gezongen van, wat jammer dat je doodgaat in de zonnebank.
0: Ja, dat had dan anders geweest. Maar we hebben nog een voorbeeld hoor. We hebben bijvoorbeeld de Danny de Munk nog, toen hij nog heel klein was zelfs.
6: Draag toch allemaal de kleren.
0: Nou, is ook niet echt een vriendelijke boodschap.
3: Nee, dat niet.
0: Nee. Oké, nou, we snappen het punt toch? En wij willen een beetje weten, kan dit?
3: Het zijn altijd gevoelige dingen, hè? Vooral dingen met ziektes.
0: Ja.
3: En zeker bij terminale ziektes is dat.
0: Tuurlijk.
3: Ja.
2: Nou, wat ik het ook hiermee heb, ik ben eigenlijk heel erg tegen het schelden met dit woord.
0: Ja, ik ook hoor.
2: Ik zing dit liedje al 2 weken mee, omdat het zo catchy is.
0: Ja, maar dan gaat het misschien toch mee. Omdat het catchy is, kan het dan weer wel. Dat is toch gek. Dus er zijn best wel verschillende meningen. Kan het wel, kan het niet? Wij willen weten van de luisteraar, tot wanneer kan het? Wat kan wel, wat kan niet? En waarom kan het niet? En kan überhaupt schelden in een liedje? Toch?
3: Ja, het kan wel.
0: Oh, dat kan wel.
2: Behalve in dit liedje.
0: 088-850-51-52. Sam Fender, Olivia Dean hoor je bij NH. Dit is Rain In Me. Nee, ho, stop. Ik zeg het helemaal verkeerd. Het is Rain Me In.

0: Kershaw bij NH met The Riddle. Het is de hoogste tijd, 2 minuten over 5:30 al. Dat betekent het nieuws uit Noord-Holland zometeen met Jos. Wat zit daarin?
1: Nou, onder andere een datalek.
0: Oké, dat zo meteen in Clean Bandit, Jess Clean. Rather be, hoor je zo.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
14: Ik ben Marco en ik kom uit Oostzaan.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is de hoogste tijd. Het is 5 minuten bijna over 5:30. In huis is het momenteel 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heeremans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ook voetbalclub Ajax is getroffen door het datalek bij het logistieke bedrijf Ceva Logistics. Ook Ezentate en ING blijken de dupe. Eerder maakte webwinkel Bol en Warenhuis de Bijenkorf bekend dat ze zijn getroffen. Er is nog veel onduidelijk over de omvang van het datalek. Ceva kan niet uitsluiten dat er persoonsgegevens zijn gelekt. De getroffen bedrijven melden dat in ieder geval geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Of er adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers gelekt zijn, dat is nog niet duidelijk. Schrikken geblazen voor de buurtbewoners van de Prunuslaan in Enkhuizen. Gisteravond stond de straat opeens vol met hulpdiensten na een grote ruzie die uitmondde in een steekpartij. 2 personen raakten daarbij gewond. De meeste buurtbewoners waren daar behoorlijk ontdaan van.
16: Ja, dat is heel erg schrikken, ja. Van het kijken van wat er aan de hand is. En ik mocht er niet dichterbij komen. Dus ja, het was alleen maar het geluid wat je hoorde van gillen en tekeer gaan en ja.
1: Dat was een grote ruzie.
16: Het was een grote ruzie ook bij, ja. Ja. En een helikopter, een traumahelikopter en flink wat politie op de been natuurlijk.
1: Over de toestand van de gewonden is nog niets bekend. De douane heeft tijdens een controle afgelopen zondag 800 kilo cocaïne onderschept bij de containerterminal van de Amsterdamse haven. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De partij cocaïne zat verstopt in een zeecontainer met daarin cassavemeel. Het schip waarop de container zich bevond was afkomstig uit West-Afrika en lag afgemeerd in het westelijk havengebied. Het schip was op weg naar Antwerpen. De politie roept mensen op om uit te kijken naar de 14-jarige Voske. Zij wordt sinds gisteren vermist vanaf de Meibergdreef in Amsterdam-Zuidoost. Ze is vanochtend nog door een getuige gezien bij Diemen en sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie en familie maken zich zorgen om haar welzijn. En de politie heeft beelden gedeeld van een mishandeling op station Lelylaan. Daarbij raakten twee studenten gewond nadat een van hen weigerde de stationspoortjes open te houden voor de verdachte. Beide slachtoffers kregen te maken met een explosie van geweld, vertelt de politie.
17: Wat volgt zijn meerdere trappen, klappen en stoten tegen de hoofden van beide slachtoffers. Zelfs wanneer een van hen roerloos op de grond ligt, krijgt hij nog een harde kopschop.
1: Ja, en de politie roept iedereen die iets gezien heeft zich te melden. Davina Michel zingt het Wilhelmus bij de start van de voorlopig laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Dat deed ze 5 jaar geleden bij de eerste Grand Prix ook. Vlak voor de start zijn er ook nog optredens van onder andere Floor Jansen, La Fuente, Emma Heesters en Yves Berendsen. De Dutch Grand Prix is op zondag 23 augustus. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Jos. Met weer met Jan. Jan, goedemiddag.
18: Nick, goedemiddag.
0: We kunnen even een beetje bijkomen, hè? Want het is best wel warm geweest de afgelopen week. Nou ja, afgelopen 2 dagen wat minder. Volgende week zag ik wel weer dat er wat ging stijgen, maar is het even fijn? Een beetje regen?
18: Ja, vanmorgen hadden we een beetje regen inderdaad. En ja, nu is het eigenlijk vanmiddag is het zonnig geworden. 21 tot 22 graden. Heerlijke temperatuur dus, Nick. De lucht was ook droger. Windje erbij uit het westen tot noordwesten. Nou, vanavond en de komende nacht blijft het helder. Het koelt flink af. Plaatselijk naar 1 graad of 8.
0: Oh, dat is koud. Het is echt koud.
18: Ja, relatief is dat wat aan de koude kant inderdaad. Maar goed, dat is wel fijn natuurlijk. Als je de ramen open hebt, dan kan het binnen ook een beetje afkoelen. En dan morgen een droge, zonnige dag. En ook best wel aangename temperaturen, 24 tot 25 graden en een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En zondag gaan we naar 28 tot 29 graden toe. Ook dan zon en een zuidwestelijk windje. Maandag en dinsdag gaat de temperatuur weer wat zakken, maar echt fors omlaag. Nou, ook weer niet.
0: Nee.
18: Er is een kleine kans op een bui. En dan komt de volgende climax, rond donderdag met name 13 augustus. En pas daarna zien we de temperatuur dalen en neemt ook geleidelijk de kans op regen toe.
0: Ja, dat hebben we ook een beetje nodig, toch? Regen.
18: Nou, dat mag je wel zeggen.
0: Ja. Ja. Zit er dus niet aan te komen, denk jij?
18: Wat zeg je?
0: Dat zit er nog niet aan te komen, denk
18: jij? Nou, vanaf na half augustus of vanaf ongeveer 16, 17 augustus... dan moet er wat vaker regen gaan vallen als de prognoses uitkomen.
0: Okay. Ja. Jan, mag ik jou bedanken en een heel fijn weekend wensen?
18: Ja, hetzelfde.
0: Dank je wel. Verkeersinformatie dan. ANWB, 7 vertragingen. Je krijgt er maar eentje, want dat is eigenlijk de langste. Langer dan 10 minuten. A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brees en Dijk en Den Oever. 11 minuten.

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: bij NH Midnights on Broadway.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: We hebben het over vloeken in liedjes. Kan dat? Waarom kan het in een ene liedje wel en in een ander liedje niet? We hadden het bekende liedje van Ray en Beer. Dat is Zonnebank. Daar komt het woord kanker in voor. Maar niet als geldwoord, maar meer gewoon in de context van... door de zonnebank krijg je dat.
3: Ja.
0: Er kwamen echt heel veel reacties binnen. Had ik ook wel verwacht, hoor. Want het is best wel een moeilijke discussie. Maar waarom kwam bijvoorbeeld Bluff dan wel dat ze daar zeggen... dat je in een klootzak bent bijvoorbeeld, komt in de tekst. Of Daddy de Munk, Siske de Rat met krijg. Toch allemaal te kleren. Dat kan wel, maar het andere is toch minder geaccepteerd, ja, op een of andere
3: manier. Maar dat is ook, je pakt wel de meest gevoelige ziekte uit Nederland.
0: Ja, dat is zeker.
3: Dat is, ik denk dat het hele verschil is.
0: En ja.
3: Er zijn zoveel grove teksten in liedjes waar mensen ook denken, ja, boeien. De meeste mensen luisteren niet eens naar de tekst, maar dit denken ze, hé, dat ken ik.
0: Zou je ook, vooral in ons land, meer wegkomen met een Engelstalig liedje waarin heel veel gevloekt wordt?
3: Zeker.
0: Zou je niet zo snel op...
3: Er zijn zoveel liedjes ook die hits zijn, die best wel seksistisch zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Blurred Lines bijvoorbeeld, ja, ook van Robin Thicke, ja, en Pharrell. Dat was eigenlijk, veel Engelsen hadden daar problemen, ja, mee, omdat er best wel grove tekst in zit.
0: Maar het klinkt heel catchy.
3: En in Nederland gewoon hits.
0: Ja, zingen we het allemaal keihard mee. Ja. Ik ben benieuwd, dat kwam er allemaal binnen.
3: Rinette die zei, nou, ik hoor het liever niet als het K-woord in de muziek zit, want dan zit je gewoon gezellig muziek te luisteren, hoor je dit ineens, misschien heb je ermee te maken en dan is het geen vermaak meer.
0: Nee.
3: Sanne die was iets milder, die zegt, ja jongens, het is voor mij geen probleem, het is maar een liedje, hè. We moeten ons ook niet overal druk om gaan maken. Mick die was wat duidelijker weer, die zei, ik vind het niet kunnen, het gaat mij veel te ver en dat zit hem vooral in dat K-woord dus, want, ja, mijn opa en mijn vader zijn eraan overleden.
0: Snap ik ook, hè.
3: En Jos die zei ook, ja, wat is het nut van altijd de grens op moeten zoeken, want 1 op de 2 mensen komt in zijn leven in aanraking met deze ziekte, dus een beetje respect mag. Laat elkaar in de waarde en een leuk liedje maken kan ook zonder een ziekte en zelfs zonder verkoudheid.
0: Ben ik ook wel.

0: Ga er somber bij NH met homewrecking. Nou, wij gaan ondertussen straks onze spullen pakken. Sterker nog, Jos was al klaar. Je stond al ingepakt. Hè? Wel, nee, je moet straks nog een headlines en nog een bulletin komt er nog voorbij.
1: Ja, nee.
0: Ja, dus
1: zomertijd, hè.
0: Had je het? Andere zender. Dit keer was hij al vooruit.
2: Maar jij zegt, wij gaan de spullen pakken. Jij bent de enige die spullen gaat pakken.
0: Ja, inderdaad, ja. Want jij zit
2: hier gewoon een goede
0: zomer. Zometeen naar 6 uur tijd voor eindelijk weekend. En weet jij wat er in de foute 3 zit?
2: Dat weet ik. En dat is Treble, Gerard Joling en Meatloaf.
0: Stemmen kan alvast, hè? 088-850-51-52. Dat is het laatste woord deze week. Dan maar aan mezelf, want de rest blijft namelijk. Zeg ik... I'm still standing. Nee, dit kan niet. Het was niet echt een woord. Ik zeg... ik zeg ciao.

0: tekst en uitleg.
1: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
0: Dit is een uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
18: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
19: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
20: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
21: Ik ben Joep uit Beverwijk.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is bijna 6 uur en het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jos Heremans. Jos, goedenavond.
1: Goedenavond. De politie waarschuwt dat er op dit moment nepagenten actief zijn in de omgeving van Hilversum. Ze vragen om je geld, sieraden of bankpas bij hen in bewaring te geven. Bel meteen 112 als je daarmee te maken krijgt, zegt de politie. De douane heeft tijdens een controle afgelopen zondag 800 kilo cocaïne onderschept bij de containerterminal van de Amsterdamse haven. De coke was verstopt in een lading cassavemeel. En de politie roept mensen op om uit te kijken naar de 14-jarige Voske. Zij wordt sinds gisteren vermist vanaf de Meibergdreef in Amsterdam-Zuidoost. Ze is vanochtend door een getuige nog gezien bij Diemen en sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
24: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Casia Niewia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Niewia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan kijken we nog heel even naar de weg. De verkeersinformatie van de ANWB had ik helemaal mooi voor je klaargezet. Maar de enige file die er was, die is verdwenen.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
25: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
26: Weekend.
27: Met Bastiaan Meijer.
28: Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Ja, wie zou het anders moeten doen? Deze job. Ik heb er heel veel zin in.

0: Oei. Het weekend is wel echt begonnen, hè, met deze knaller.
1: Eindelijk weekend.
0: Je hoorde Turn the Lights Off van Just, Jackstyle en John. Het is een liedje dat bekend werd door TikTok. Ja, vroeger moest je als muzikant dus heel erg nagaan denken over je muziek. Maar tegenwoordig heb je daar nog veel meer taken bij. Je moet namelijk ook nadenken over je social media. Want als jij een viral momentje weet te creëren, dan heb je gegarandeerd een hit. Nou, gebeurde ook bij deze. Het is een filmpje erbij met een fragment van een man die met zijn ogen dicht aan het genieten is van de muziek. En dan plaatsen mensen daar dan zelf een filmpje voor waarbij ze een gevoel van voldoening hebben. Bijvoorbeeld dat je een USB-stick goed in de computer doet. Dat je een hond aait en dat zijn baasje zegt, ja, normaal doet hij dit nooit. Of dat je na een lange werkdag eindelijk die laptop dicht kan doen. Nou, zometeen geef ik je ook 3 nieuwe keuzes voor de foute 3 vandaag. En eentje daarvan is een echte bruiloftklassieker. Welke dat is, hoor je zo naar Bob Marley. Maar eerst is dit The Golden Earring met The Twilight Zone.

0: Bob Marley op NH Iron Lion Zion. En ik ben 2 keer op Jamaica geweest op vakantie. En dan is de vraag, draaien ze overal Bob Marley? Ja.
1: C. De Foute 3.
0: Ja, je kan stemmen op De Foute 3. Dat zijn 3 foute liedjes. Het zit al in de naam. En 1 daarvan ga ik voor 7 uur draaien. Eentje van deze Foute 3. Maar welke dat is, dat mag jij gaan bepalen. Jij krijgt de macht over de playlist hier bij NH. En hoe kun je stemmen? Via 088 850 51 52. Of door eventjes te bellen op datzelfde nummer. En de keuze vandaag gaat tussen deze 3 parels. Als eerste, keuze A is Treble met Ramaganana. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Dat is keuze A als je die leuk vindt. Of zeg je, nou, doe mij om.

maar misschien is optie C meer jouw ding. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Wat zie je? Als je die wil horen, dan stuur je C via 088-850-5152. Oftewel, treble, keuze A, Gerard Joling B of Meatloaf, keuze C. Stemmen kan!

0: I'll Be There For You, Solid Harmony op NH. En als je nog wil stemmen, dan kan dat op de foute 3. Treble is de eerste optie, Gerard Joling de tweede en Meatloaf de derde. Het nieuws met Jos Heremans komt er zo meteen aan. En ook deze.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ik ben Edith en kom uit Halfweg.
8: Hallo Noord-Holland, ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Willy en kom uit Bellenbroek.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:30, in Hilversum is het 20 graden... en dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jos Heremans. Goedenavond.
11: Goedenavond. Ook voetbalclub Ajax is getroffen door het datalek... bij het logistieke bedrijf Ceva Logistics. Ook AZ-Tate en ING blijken de dupe. Eerder maakte webwinkel Bol en Warenhuis de Bijenkorf bekend... dat ze zijn getroffen. Er is nog veel onduidelijk over de omvang van het datalek. Ceva kan niet uitsluiten dat er persoonsgegevens zijn gelekt. De getroffen bedrijven melden dat in ieder geval geen betaal... gegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Of er adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers gelekt zijn, dat is nog niet duidelijk. Schrikken geblazen voor de buurtbewoners van de Prunuslaan in Enkhuizen. Gisteravond stond de straat opeens vol met hulpdiensten... na een grote ruzie die uitmondde in een steekpartij. Twee personen raakten daarbij gewond. De meeste buurtbewoners waren daar behoorlijk ontdaan van.
12: Ja, dat is heel erg schrikken, ja. Van het kijken van wat er aan de hand is. En ja, je mocht er niet dichterbij komen. Dus ja, het was alleen maar het geluid wat je hoorde van gillen en... tekeer gaan en ja.
13: Het was een grote ruzie.
12: Het was een grote ruzie ook bij, ja. Ja. En een helikopter, een traumahelikopter en flink wat politie op de been natuurlijk.
11: Over de toestand van de gewonden is nog niets bekend. De douane heeft tijdens een controle afgelopen zondag 800 kilo cocaïne onderschept bij de containerterminal van de Amsterdamse haven. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De partij cocaïne zat verstopt in een zeecontainer met daarin cassavemeel. Het schip waarop de container zich bevond was afkomstig uit West-Afrika... en lag afgemeerd in het westelijk havengebied. Het schip was op weg naar Antwerpen. De politie roept mensen op om uit te kijken naar de 14-jarige Voske. Zij wordt sinds gisteren vermist vanaf de Meibergdreef in Amsterdam-Zuidoost. Ze is vanochtend nog door een getuige gezien bij Diemen... en sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie en familie maken zich zorgen om haar welzijn. En de politie heeft beelden gedeeld van een mishandeling op station Lelylaan. Daarbij raakten twee studenten gewond nadat een van hen weigerde de stationspoortjes open te houden voor de verdachte. Beide slachtoffers kregen te maken met een explosie van geweld, vertelt de politie.
6: Wat volgt zijn meerdere trappen, klappen en stoten tegen de hoofden van beide slachtoffers. Zelfs wanneer een van hen roerloos op de grond ligt, krijgt hij nog een harde kopschop.
11: Ja, en de politie roept iedereen die iets gezien heeft zich te melden. Davina Michel zingt het Wilhelmus bij de start van de voorlopig laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Dat deed ze 5 jaar geleden bij de eerste Grand Prix ook. Vlak voor de start zijn er ook nog optredens van onder andere Floor Jansen, La Fuente, Emma Heesters en Yves Berendsen. De Dutch Grand Prix is op zondag 23 augustus. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Jos, dankjewel en goed weekend. Dan krijg je het weer van Jan Visser.
14: Vanavond en de komende nacht verlopen helder. En de temperatuur daalt in de nacht plaatselijk naar 1 graad of 8 en er staat weinig wind. Morgen is het droog, zonnig en vrij warm weer in de middag met temperaturen tot rond 25 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. In de middag aan de kust kans op wind van zee. Mogelijk is dat ook op het geval op het IJsselmeer. Zondag een zuidwestelijke wind en nog wat warmer, lokaal zo'n 29 graden.
13: Ach, lekker. Dankjewel.

0: C. De Foute 3. De Foute 3.
1: Ja, je mag stemmen op 3 foute liedjes. En 1 daarvan ga ik binnen nu en 10 minuutjes draaien. Welke dat is mag jij bepalen. Dat kun je doen door een berichtje te sturen naar 088-850-5152. En de keuze vandaag gaat tussen keuze A, Treble. Ja, dat is op zich wel leuk, maar we hebben ook nog Gerard Joling.
2: Maak me gek,
1: keuze B.
2: Maak me gek met je mond, maak me gek, ja, de vonken die vliegen niet rond.
1: En als derde keuze hebben we Meatloaf.

0: Ja, en Frank?
1: Ja, goedemiddag Bastiaan.
0: Goedenavond. Ja, jij wilde graag even campagne voeren voor Meatloaf.
1: Ja, die muziek uit de jaren, eind jaren 70 was natuurlijk al fantastisch. In de long version hoor je bijna niet meer op de radio. Die duurt een minuut of 7-8 geloof ik.
0: Ja, oké, dus je vraagt eigenlijk, Bas, wil je Meatloaf draaien zometeen? En kun je dan gelijk de lange versie doen, die 3 minuten langer is?
1: Dat zou helemaal top zijn.
0: Ja, maar waarom, maakt die lange versie dan leuker?
1: Nou, daar zit een stukje in dat hij op het honkbalveld staat. En dan bereikt hij het eerste honk, tweede honk, derde honk. En dat is dan met dat hij begint te zoenen en een beetje aan de friemelen. En als hij dan bijna de home run heeft geslagen, dan roept zij: nu even stoppen. Wil je voor de rest van mijn leven verder met mij of niet?
0: Ah, oké. Even kijken. En waar zit dat ongeveer, het liedje? Weet je dat?
1: Nou, ik denk ergens in het midden.
0: Hey, ik ga even zoeken hoor. Even kijken, dit is het begin. Ja, dit ken ik. Midden. The night. Hier ergens toch? Runaway. Even kijken, ja. Nou, dit is de intense sessie in die auto. Oh, hier.
1: Daar begint het, ja.
0: Ah, dus jij zegt, dit wil ik graag even integraal straks gewoon horen.
1: Nou, dat zou helemaal top zijn. Ik denk dat er ook andere mensen heel blij mee zijn. Nou ja, dat hoop ik tenminste.
0: Wat je moet doen, als je dit ook wil horen, stem dan op Meatloaf. Keuze C, 088-850-5152. Maar misschien zeg jij, joh, doe mij maar Gerard Joling maar. Dan stuur je B of Treble, dan doe je A. Maar Frank, als het aan jou ligt...
1: Ik blijf luisteren voor Meatloaf, de lange

0: samen te verrassen, dat jij tegen hem mag zeggen
1: waar
0: je op gestemd hebt. Het zou leuk zijn als je dan nu op een ander liedje had gestemd ook. Maar oké, okay, ik ga Frank bellen.
1: Ja, is goed.
0: En dan mag jij het hem vertellen.
1: Ja, is goed.
0: Zo, even kijken, dan moet ik Frank wel op de knop hangen.
2: Met Frank, goedemiddag.
0: Frank.
1: Ja, Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Nel, ik heb de beslissende stem.
2: Oh, en, maar heb je op mijn liedje of op ons liedje gestemd?
1: Nou, ik ga het nu dus bekendmaken. Jouw liedje heeft dus gewoon gewonnen. Met de lange versie.
0: Dan moeten we snel beginnen. Heerlijk. En dan hoop ik dat we het eind nog halen.
2: Ik hoop het ook.
0: Veel plezier, fijn weekend.
1: Fijn weekend allemaal.
2: Jullie ook fijn weekend, bedankt Nel.
1: Ja, is goed jongen. Doeg.

Ik ben een klein beetje enthousiast geweest. Ik heb het plaatje iets te laat ingestart. Dus het laatste deel moet je er maar even bij denken. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot volgende week.

0: Ja, het eind komt er niet aan, sorry. What's it gonna be, boy? Dan hoop ik dat ze het antwoord nog wel geeft voordat het 7 uur is. No. Ah, hij moet er nog even over slapen.
1: De Muziekmiddag.
2: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
1: 1965.
2: 1981.
1: 19...

0: het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Wil je even terug naar de roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
3: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352.

0: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
1: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
0: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
2: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
0: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek. De NH

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
1: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage.

0: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
3: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
8: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
7: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
1: Ik ben Ali uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Scharouw.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
8: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
7: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.

0: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Huis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Carlos, man, you...
1: Zaterdag.
2: Helemaal
1: het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH. Nick Velderman.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.

0: Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Henrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 1 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een

0: een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen halfjaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het halfjaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1965.
2: 1981.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met